0: AfroTros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn aan het begin van de nacht explosies gehoord. Het is nog onduidelijk wat er is geraakt en of er slachtoffers zijn. Gisteren was Kiev ook al het doelwit van Russische aanvallen. Daarbij kwamen toen zeker 2 mensen om. En ook in Dnipro vielen doden. Er raakten tientallen mensen gewond bij een aanval op een kantoorgebouw. De tweede man van de FBI stapt op. En daarmee verliest de Amerikaanse justitie in korte tijd opnieuw een belangrijke leidinggevende. Andrew Bailey was pas een jaar in dienst van de FBI. Zelf zegt hij meer tijd te willen hebben voor zijn gezin. Maar Amerikaanse media denken dat het niet boterde met FBI-directeur Kash Patel. Bailey zou kritiek hebben gehad op voorstellen van Patel die in strijd waren met de grondwet. Volgens de krant The New York Times spraken de twee elkaar soms maanden niet. De Spaanse vrouw van 87 die uit haar huis was gezet, mag er toch blijven wonen. Dat is de uitkomst van een gesprek met de verhuurder van het pand in Madrid. De vrouw moest na meer dan 70 jaar haar huis uit, omdat ze na een forse verhoging de huur niet meer kon betalen. Ze werd het symbool van de wooncrisis in Spanje. Tienduizenden mensen gingen de afgelopen dagen de straat op, omdat ze willen dat huurders beter beschermd worden. Als de vrouw akkoord gaat met het aanbod, mag ze voor een lagere huurprijs nog zeker 8 jaar in het appartement blijven. Studenten van de Universiteit van Amsterdam mogen geen laptops, telefoons en tablets gebruiken tijdens colleges. Die maatregel wordt genomen om de concentratie van studenten te verbeteren. Het verbod geldt alleen voor studenten van de opleiding Interdisciplinaire Sociale Wetenschap. Volgens de universiteit is het overgrote deel van de studenten tijdens colleges andere dingen aan het doen dan luisteren. En ze moeten vanaf nu hun aantekeningen op papier maken. Het weer, aan de kust buien, in de rest van het land blijft het droog. Het koelt af naar een graad of 16. Overdag is het droog met regelmatig zon. Het wordt dan 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Stem nu voor de Nederlandstalige Top 1000 via de app NPO Luister of de website nposterren.nl.
2: De nummer 1.
0: In Nederlandstalige.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Amerikaanse kustwacht zegt dat er bij Puerto Rico zeker 40 mensen uit het water zijn gered. Op volle zee was hun boot omgeslagen. Twee mensen zijn omgekomen en zo'n 20 mensen zijn nog vermist. De drenkelingen lagen meer dan 12 uur in het water voordat ze werden gezien door een passerend schip. Volgens de kustwacht sloeg de boot om na een vechtpartij waarbij opvarenden gestoken werden met een kapmes. Mogelijk gaat het om een groep migranten die een oversteek wilden maken in een geïmproviseerde boot. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn aan het begin van de nacht explosies gehoord. Het is nog onduidelijk wat er is geraakt en of er slachtoffers zijn. Gisteren was Kiev ook al het doelwit van Russische aanvallen. Daarbij kwamen toen zeker 2 mensen om. Ook in Dnipro vielen doden en raakten tientallen mensen gewond bij een aanval op een kantoorgebouw. Vanwege ruzie met FBI-directeur Patel is Andrew Bailey, de tweede man van de Amerikaanse Veiligheidsdienst, opgestapt. Volgens Amerikaanse media waren de twee het regelmatig niet eens en spraken ze elkaar soms maanden niet. Bailey zegt zelf dat hij al na een jaar opstapt om meer tijd met zijn gezin door te brengen. De Spaanse vrouw van 87 die uit haar huis was gezet, mag er toch blijven wonen. Dat is de uitkomst van een gesprek met de verhuurder van het pand in Madrid. De vrouw moest na meer dan 70 jaar haar huis uit omdat ze na een forse verhoging de huur niet meer kon betalen. Ze werd het symbool van de wooncrisis in Spanje. Tienduizenden mensen gingen de afgelopen dagen de straat op omdat ze willen dat huurders beter beschermd worden. Als de vrouw akkoord gaat met het aanbod, mag ze voor een lagere huurprijs nog zeker 8 jaar in het appartement blijven. Het weer dan nog. Aan de kust kunnen buien vallen. In de rest van het land blijft het droog. Het koelt vannacht af naar een graad of 16. Overdag is het droog met regelmatig zon. En het wordt 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Stem nu voor de Nederlandstalige Top 1000. Via de app NPO Luister of de website nposterren.nl.

0: Avrotros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn aan het begin van de nacht explosies gehoord. Brokstukken van een raket kwamen neer bij een wooncomplex. Een ander gebouw vloog in brand, zegt de burgemeester van de stad. Gisteren was Kiev ook al het doelwit van Russische aanvallen. Daarbij kwamen toen 2 mensen om en er vielen tientallen gewonden. Ook de stad Dnipro werd getroffen. In Frankrijk zijn bij protesten op middelbare scholen meer dan 160 mensen opgepakt. Er raakten 27 scholieren, docenten en medewerkers van de veiligheidsdienst gewond. De protesten begonnen vorige week in Parijs en sindsdien blokkeren leerlingen door heel Frankrijk de ingangen van hun scholen. Ze willen een vuist maken tegen de overvolle klassen, het lerarentekort en een hoge werkdruk. Bij de protesten werd vuurwerk naar de politie gegooid en er werden spullen gesloopt. De Franse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de scholieren niets eisen, maar alleen maar geweld plegen. De Amerikaanse kustwacht zegt dat er bij Puerto Rico zeker 40 mensen uit het water zijn gered. Op volle zee was hun boot omgeslagen. 2 mensen zijn omgekomen en zo'n 20 mensen zijn nog vermist. De drenkelingen lagen meer dan 12 uur in het water, voordat ze werden gezien door een passerend schip. Volgens de kustwacht sloeg de boot om na een vechtpartij waarbij opvarenden gestoken werden met een kapmes. Mogelijk gaat het om een groep migranten die een oversteek wilden maken in een geïmproviseerde boot. De gemeente Amsterdam zegt dat een proef om asielzoekers aan het werk te helpen succesvol is. Van de ruim 1000 asielzoekers die eraan meededen, heeft bijna een derde een betaalde baan gevonden. Nog eens een derde heeft stappen gezet naar een baan, zoals een sollicitatiegesprek. De meeste asielzoekers vonden een baan in de horeca of in de transportsector. Het weer. Aan de kust nog wat buien. In de rest van het land blijft het droog. Het koelt af naar een graad of 16. Overdag is het droog met regelmatig zon. En het wordt uitzonderlijk warm met 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Stem nu voor de Nederlandstalige Top 1000 via de app NPO Luister of de website nposterren.nl.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn aan het begin van de nacht explosies gehoord. Brokstukken van een raket kwamen neer bij een wooncomplex en een ander gebouw vloog in brand, zegt de burgemeester van de stad. Over slachtoffers is nog niets bekend. Gisteren was Kiev ook al het doelwit van Russische aanvallen. Daarbij kwamen toen 2 mensen om het leven en er vielen tientallen gewonden. Ook de stad Dnipro werd toen getroffen. In een appartementencomplex in Apeldoorn heeft vannacht een grote brand gewoed. Bewoners van zo'n 30 appartementen moesten hun huis uit. Volgens de veiligheidsregio gaat het vooral om oudere mensen. 7 van hen hadden rook ingeademd, maar er hoefde niemand naar het ziekenhuis. 1 appartement is volgens de veiligheidsregio onbewoonbaar. Omdat er bij de brand in Apeldoorn veel rook vrij kwam, moest een deel van de bewoners vannacht mogelijk ergens anders slapen. Vanwege ruzie met FBI-directeur Patel is Andrew Bailey, de tweede man van de Amerikaanse Veiligheidsdienst, opgestapt. Volgens Amerikaanse media waren de twee het regelmatig niet eens en spraken ze elkaar soms maanden niet. Bailey zegt zelf dat hij al na een jaar opstapt om meer tijd met zijn gezin door te kunnen brengen. Bij protesten op middelbare scholen in Frankrijk zijn 27 mensen gewond geraakt. 1 meisje kreeg zoutzuur aan haar handen en gezicht. De Franse politie pakte 164 mensen op voor geweld en vandalisme. De scholieren eisen dat er iets gedaan wordt aan het lerarentekort en aan de overvolle klassen. En daarom blokkeren ze schooldeuren. Na dagen van protesten mag een uit huis gezette Spaanse vrouw van 87 toch in haar huis blijven wonen. Dat is de uitkomst van een gesprek met de verhuurder. De vrouw werd vorige week na ruim 70 jaar uit haar huis in Madrid gezet, omdat ze de huur niet meer kon betalen. Tienduizenden mensen gingen de straat op en eisen dat de huurders beter beschermd worden. Het weer. Aan de kust vallen nog wat buien. Overdag is het overal droog met regelmatig zon, maar er zijn ook wat wolkenvelden. Het wordt uitzonderlijk warm met 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Stem nu voor de Nederlandstalige Top 1000 via de app NPO Luister of de website nposterren.nl.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De tweede man van de FBI stapt op. Daarmee verliest de Amerikaanse justitie in korte tijd opnieuw een belangrijke leidinggevende. Andrew Bailey was pas een jaar in dienst van de FBI. Zelf zegt hij meer tijd te willen hebben voor zijn gezin. Maar Amerikaanse media denken dat het niet boterde met FBI-directeur Kash Patel. Bailey zou kritiek hebben gehad op voorstellen van Patel die in strijd waren met de grondwet. Volgens de krant The New York Times spraken de twee elkaar soms maanden niet. Rusland heeft vannacht opnieuw Oekraïne aangevallen. Onder meer in hoofdstad Kiev zijn explosies gehoord. Volgens de burgemeester van de stad kwamen brokstukken van een raket neer bij een appartementencomplex en vloog een ander gebouw in brand. In Apeldoorn moesten bewoners van zo'n 30 appartementen vannacht hun huis uit. In een van de appartementen was brand ontstaan en daarbij kwam veel rook vrij. Niemand raakte gewond, wel werden 7 mensen nagekeken door ambulancepersoneel omdat ze rook hadden ingeademd. De politie zegt tegen de krant De Stentor dat de brand is aangestoken. Voor de kust van Puerto Rico is een boot met tientallen opvarenden omgeslagen. Dat gebeurde volgens de Amerikaanse kustwacht nadat iemand met een kapmes om zich heen was gaan steken. Zeker 2 mensen zijn omgekomen en er zijn nog ongeveer 20 vermisten. 40 opvarenden zijn uit de zee gered. Na dagen van protesten mag een uit huis gezette Spaanse vrouw van 87 toch in haar huis blijven wonen. Dat is de uitkomst van een gesprek met de verhuurder. De vrouw werd vorige week na ruim 70 jaar uit haar huis in Madrid gezet omdat ze de huur niet meer kon betalen. Tienduizenden mensen gingen de straat op en eisen dat huurders beter beschermd worden. Het weer. Aan de kust vallen nog wat buien. Verder wordt het een droge dag met regelmatig zon. Maar er zijn ook wat wolkenvelden. Het wordt uitzonderlijk warm met 25 tot 28 graden.
3: Zo.
2: Dit was het NOS Journaal.
3: Dankjewel en een hele goede morgen allemaal. Het is bijna 6:02 op deze dinsdag 29 september alweer. We gaan zo beginnen met de ochtendshow. Marcel in de morgen. Het zou leuk zijn als je je even meldt. Wij zien natuurlijk niet door de radio heen wie er allemaal bij zijn. Dus laat je even horen in onze NPO Luisterapp met een tekst of een audio-appje. Verkeersinformatie met 1 file al op dit vroege uur op de A15. Uiteraard weer voor de Zuurhofbrug van Rotterdam naar de Europoort. Daar heb je een minuutje of 6 vertraging.
1: Stem nu voor de Nederlandstalige Top 1000 via de app NPO Luister of de website nposterren.nl.

0: Morgen.
1: NPO.
2: Hey Marcel, kom op.
3: Hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
4: Nou?
3: Zo'n baancoach met net te weinig cola.
4: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
3: Nou?
4: Zie die

0: mij. Als dit is zoals het gaat, dan go ik met de flow.
1: Marcel in de morgen.
2: Wat een schitterend plaatje. Mensen, wat is dit mooi. Schitterend, jongens.

zal de lijst niet gaan halen, denk ik. Maar ik ga hem er wel in doen. Ja. Drie J's en Bart Herman en Man in de Spiegel. Man, wat een goede plaat. Hard of zacht gaan we eens even doen. Even peilen hoe je erbij zit. Hoe is jouw dinsdagochtend tot op heden? Laat het weten met het woordje zacht

Laat het weten. NPO Luister, daar moet je zijn. Dat is die gratis handige app van de publieke omroep. Daar zijn wij te bereiken. NPO Ster NL zoek je dan even op. En dan toets je even het woordje zacht in voor Vincent. Of het woordje hard voor de party animals. And have you ever been mellow?

0: tweelingbroer René van Binsbergen. Goedemorgen.
1: Ja, Marcel, goedemorgen. Hier is Team Bensbo weer. Ik ben aangekomen bij het kasteel. Het is nu momenteel 16 graadjes boven de snorkel. En ik vind het al een beetje moutig. Voor de Duitse Dinsdag. Marcel, ik zat te denken aan een hele mooie van de Kastel Spatsel Patsels Poetsers. Ja, doe kalm aan, ja. Dan doe ik dat ook. Want de baas is toch op vakantie. Ja. Afknijpen en droog zwaaien.

0: 29 september, één de laatste dag van september. En een mooie, warme dag voor de boeg. Alhoewel, die kan nog wel een beetje regenachtig beginnen. Zo is hij voor mij wel begonnen. Ik moest echt in de stromende regen naar de auto lopen.
1: Dat meen je niet,
0: ja, bakken, ja, en onweer en de hele ramp. Ja, zeker. Dat was ook wel voorspeld, hoor. Dat was gisteren ook. Dat het nogal verdeeld is, was in het land.
1: Oh, oké.
0: Ik had gistermiddag ook de hele middag zo'n beetje regen. En wordt vandaag beter, gelukkig.
1: Ja. We hadden een beetje miser volgens mij gisteren, maar niet...
0: Nee, maar dat zei ik al, het was zelf verdeeld gisteren. Dus we waren niet goed bedeeld. Maar dat heb je de ene keer zit het mee, de andere keer zit het tegen. Hè? Zo is het ook.
1: Zo is het.
0: Lekker dag hier voor de boeg, jongens. En wederom een volle stemdag voor de kiezen. Want we zitten deze week in de stemweek voor de Nederlandstalige top 1000. Als je nou net als mij bent, dan moet je hem waarschijnlijk nog insturen. Het zou fantastisch zijn als je wel even de gelegenheid neemt, zoals ik ook ga doen, hoor, om dat lijstje wel even in te vullen. En dan is het het allermooiste dat je wel een lijstje maakt van, nou, laten we zeggen, minimaal 15 liedjes. Ja. Kijk, je kan 5 insturen, dat is de ondergrens. En 25 maximaal, maar 15, dat moet toch altijd lukken? Toch?
1: Ja, dat denk ik ook wel. Zoveel Nederlandstalige liedjes.
0: Nou, daarom. Daarom. En ik wil even campagne voeren eigenlijk vandaag.
1: Oké, dat mag. Goed? Ja, dat vind ik goed.
0: Mooi. Ik ga daar zo meteen ook gelijk mee beginnen.
1: Ja, ik steun deze campagne.
0: Oh, dat is mooi.
1: Ja,
0: ja, ik draag deze meneer een warm hart toe. Omdat hij is al, op leeftijd wanneer... Kijk, het schijnt dat de mensheid wordt steeds ouder. Maar hij is 76. En ik gun het hem. Ik heb sterker nog, ik heb gisteren contact met hem gehad.
1: Dat meen je?
0: Ja. Ja. Ja, hij is op de hoogte zelfs. Ja.
1: Oh.
0: Ja, maar daarover zo meteen meer. Nederlanders die lijken iets anders te zijn gaan denken over geweld tegen vrouwen. In 2012 vond 88% het nooit gerechtvaardigd dat een man zijn vrouw slaat. Dit jaar is dat gedaald naar 84%. Slaat dat nou op? Ja, vooral onder jongeren wordt huiselijk geweld minder vaak volledig afgekeurd dan onder ouderen. Onderzoekers noemen die ontwikkeling zorgelijk. Nou, dat ik ook.
1: Ik vind sowieso met al deze onderzoeken een beetje gekke resultaten. Net zoals dat over de homo-acceptatie, dat
0: ook
1: zoveel
0: ook, ja,
1: procent naar beneden was gegaan dit jaar.
0: Ja, ja, ja.
1: En nu dit ook weer, dan denk ik echt, hoe kan dit onderzoek zijn gemaakt?
0: Ik denk, laten we vooropstellen, ik ben totaal niet racistisch of zo. Maar ik denk dat in bepaalde kringen, en ik noem niemand, ik ga geen rugnummers noemen of zo, dat dat toch anders is. Wij zijn anders opgevoed hier in... dat denk ik echt. Dat het is. Want je hoort nog wel eens dat... dat is nu niet meer, maar dat vrouwen niet auto mochten rijden in bepaalde landen. En dit en met dat mochten ze niet. Hier in Nederland is dat lange tijd natuurlijk... man, vrouw is gelijk. Behalve inkomens. Dat is ook nog iets heel kroms dat we dat nog steeds hebben. Ja. Dat vind ik ook verschrikkelijk. Ja, man en vrouw zijn gewoon gelijk. Maakt niet uit.
1: Absoluut.
0: Van een man of vrouw bent of iets ertussenin. En je blijft van elkaar af. Je gaat niet... geweld is sowieso nooit de oplossing.
1: Dat zeker niet.
0: Amen. Defensie wil dat in 2030 bijna een derde van het personeel vrouw is. Maar op dit moment is dat ongeveer 1 op de 5. Nou, laten we weer over de vrouw hebben. D66 vindt dat de groei te langzaam gaat en komt met een actieplan. Daarin staat onder meer betere doorgroeimogelijkheden, kinderopvang en meer aandacht voor vrouwspecifieke gezondheid en uitrusting. Ook goed. En dan nog even naar dit, jongens, want dit was gisteren. Samuel Welten is de grote winnaar van de Buma NL Awards. Zijn hit Echte Liefde is te koop won maar liefst 2 prijzen. Meest succesvolle single en meest succesvolle kroeghit. En daar bleef het niet bij. Samuel staat met nog 2 nummers in de top 10... van succesvolste Nederlandstalige liedjes van het afgelopen jaar. Zou dat dan ook, zeg maar, afspiegelen zich op de Nederlandstalige top 1000? Dat is ook de vraag. Want dit is geen Rutger van Barneveld geworden of Cheerio.
1: Ja, maar het gaat over het afgelopen... Dat is het vorig jaar ook al, hè?
0: Ja, dat
1: wordt een beetje mee... Dus
0: ik
1: denk
0: meegerekend,
1: ik denk dat Cheerio en Rutger...
0: Meer volgend jaar.
1: Dat volgend jaar is.
0: Echt?
1: Dat zie je eigenlijk ieder jaar wel. Want vorig jaar heeft Yves Berens hem vorig jaar gepakt.
0: Ja, dat zou best kunnen. Dat weet ik niet meer.
1: Dat een beetje de Buma, die werkt een beetje een jaar later, volgens mij.
0: Ik ben er niet bij geweest gisteren. En ik moet eerlijk zeggen,
1: Er zijn ook nog wel andere prijzen uitgereikt. Ook een nieuwe, maar daar komen we straks even op.
0: Oh, daar komen we straks op. Ja, nogmaals, ik ben er niet bij geweest. Ik ben niet van dat soort gelegenheden. Schouw mij graag achter de glazen. op mijn thuisadres. We gaan zo eens even de campagne erbij halen. Dat had ik beloofd. En laat mij nog even weten waar je zin in hebt. Qua hard of zacht. Iets van Vincent, zacht liedje. Of de harde van de Party Animals. Mag je insturen met hard of zacht.

0: me nog even weten. Binnen nu en laten we zeggen een minuutje of drie waar je zin in hebt. Een zachte of een harde. Ik heb vanochtend een hele mooie zachte van Vincent.
1: Laat me gaan, laat me gaan, laat me gaan.
0: Hoor je niet zo vaak dit? Laat me gaan.
1: Ik wil reizen, ik wil vliegen hier vandaan.
0: Of heb je vanochtend zin in een kei?

0: Zin in. Jij ook, Tinus?
1: Nou, als ik dit hoor, iets minder, maar...
0: Ja, dat snap ik, maar in de Party Animals...
1: daar heb ik dan wel weer.
0: Daar heb je wel weer zin in. Ja. Dit
1: vind ik die van Vincent ook wel weer.
0: Ja, dat is een mooi liedje, hoor.
1: Ja, ik vind het toch lastig vandaag.
0: Oh. Nou ja, maar nu, hè? Nu sta ik met het mes op de keel. Wat zou ik dan doen?
1: Ja, dan toch de Party Animals.
0: Dan toch de Party Animals. Ja. Fantastisch, dat is het beste antwoord wat je kan hebben. Dames en heren, dinsdag 29 september. Kruip maar eens even lekker dicht bij de kachel van je auto. In de loop van de dag kan die uit, en dan wordt het overdag snoeiheet. Maar dat valt ook wel mee. Maar het wordt wel lekker warm vandaag. Mooi dagje. We gaan eens even naar wat appies. Robert, goedemorgen.
2: Ja, hele goeie morgen, Vries, dan zelfs kuken. Goedemorgen, Teunis. Ja, de Vries gisteren lekker chili con carne gegeten. Haha, bruine boontjes. Ja, mijn collega Big Man Andy, die kreeg vandaag wel zwaar, hoor. Oh, ik zal de broekjes even een beetje laten wijnen. Dat is een ziek idee. Huppatee, jawel. Hé, hey, de Vries.
0: Ja.
2: Ik had een mooi plaatje, hè. Een plaatje van Willem Duin met Bluffers en Surfers.
0: Ja, mooi.
2: Hey, bedankt voor het lachen. De volgende bij ons. En mooi. Kevin, O'Tregel, zet hem op. Hey, joh, hey, joh.
0: Robert, maar heb je je stemlijstje al ingevuld, Robert? Want ik verwacht wel een paar van dat soort parels op een lijstje. Jongens, ik heb jullie wel nodig, hè. Want we hebben wel wat stemmen nodig voor piratenmuziek. Ik vind wel, de top 1000, daar moeten ook goede piratenliedjes moeten vertegenwoordigd zijn.
1: Hè? Ja, eens.
0: Laat me niet in mijn hempie staan, want ik ga dan wel even op stemmen. Namelijk een paar leuke liedjes even uit dat genre. En nog wat andere leuke dingen, hoor. Want ik heb, mijn muzieksmaak is breed. Helaas kan ik niet stemmen op enge muziek.
1: Ik wou net zeggen, enge muziek, dat gaat er niet worden in de top 1000.
0: Nee, nee. Nou, misschien
1: wel in de volgend jaar in de kroeghit op 700.
0: Enge muziek?
1: Ja.
0: Nou, ook niet, denk ik.
1: Ja, je weet het niet.
0: Nee, maar
1: vrije keus mag je altijd indienen.
0: Tot 2000 ga ik het proberen.
1: Oh ja, dat kan ook,
0: straks,
1: ja.
0: Met de kerstdagen. Rick, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen Marcel. En natuurlijk ook Tidia. Nou, ondanks dat Vincent een ontzettend mooi liedje heeft gemaakt...
0: Ja?
3: Gaan we natuurlijk toch voor hard.
0: Voor de beuker.
3: Goedjes, fijne uitzending.
0: Dankjewel, Hoi. Rick. Dankjewel en een mooie dag, jongen. We kijken Edwin, het zonnetje hier. Fijne dag allemaal. En doe mij maar hard. Ook voor Jeroen, Martin en voor Bertus van der Slik. En ook Wieger, goedemorgen.
4: Goedemorgen, Marcel. Doe maar gewoon lekker hard.
0: Ja, hard.
4: Groeten.
0: Hard. Oké, okay, Jennifer zegt ook doe maar hard. Keihard voor Peter Garant. Nick, die zegt ook hard, even een appie van Raymond tussendoor.
5: Goedemorgen, Marcel en Tinja. Nou, doe mij maar lekker hard om mee te beginnen, hoor. Lekker op de dinsdagochtend. Nou, ik zou zeggen, werk ze allemaal.
0: Ja.
5: Toekeloekie.
0: Toekeloekie. Zo is het ook. Alhoewel, dit ook een beetje enge muziek is.
1: Ja.
0: Zo op dit vroege uur. Dames en heren, u staat nog rechtstreeks in verbinding met de publieke omroep. Avrotros hier op de Roemfunk. NPO Sterren NL en beuken door de panty. Dat zou er zo in kunnen, hoor je dat?
1: Ah, klein beetje enge muziek.
0: Ja, en dan? Ja, doe dat zo. Brian wil ook hard, doe mij maar zachter, zegt Chantal. Ook voor Thomas Spul, Ro wil een harde, Peter wil een harde, Arie uit Wapenveld, Thijs, Ria, Suzanne, Wieger willen allemaal hard, hard, hard. Gaan we dat even fixen. En dan zometeen hebben we ook tijd voor een truckerstrack. Wat zullen we eens even doen, jongens, vandaag op deze dinsdag? Die misschien op sommige plekken nog een beetje nat begint... maar uiteindelijk een mooie dag gaat worden. Welke truckerstrack, welke plaat voor over het asfalt... wil je zometeen horen? Geef het door in de NPO Luister-app. Dan is het inderdaad de harder geworden. Schroef de volume maar een beetje omhoog. Denk om de subwoofer. Houd hem heel. En geniet van de...

0: lekker ding. Dit was Jeffrey Heester daarvoor, The Party Animals. En Have You Ever Been Mellow? 6:58. We hebben zo meteen...
1: Vroege Vogel.
0: Weer een Vroege Vogel aan de lijn. Dat duurt toch wel even een minuut of 20. En in die 20 minuten kun je jezelf opgeven. Dat gaat vrij eenvoudig. Je doet even een appje sturen naar onze tieners. Tine Stemfeest, die naast me zit. Onze Tinia. Je stuurt even je voornaam in onze app NPO Luister. Dat kan en mag, zeg ik er altijd bij, zo vaak als mogelijk. Daar zit geen limiet aan. Is gratis. En als je in de uitzending komt, krijg je even wat leuks opgestuurd. Mag je ook nog een liedje aanvragen. En moet je wel even vertellen wat je vandaag gaat doen. Maar nou goed, als het niet ingewikkelder wordt. Hè? Wij zijn namelijk vrij nieuwsgierig aangelegd. Je zou bijna denken dat we journalisten zijn, maar dat zijn we niet.
2: Hij voorspelt.

0: schijnt de zon misschien vandaag.
1: Zou lekker zijn. Jan, goedemorgen.
2: Goedemorgen Marcel, goedemorgen Ginia, goedemorgen Clubje. Vanochtend komt de zon er op steeds meer plaatsen goed bij en het blijft droog. De wind komt uit het zuidoosten en die is matig. De temperatuur 22 tot 27 graden. En hier onze spreuk.
3: Ja.
2: Als de spinnen fluitig buiten weven,
3: ja,
2: zullen we mooi weer beleven.
1: Jan, prachtig. Tot later. Tijd voor het nieuws.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De tweede man van de FBI stapt op. Daarmee verliest de Amerikaanse justitie in korte tijd opnieuw een belangrijke leidinggevende. Andrew Bailey was pas een jaar in dienst van de FBI. Zelf zegt hij meer tijd te willen hebben voor zijn gezin. Maar Amerikaanse media denken dat het niet boterde met FBI-directeur Kash Patel. Bailey zou kritiek hebben gehad op voorstellen van Patel die in strijd waren met de grondwet. Volgens de krant The New York Times spraken de twee elkaar soms maanden niet. Rusland heeft vannacht opnieuw Oekraïne aangevallen. Onder meer in hoofdstad Kiev zijn explosies gehoord. Volgens de burgemeester van de stad kwamen brokstukken van een raket neer bij een appartementencomplex en vloog een ander gebouw in brand.
1: Zo. Dankjewel. Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Er zijn al 4 flinke files te melden. De A15 Rotterdam-Europoort voor de Zuurhofbrug, 25 minuten. Dan de A58 Bergen-op-Zoom naar Vlissingen. Voor de afrit Kruiningen heb je 16 minuten. En de N207 van Bergen-Ambacht naar Alphen aan den Rijn. Voor Gouda een minuutje of 19 door wegwerkzaamheden. Dan de N211 Hoek van Holland naar Den Haag-Zuid. Daar heb je voor Den Haag-Wateringseveld al een minuutje of 28. Dat belooft niet veel goed voor deze dinsdagochtend, Tieners.
5: Nou, inderdaad. Jeetje, Mina, dat begint alweer lekker.
1: Ga je 6:30, sta je al vast.
5: Oh.
1: Begint steeds eerder. We zitten deze week dus in de stemweek voor de Nederlandstalige Top 1000. Dat is hopelijk al een beetje duidelijk geworden. Wordt de hoogste tijd, jongens, om een stemlijstje in te sturen. Zeg ik zelf ook even tegen mezelf, hè. Note to self. Note to self is dit. En ik doe er een kleine plaknotitie bij.

0: warme bakker. Want een stem voor de warme bakker is een stem voor piratenhits.
1: Over en sluiten maar.

0: Het is 6:55. Dit is de ochtendshow. Marcel in de morgen met zometeen...
1: Vroege Vogel.
0: Een Vroege Vogel. Als je de Vroege Vogel van vandaag wil zijn... en even in de uitzending jezelf kenbaar wil maken... dan mag dat, kan dat, door jezelf even op te geven in de app NPO Luister... met je voornaam. Als je dat even doet, dan zou het kunnen zijn dat we je zo meteen even terugbellen.
2: Dames en heren, de ochtendshow Marcel in de morgen... Ja. Presenteert met trots historische feiten.
0: 29 september en vandaag in 1968.
3: Hallo meneer de uil, waar breng je ons naartoe?
4: Naar Fabeltjesland.
0: Ach man, ik heb dit zo vaak gekeken. Prachtig was het. Ja, niet in 1968, want toen was ik er nog lang niet. Maar dat is tot in het treuren is het herhaald daarna. In mijn kindertijd dus ook nog, in de begin jaren 80. En de Fabeltjeskrant kwam in dus 1968 voor het eerst op de buis. Meneer Uil vertelt iedere avond wat er in het grote dierenbos is gebeurd. En sluit af met de beroemde woorden... Oogjes dicht en snaveltjes toe. Dat zei hij altijd.
5: En dan moet je naar bed.
0: Dan moest je naar bed, ja. Ja, ja, ja. Maar dan moest ik nog wel even een klein liedje opzingen of ratelen.
5: Ik ga slapen, ja, ik ben moe.
0: Dat was dan. Ja, dat waren echt de laatste woorden. En dan was het lekker koesen.
5: Oh, lekker koesen, lekker slapen.
0: Dat zeggen we in het noorden, ja.
5: Lekker koesen.
0: In Friesland, lekker koesen.
5: Oh, je zou denken dat lekker koesen lekker kussen betekent.
0: Nee, koesen is slapen.
5: Oké.
0: Okay. Ja, dat zeggen we. Dat is wel liefelijk, toch?
5: Ja, liefelijk. Lekker koesen.
0: Lekker koesen.
5: Ja. Hoe schrijf je dat dan, koesje?
0: Gewoon zoals je het zegt.
5: Gewoon K-O-E-S-E.
0: Ja, koesje.
5: Au.
0: Ja.
5: Oké.
0: Ja.
5: Nou, heb je wat geleerd
0: weer
5: vandaag?
0: Wat geleerd, ja. Dat is mooi, hè? Iedere dag moet je wat leren, dus dit heb jij vandaag maar weer gedaan.
5: Koesje.
0: Koesje. In 1983 brengt Microsoft tekstverwerker Word op de markt. Het is een van de eerste grote softwareprogramma's van Microsoft... voor consumenten en groeit later uit tot de standaard voor tekstverwerking. 1983.
5: Zo, mooi, Word, hè? Dat is echt ook echt mijn schooltijd. En ja. Dan had je altijd die mooie titels van Word, weet je wel? Dat boekverslagen voor je...
0: Met die 3D. Ja, die had je
5: dan
0: later,
5: was dat altijd je titel. Dat was dan zo schuin, zeg maar. Zo, en die had je dan verschillende kleurtjes. Ja, dat is echt...
0: Nou ja, ik zal je zeggen, ik ben nog van een generatie of twee generaties eerder. Ik kreeg informatiekunde in de jaren 90. En dat was op een floppy disk. Ja, echt nog. Dat waren de eerste computers informatiekunde. Ik weet het ook nog. Meneer Keulen, volgens mij, heette die meneer. En dan moesten we de disketters moesten in... En dan A, dubbele punt.
5: En dan kreeg je een beetje computerles.
0: Kreeg een computerles.
5: Ja.
0: Ja. En ik kan me nog herinneren dat er een verre oom, zeg maar... Daar waren we op visite. Ja, dat is echt gebeurd. En het was op een zondag. En die hadden een computer. En wij hadden zelfs nog niet eens een computer. Ze hadden een computer. En toen zei die oom, en hij leeft niet meer helaas... die zei, nou moet je opletten. Dan heeft hij daar een toetsenbord... en als je daar je naam optikt, komt het op het scherm. Zei hij, komt het op het scherm? Ja. Ja, nu is dat, als je dit nu zegt, dan denk je, wat is dit? Maar dat toetst hij daar zijn naam en het komt op het scherm. Bizar was dat.
5: Lijkt wel magie.
0: Ja, mooi hè?
5: Ik moet wel zeggen... Word is voor mij wel de nummer 1. Kijk, wij werken hier met Drive. En ik vind het heel handig dat ik nu dit document open. En dat jij het ook kan zien. En dat jij ook mee kan typen.
0: Dat is gewoon Google Docs, noem je dat. Google Docs.
5: De Google Docs, dat is de Word voor Microsoft.
0: Ja, nou, voor Google. Ja,
5: dat. Ja. En ik vind dan toch Word... Ja, daar werk je dan toch bij heel je leven mee.
0: Maar het werkt toch allemaal hetzelfde?
5: Nee, het is toch anders. Oh, ja, ik vind het toch anders.
0: Je lijkt wel een autist.
5: Ja, dat ben ik ook. Oh. Zeker weten.
0: Oh ja, ja.
5: In 1960... Zeg er één trouwens wat.
0: Wat zeg
5: je? Zeg er één trouwens wat.
0: Nee, ik weet het van mezelf. Ik ben het ook. In 1996 komt de Nintendo 64 op de markt. De spelcomputer wordt een groot succes. Mede dankzij Super Mario 64. Op de eerste dag gaan er al zo'n honderdduizenden over de toonbank. Ja, en dan een bonusfeitje, want in 2001 betaalt een klant in Venlo ineens met een biljet van 5 euro. Opvallend, want de eurobiljetten die komen pas maanden later officieel in omloop. Waar het briefje vandaan komt, dat blijft een raadsel. Hebben ze dat nooit opgelost? Jeetje.
5: Blijkbaar, want had ik nu denk ik wel het antwoord gehad, maar...
0: Nou, dan was het misschien een valse.
5: Dat denk ik dan ook, dat lijkt me wel. Ja. Dat het gewoon alvast nagemaakt is.
0: Of hij werkte bij de Nederlandse Bank.
5: Dat zou ook kunnen.
0: Maar dan nog...
5: Dan eigenlijk mocht het dan officieel toch ook nog niet, denk ik dan.
0: Nee, maar je kon er ook nog niet mee betalen. Dus hoe ze dat hebben gehad, geen idee. Wij waren er niet bij, lieve Leute. Gelukkig maar. Het is vandaag ook Der Deutsche Dienstag. Misschien moeten we zo meteen nog even wat Deutsch draaien. Of heb je al een suggestie? Voor een lekker Duits liedje.
5: Ik?
0: Waar zou jij nu zin in hebben als ik een Duits liedje op moet zetten? Wordt het dan Anton Aus Tirol? Cindy und Bert?
5: Ja, Cindy und Bert is ook al leuk.
0: Cindy und Bert.
5: Flippers vind ik toch ook altijd wel gezellig.
0: Ja, Flippers. Met welke zou je dan willen?
5: Ja, ik zie bijvoorbeeld Mamma Mia. Vind ik ook leuk.
0: Mamma Mia van de Flippers?
5: Ja.
0: Dan ga ik die toch even regelen. Het is vandaag...
1: Marcel in de morgen. Ja.
6: Is dat Marcel van die Rundfunk? Der Deutsche Dienstag.
0: Dus die Flippers gaan het nu eerst worden. Dan gaan we later nog wel even wat doen. Oh ja, we moeten ook nog een vrachtwagenliedje doen. Moet ook nog even. Oh, ja, ik ben helemaal flabbergasted. Dat ga ik zo meteen ook nog even fixen, inderdaad. Maar ik had eerst even zin in een Duitse rammer.
6: Der Deutsche Dienstag.
0: Komen we zo meteen even met een leuk truckersliedje. Speciaal voor de...
5: Schaufies.
0: Yeah.

lekker als je net even bij tanken nog even een druppie op je vinger krijgt. Want ik tank dan benzine. Heerlijk, even met de vinger aan onder de neus. Een beetje

0: Ja, wie hebben we aan de lijn?
1: Wij hebben aan de lijn Max uit Helmond. En Max is werkvoorbereider in de elektrotechniek.
0: Goedemorgen zeg. Max, goedemorgen.
2: Goedemorgen Marcel.
0: Wat doe jij precies? Dat moet ik toch even weten. Want dit klinkt allemaal vrij ingewikkeld, maar dat zal best meevallen.
2: Ja, het komt eigenlijk neer op gewoon lekker koffie halen voor de collega's. Hè? Maar,
0: top.
2: Nee, het is eigenlijk, wat doe ik? De materialen bestellen, planningen maken, de voortgang bijhouden, ja, dat soort dingen.
0: Eigenlijk ben jij misschien wel de belangrijkste spin in het web.
2: Nou, ja, zo noemen ze me wel, ja.
0: Ja, ja. Ja. Kijk, dat is de mannen die daarna komen, of vrouwen, die zijn van de uitvoerende zaken, zeg maar, om dat project af te ronden. Maar jij, Max, als jij er niet bent...
2: Ja, dan komt het niet goed, hè?
0: Nee, dan kunnen we wel stoppen met z'n allen. Dan zijn we verloren. Ja. Dan is die kriek verloren! Hey Max, en vroeg begonnen vanochtend?
2: Ja, ik stap meestal tussen 5:15 en 6:30 in de auto. En, maar ik sta nou lekker in de file op de A2, hè? Dus,
0: ja, lekker. Met z'n allen aansluiten op de A2. Heerlijk. Dat is ook niet voor de eerst vandaag.
2: Nee. En morgen en donderdag mogen we weer, dus...
0: Wat mag je dan?
2: Dan mogen we weer naar Amsterdam, vanuit Helmond.
0: Ah, zo.
2: Een stukje.
0: Oh, je doet werkvoorbereiden niet ergens op de basis, zeg maar, thuis op locatie?
2: Nou, nee, ik werk meestal 1 of 2 dagen vanuit Den Bosch.
0: Ja.
2: En dan 2 of 3 dagen verschil per week vanuit Amsterdam.
0: Oké. En dus je moet even... Want je komt zelf uit Helmond. Dan moet je nog wel even, dan ben je wel even onderweg. Zeker met een beetje file.
2: Ja, ongeveer 145 kilometer. Maar ja, als het tegen zit, dan zit ik ruim 2 uur in de auto, inderdaad.
0: Dat. Ja.
1: Ja, en op de A2 zit het sowieso tegen.
0: Ja.
1: Ja, daar zijn ze aan de weg bezig daar al weken.
0: Ja, waar niet?
2: Ja. Klopt, ja. Dus dat is echt verschrikkelijk. Maar goed.
0: Nou, het is niet anders. Je moet het maar... Nee, zo is het ook. Wij zijn waar een klein landje groot in is, zeg maar. Hè?
1: Lekker zeuren.
0: Ja, lekker zeuren. Hey, we gaan zo even een liedje voor je draaien. Alvorens wil ik jou even uitroepen tot onze vroege vogel van deze dinsdag. Dat betekent dat we...
2: Hartstikke mooi.
0: Ja, zeker mooi, want we gaan even wat opsturen. En we gaan een liedje voor je draaien, zoals ik zei. Wat gaan we opzetten?
2: Huisje Wielen, Frank van Etten.
0: Helemaal goed.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. Gemiddeld overlijden elke dag 21 mensen door een val, blijkt uit cijfers van het CBS. Vorig jaar ging het om 7800 mensen. Dat is een toename van bijna 500 in vergelijking met een jaar eerder. Ruim driekwart van de doden door een val is ouder dan 80 jaar. Gisteren begon een valpreventieweek, waarin ouderen adviezen krijgen om kracht- en balansoefeningen te doen. In Apeldoorn moesten bewoners van zo'n 30 appartementen vannacht hun huis uit. In een van de appartementen was brand ontstaan en daarbij kwam veel rook vrij. Niemand raakte gewond, wel werden 7 mensen nagekeken door ambulancepersoneel omdat ze rook hadden ingeademd. Na dagen van protesten mag een uit huis gezette Spaanse vrouw van 87 toch in haar huis blijven wonen. De vrouw werd vorige week na ruim 70 jaar uit haar huis in Madrid gezet omdat ze de huur niet meer kon betalen. Haar verhaal groeide uit tot een symbool van de woningcrisis in Spanje, zegt correspondent Miral de Bruyne.
3: Sinds 2020 zijn de huizenprijzen heel hard gestegen. Als je naar heel Spanje kijkt, zie je dat koopwoningen met 35% duurder zijn geworden dan voor de coronapandemie. En de huur die is maar liefst met 45% gestegen.
2: Tienduizenden mensen gingen gisteren de straat op en eisen dat huurders beter beschermd worden. Een Brits schaakwonder van 11 jaar heeft als jongste ooit de titel vrouwelijke grootmeester behaald. Bordana Sivanandan pakte die titel tijdens de schaakolympiade in Oezbekistan. Ze leerde zichzelf schaken tijdens de coronaperiode en ze zegt dat ze wil doorgaan en geschiedenis wil blijven schrijven.
4: Well, I want to be one of the best chess players in the world. And that's like my main long-term aim. And yeah, for now I just want to keep improving and doing my best.
2: Het weer droog en geregeld zon, al is er ook wat hoge bewolking. Het wordt uitzonderlijk warm, met maximaal van 25 graden in het westen en 28 in het zuidoosten. Zo. Dit was het NOS Journaal.
5: Dankjewel. Verkeersinformatie van de ANWB. Inmiddels staat er zo'n 125 kilometer in het land. Dit zijn de bijzonderheden. De A15 Rotterdam-Europoort voor de afrit Oostvoorne 22 minuten. Dan de A58 Bergen-op-Zoom naar Vlissingen voor de afrit Ierseke 23 minuten door een kapotte vrachtwagen. En de N211, dat is Hoek van Holland naar Den Haag-Zuid. Voor Den Haag-Wateringseveld heb je door een ongeluk 34 minuten.
1: De Nederlandstalige top 1000. Stem nu voor de Nederlandstalige top 1000 via de app NPO Luister of de website npo-sterren.nl.

0: en de Griekse melodie. Ja! Goedemorgen, 9 over 7. Hopelijk een beetje een goede nacht gedraaid. Dat zou lekker zijn dat je geen plafonddienst hebt gehad. Of dat je er even uit moet s'nachts en even moeten pieplepeeën. En dat je dan niet meer kan slapen. Dat is ook zoiets. Heb je dat wel eens?
1: Nou, ik heb het
0: of
1: alleen
0: hoef je er
1: als
0: er nooit
1: ik,
0: uit.
1: Nou, als ik alleen slaap, niet.
0: Oh.
1: Ik hoef echt alleen maar s'nachts aan de verzet met mijn vriend slaap. Omdat ik dan gewoon niet vast slaap.
0: Oh, zo.
1: Dus ja, dan word je, ja, dan heb je sneller het gevoel natuurlijk dat je dan moet plassen, zeg
0: ja,
1: maar.
0: Ja, ja, ja. Nou, wacht maar tot je ouder wordt. Ik moet standaard 1 keer per nacht.
1: Ja?
0: Ja, standaard 1 keer. En heb ik gedronken daarvoor de avond? Dat gebeurt overigens niet vaak. Niet dat jullie denken dat hij is een alcoholist. Daar zit hij weer. Dan vaker. Maar ja, standaard. Dan even 1 keer. Maar ik vind het soms ook wel lekker, eigenlijk.
1: Ja,
0: ja,
1: oh,
0: ja, ja, ja.
1: Ik slaap gewoon één ruk door, joh.
0: Nee, joh, maar dat is juist lekker. Want dan moet je er even uit. Kijk, dat moment is even ruk. Maar daarna dan denk je, oh ja, ik kan er weer in.
1: Oh, ik kan nog even lekker een paar uurtjes slapen. Ja, dat is wel een fijn gevoel, ja.
0: Even het warmte opzoeken.
1: Ja, ja, dat is wel lekker.
0: Ik heb dan zo'n 2 persoons en dan denk ik, waar lach ik ook nog weer? Oh ja, hier is warm. Hier is warm. Ja, daar lach ik. Lekker toch? Heerlijk. De prijs van je boodschappen, dat kan in de toekomst per klant gaan verschillen. De autoriteit Consument en Markt die waarschuwt dat supermarkten met slimme algoritmes en klantgegevens kunnen bepalen hoeveel iemand bereid is te betalen. In de Verenigde Staten gebeurt dat volgens de toezichthouder al. Ook kunnen prijsalgoritmes ervoor zorgen dat prijzen bij supermarkten en tankstations kunstmatig hoog blijven. De ACM wil daarom strengere regels. En volgens mij is het ook zo dat je ziet het bij supermarkten ook wel. Die hebben van die digitale bordjes soms, hè, met die prijzen erop staan.
1: Ja.
0: Die fluctueren. Dat wil zeggen dat het niet de hele dag dezelfde prijs is.
1: Oeh.
0: Ja.
1: Dat is mij nooit opgevallen.
0: Ja.
1: Ja, zo waar kom ik ook niet in de supermarkt, maar
0: dagelijks, ben een dagelijkse
1: shopper.
0: Dat heb
1: je vooral bij de blauwe supermarkt, toch? Dat ze die digitale bordjes hebben, of niet?
0: Ik, volgens mij wel bij meer, denk ik. Wordt allemaal steeds de technologie houdt geen stand natuurlijk. Dus dat, of houdt wel stand, maar dat gaat wel door, zeg maar. Dat blijft niet stilstaan, dat wil ik zeggen. Dat ontwikkelt zich wel door. Maar
1: nou,
0: dat is echt zo.
1: Gemeen.
0: Ja, maar dat is met dingen ook, hè. Met die winkels waar je media kunt krijgen. Zoals televisies, radio's en toestanden. Daar kun je ook niet gaan googlen. Tenminste, heb ik altijd. Misschien ligt dat aan mij. Maar daar kun je niet op je telefoon kijken om even te vergelijken. Als je nou voor een televisie staat en je denkt van, nou, dit breedbeeld dingetje, dat is wel een leuk dingetje. Misschien is hij bij de concurrent wel goedkoper. Laat ik even googlen. Dan lukt het niet op het internet te komen. Dan word je gejammed.
1: Oh ja, is dat zo?
0: Ja, je kijkt me nu aan alsof je water ziet branden. Maar,
1: ja, ik heb geen idee. Ik sta nooit in. Ik hoef nog gelukkig nog niet in zo'n winkel te staan. Dus ik heb geen idee.
0: Maar je haalt toch wel, eens wat?
1: Nou, ik heb geen idee wat ik bij de mediamarkt moet. Of waarover je het ook hebt.
0: Misschien oortjes voor je telefoon. Of een, weet ik veel, koffiezetapparaat.
1: Ik woon toch thuis.
0: Je
1: dat heb ik toch
0: wel eens
1: niet
0: wat
1: nodig?
0: Je hebt toch wel eens een vaderdag, moederdag cadeau moeten halen?
1: Ja, hoe is joh, dan ga ik toch geen dure ding geven?
0: Hoezo? Ze betalen ook alles voor jou.
1: Er zijn grenzen, hè?
0: Oh?
1: Ja, ik kom daar nooit bij zulke winkels.
0: Jongens, ben ik nou gek? Of zijn er meer mensen die dit ook hebben meegemaakt in de winkel?
1: Maar ja, als ik het zo eens nodig heb, dan bestel ik het 9 van 10 keer online. Bijvoorbeeld oortjes of zo.
0: Ja,
1: ik veel.
0: Dat is ook zo. Je bent van online.
1: Maar ik heb geen idee dat is dat je dan niet kan googlen. Dat is best wel bijzonder, ja, eigenlijk.
0: Is dat, jongens, vertel ik nu een fabeltje of is dit echt waar? Zijn er luisteraars, kruip eens in de app. Kom eens, verdedig mij even. Of niet. Gaat er tegenin, dat mag ook. Oogartsen die waarschuwen voor een flinke toename van oogletsel door padel. Waar een ziekenhuis eerder ongeveer 1 patiënt per maand zag, zijn dat er nu soms 2 tot 3 per week. Een padelbal die kan harder dan 100 km per uur gaan en precies in de oogkast terechtkomen. Soms ontstaat zelfs blijvende schade aan het zicht. Oogartsen adviseren daarom om een veiligheidsbril te dragen. Oh my god. Een soort skibril of zo.
1: Ja.
0: Dat ziet er ook niet uit.
1: Ik zat eerder te denken eigenlijk aan die zandkorreltjes eigenlijk.
0: Zandkorreltjes.
1: Dat daar misschien de schade mee.
0: Nee.
1: Maar dat dacht ik eigenlijk eerst maar.
0: Die bal die komt loeihard aan.
1: Ja, dat zijn gewoon tennisballen.
0: Ja,
1: maar
0: gaat
1: dat
0: hard,
1: is met
0: he?
1: Tennis ook zo.
0: Ja, maar tennis heb je nog meer afstand.
1: Ja,
0: je
1: dat wel. Het padel is dichterbij.
0: Ja, en die bal gaat door de hele kas heen, hè?
1: Ja, niet normaal. Ja. Wel leuk hoor, padel.
0: Ja, is het ook. Zeker. De benzineprijs blijft maar stijgen. Waar je tankt maakt enorm verschil. De plek, zeg maar, de locatie. Bij de duurste pomp kost €95 bijna €2,77 per liter. Terwijl de goedkoopste €2,26 vraagt. Dat scheelt bij een tank van 50 liter ruim €25. reken maar uit, mevrouwtje, wat dat per jaar is.
1: Ik kan niet rekenen.
0: Oh. Even kijken, dat klopt helemaal, Marcel. Ik heb het ook, ik heb ook nooit bereik in die winkels. Oh ja, aan de pomp vooral, daar zijn de prijzen ook verschillend. Ja, daar zijn het inderdaad. In de blauwe winkels heb je ook geen verbinding. Oh ja, echt waar?
1: Is dat zo?
0: Oh, dat heb ik nooit geprobeerd. Het klopt wat je zegt, Marcel. In sommige winkels kun je niet googlen. Zie je wel? Wilfred zegt, ja, Marcel, ik heb het ook. Daar heb ik ook geen internet bij die winkel. Waar je media kunt krijgen. Zie je wel, daar word je gejammed.
1: Oh ja, ik geen idee.
0: Een jammer is dus die verstoort, zeg maar, jouw signaal.
1: Ja,
0: jouw,
1: ja.
0: Ja, oké. Okay. Nee, ik leg het even uit.
1: Nou ja, als ik binnenkort een huis ga kopen, dan moet ik er ook vast een keer heen. Dan ga ik eens een keer opletten.
0: Ja. Ja, probeer dat maar eens even. Vandaag droog, veel zon en wat wolken. Dat wel, het wordt uiteindelijk uitzonderlijk warm. 25 tot 28 graden. Inmiddels

0: Dat is de Ham Question. We hebben weer twee liedjes uitgezocht en we gaan de strijd weer aan samen, Tinia.
1: Ja, we gaan deze week een top 1000 strijd met elkaar aan.
0: Dat zeker, ja. Wat heb je in aanbieding?
1: Want ik ga vandaag voor nummer 5 uit de lijst van vorig jaar. En zo, dat is natuurlijk Even Serieus met Baila de Gasolina.
2: Baila, baila, baila, baila.
0: Uit de lijst. Dat was hoog, hè? Baila de Gasolina gaat het opnemen tegen de nummer 4 uit de top 1000 van vorig jaar. Jannes en...
3: Adio, amore, adio. Jij moet niet huilen.
0: Toch emotioneel van dit.
3: Want eens zal de zon ook voor ons voor altijd gaan schijnen.
0: Jannes voor team Marcel.
4: Dit is Marcel in de morgen. Ja,
5: morgen.
0: Tweestrijd. Tweestrijd is begonnen bij deze. De strijd is los, zullen we maar zeggen. In de NPO-luisterapp kun je handig stemmen. Dat kan gratis en anoniem ook. En dat kan een half uur lang. Tot 7:55 ongeveer, dan sluit de stemming en dan gaan we de winnaar draaien. Dan wordt het of Baila de Gasolina voor team Tinia tegenover Jannes en Adio Amore Adio. Dat is ook een goed liedje, hè? Ja, nee, niet om nu... Maar ik zit te denken om qua top 1000. Kijk, ik denk dat Baila niet zo hoog meer gaat eindigen als vorig jaar. Vorig jaar was het natuurlijk echt de booming,
1: klopt,
0: hè?
1: Ja.
0: Grote hit was het.
1: Maar ik denk nog steeds wel nog wel redelijk hoog in de lijst, maar niet meer top 10, denk ik.
0: Ik heb geen idee. Wij zien hier geen stemmen, dus wat er allemaal gebeurt,
1: verwacht
0: zeg maar.
1: Ik, hè? Dat,
0: ja.
1: Maar ja, je weet het niet. Je weet echt geen idee. Kijk, vorig jaar kwam natuurlijk Engelbewaarder op nummer 1.
0: Ja, dat had ik ook niet verwacht.
1: Dat had niemand zien aankomen.
0: Nee, had ik ook niet zien aankomen.
1: Dus ja, het kan zo gek gebeuren als je wil, zeg maar. Dus,
0: het kan verkeren. Ja, nou, dat lot ligt in handen van onze lieve luisteraars. Want je kan stemmen voor de top 1000 op nposterren.nl of in de NPO Luister-app. En daar kun je ook dus nu stemmen voor deze tweestrijd. Ik kom zo meteen nog even met een stemtip. Stemtip, want ik heb toch bedacht om een kleine campagne nog te voeren.
1: Oh ja.
0: Maar ik ga er wel hard in. Ik ga er vol in, zeg maar.
1: Oké.
0: Ik ga ieder uur stemmen verzamelen voor deze gast. Want ik gun het hem. Kijk, het is niet zo dat je maar één stem kan uitbrengen, hè? En dan kom ik er nog een keer overheen. Nee, dat ga ik zo meteen doen. Ja. Nee, want ik heb nog meer tips hiervoor namelijk. Nee, want misschien denk ik van ja, maar ik kan hier niks meer aan doen. Dat ga ik zo meteen uitleggen. Je kan daar wel wat aan doen namelijk. Eerst muziek van Django Wachter. Bachata.

0: De game is on. We hebben twee liedjes en jij bent aan beurt om hier een stem op uit te brengen. Op een van de beide liedjes uiteraard. Winnend liedje gaat straks gedraaid worden net tegen 8 uur. Tinia, wat heb jij?
1: Ja, ik ga vandaag voor nummer 5 uit de lijst van vorig jaar. De Nederlandstalige top 1000. En daar stond Baila de Gasolina van Even Serieus.

0: nemen tegen een iets minder heftig nummer. Nou, zeg maar gerust een rustig nummer. Een hele mooie van Jannes.
1: Addio, amore, addio. Jij moet niet huilen.
0: Het contrast kan bijna niet groter, zeg maar. Hè?
1: Want eens zal de zon ook voor ons voor altijd gaan schijnen.
0: Laat het weten, wat is je favoriet? NPO Luister, daar kun je stemmen. Vandaag is het droog, schijnt regelmatig de zon, afgewisseld met enkele hoge wolkenvelden. Bij een zwakke tot matige zuidoostenwind wordt het uitzonderlijk warm. Maxima die liggen tussen 25 graden in het westen en 28 graden in het zuidoosten. 7:58.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. Gemiddeld overlijden elke dag 21 mensen door een val, blijkt uit cijfers van het CBS. Vorig jaar ging het om 7800 mensen. Dat is een toename van bijna 500 in vergelijking met een jaar eerder. Ruim driekwart van de doden door een val is ouder dan 80 jaar. Gisteren begon een valpreventieweek waarin ouderen adviezen krijgen om kracht- en balansoefeningen te doen. In Apeldoorn moesten bewoners van zo'n 30 appartementen vannacht hun huis uit. In een van de appartementen was brand ontstaan en daarbij kwam veel rook vrij. Niemand raakte gewond, wel werden 7 mensen nagekeken door ambulancepersoneel omdat ze rook hadden ingeademd. Na dagen van protesten mag een uit huis gezette Spaanse vrouw van 87 toch in haar huis blijven wonen. De vrouw werd vorige week na ruim 70 jaar uit haar huis in Madrid gezet omdat ze de huur niet meer kon betalen. Haar verhaal groeide uit tot een symbool van de woningcrisis in Spanje, zegt correspondent Miral de Bruyne.
3: Sinds 2020 zijn de huizenprijzen heel hard gestegen. Als je naar heel Spanje kijkt, zie je dat koopwoningen met 35% duurder zijn geworden dan voor de coronapandemie. En de huur die is maar liefst met 45% gestegen.
2: Tienduizenden mensen gingen gisteren de straat op en eisen dat huurders beter beschermd worden.
0: Dorald, dankjewel. Verkeersinformatie van de ANWB. Zoals gebruikelijk lekker druk op de weg op dinsdagochtend. De A15 Rotterdam-Europoort. Voor de Zuurhofbrug heb je 10 minuten extra. De A58 Bergen-op-Zoom naar Vlissingen. Voor de afrit Ierseke staat een kapotte vrachtwagen. De rechte rijstrook is dicht. 34 minuten extra. En een kwartiertje op de N34 van Emmen naar Zuidlaren. Voor de N33 een kilometertje of 5. De N211 Hoek van Holland naar Den Haag-Zuid. Dat is voor Den Haag-Wateringseveld. Daardoor een ongeluk 26 minuten extra. Toi, toi.
4: NPO Sterren.

0: Wesley Klein en Breeze. Dans voor mij.
1: Marcel in de morgen. Tweestrijd.
0: Nou, wordt er al lekker gestemd. Maar we kunnen nog best wel wat stemmetjes gebruiken, dacht ik zo, Tinia.
2: Ja, zeker. Ja? Zeker team Tinia.
0: Oh, zeker team Tinia. Die kan nog wel een paar gebruiken. Dus stem op Tinus. Hier zegt Berry, zegt Tinia natuurlijk, want ze heeft zo'n lekkere radiostem. Zo'n heerlijke radiostem.
2: Oh.
0: Daar zijn de meningen
2: ik
0: over verdeeld,
2: Berry. Er zijn heel veel meningen over verdeeld.
0: Berry, ik zeg altijd een hoop herrie. Nee, dat valt best. Ik ben blij dat er... Nee, ik ben blij dat je hier zit. Tegengewicht. Tegengewicht in de strijd. Is toch goed?
2: Ja, zeker.
0: Een vrouwenstem tegenover een mannenstem. En dat hebben we nu ook in de liedjes, want jij hebt...
2: Ja, ik heb vandaag nummer 5 in de Nederlandstalige top 1000 van vorig jaar. Even serieus met Baila de Gasolina. Ja.

0: van Vils. Baila de Gasolina, lekker hard tegenover zacht Jannes.
1: Addio, amore, addio. Jij moet niet huilen.
0: En dan kun je heel makkelijk stemmen, gratis in de NPO Luisterapp.
1: Want eens zal de zon ook voor
0: op je favoriet.
1: Voor altijd gaan.
0: En wacht er nou niet te lang mee, want het is, je vist zo achter het net, zeg maar.
2: Top 1000 Stemweek.
0: We zitten er midden in, Top 1000 Stemweek ook. En daar worden al heel veel lijstjes ingestuurd. Gelukkig, want hoe meer lijstjes, hoe leuker de lijst gaat worden uiteindelijk die we gaan uitzenden vanaf 11 oktober aanstaande. En dat klinkt ver weg, jongens, maar dat is het echt niet, hè? Want het is al 29 september. Sterker nog, overmorgen is het al oktober, hè? Is het al oktober. Dus zondag over een week. Volgens mij beginnen we met de top 1000. Want dat weet jij, want dan ga jij namelijk op vakantie.
3: Ja, ik ga 9 oktober ga ik op vakantie.
0: Ja, zie je wel.
3: Vrijdag.
0: Nou, dat duurt niet lang meer. Nee. Je hebt nog een anderhalve week werk.
3: Lekker.
0: Ja, zo is het. Stemweek dus voor de top 1000. Je moet vooral stemmen op de liedjes die je zelf lief hebt en waar je zin in hebt. Oud, nieuw, maakt allemaal niet uit als het Nederlandstalig is. Ik gooi er toch een kleine campagne in deze week, want ik gun het deze meneer. Deze meneer is 76. Heeft een hele grote hit op zijn naam staan. Hij heeft er wel meer leuke liedjes trouwens, hoor. Als een vallende ster vind ik namelijk ook een hele leuke. Maar dit is wel zijn Bohemian Rhapsody, ja. Is dit, zeg maar. Ik heb het over Rien Salet. En Rien is, wat ik al zei, 76. Die is al op wat hogere leeftijd. En de man heeft nu een hit. Maar ja, een hit is het pas als het in een hitlijst staat. En daar heeft hij nog nooit in gestaan.
3: Ja, bizar, hè?
0: Maar dan moet hij toch in?
3: Ja, eens.
0: Ik vind dat deze man het verdient. En het is sowieso een leuke gimmick. Want het gaat over de warme bakker. En het gaat eigenlijk, het is nog grappiger, het gaat over hemzelf. Want de beste man is bakker geweest.
3: Ja,
0: en die heeft als bakker bedacht, ik ga een liedje maken ter promotie van mijn werkzaamheden.
3: Ja, even voor alle bakkers. Ja,
0: het is fantastisch. Snap ik wel. Dus ja, ik zeg stem op je favorieten, op je darlings. En hou één positie over en zet daar Rien Salet.

0: stem op Rinsalet en de Warme Bakker. Want een stem voor de Warme Bakker is een stem voor piratenhits.
1: Over en sluiten maar.
0: Ja, dat ook nog eens, hè. Ja, je stemt ook automatisch natuurlijk voor piratenhits.
2: Ik heb mijn wagen volgeladen en de wekker uitgezet.
0: Gezellig.
2: Ja, de dag is weer begonnen, dus je moet weer vroeg uit bed. Met Marcel in de morgen zal het zeker lekker gaan. Zet de radio op Sterren.nl.
0: Ja.
2: Het werk is dan zo snel gedaan.
0: En ik wilde daar nog even bij zeggen. Als je nou al gestemd hebt, je kan je stemlijstje nog aanpassen. Dat wilde ik nog zeggen, Tieners. Dus als je denkt, ik heb al gestemd. Nee, je kan hem nog aanpassen. Zet er even Rinsalet in. Ook voor jou.

0: Luister eens, Pikkie. Het was me weer een avondje.
1: Ja, dat was weer ouderwets gezellig, hè, Johnny?
0: Ja, man. Ik heb genoten. Maar ik ga zo wel lekker naar mijn bedje toe.
1: Ah, joh. Nog eentje dan.
0: Ach.

0: geworden. Dinsdagochtend. Vandaag weer een gast-DJ. Gastpresentator moet ik eigenlijk zeggen. En vandaag is het een gastpresentatrice. We hebben vanmiddag tussen 1 en 4 zit hier Monique Smit.
1: Oh, wat leuk zeg.
0: Ja, en wat was het gisteren ook leuk met Marco.
1: Ja, ontzettend.
0: Ja, vond ik echt. Gewoon verrassend, weet je wel. Marco die heeft sowieso is goed gebekt. Heeft ook een mooie stem.
1: Ja, zeker.
0: Is lekker om naar te luisteren. En ja, vond het leuk om te horen hoe hij het aan elkaar knoopte gisteren 3 uur lang. Ja,
1: dat is toch knap.
0: Kom je er toch achter dat het een ambacht is, hè? Het is echt hard werken met radio.
1: Nee, maar superleuk. En vandaag Monique Smit, ja, daar ben ik ook wel heel benieuwd naar. Want ja, het is eigenlijk een beetje...
0: Nou, Monique kan het ook zeggen. Ja. Die presenteert ook als een malle, dus...
1: Bekend terrein ook voor haar, dit.
0: Het is ook bekend terrein.
1: Ja.
0: Dus, en voor iedereen is het bekend terrein, Monique. Ja, wie kent Monique Smit niet? Dus dat wordt een hele leuke middag. Vanmiddag is ze hier tussen 1 en 4... op de zendbak, zeggen we dan. En dan hebben we deze week ook nog Sven Versteeg en Samuel Welten.
1: Ja.
0: Die gaan ook presenteren. Dus dat zijn onze gast-DJ's.
1: Ja, en leuk om te vertellen, de stembus rijdt vandaag ook weer door het land.
0: Correct.
1: En vandaag kan ik alvast vertellen bij wie ze langs gaan deze ochtend. Of moet ik dat nog even geheim houden?
0: Eigenlijk moet je de teasen.
1: Oh, moet ik dat
0: en dan
1: teasen?
0: Zeg je, straks maken we bekend waar de bus
1: straks,
0: is.
1: Straks hoor je bij wie de stembus langs gaat.
0: Goed. Okay, dan wordt het spannend. Nu denk je van zo, nu moet ik... Ik blijf bij de radio.
1: Ja, ja, ik ben niet zelf veel te nieuwsgierig hoor. Ja, ik denk dan zelf van, ach, ik moet toch maar vertellen, want anders...
0: Nee, het is goed om te leren dit.
1: Ja, heel goed.
0: Oké, we zijn nog aan het strijden in onze tweestrijd. Twee liedjes zitten erin en laat of stel even... schijn nog even snel je licht eroverheen, zeg maar. Waar heb je zin in? Heb je zin in een liedje voor Team Tinia? Dan wordt het...
1: Ja, Baila de Gasolina van Even Serieus.

2-strijd is bijna gesloten. Nog 3 minuten kun je stemmen. NPO Luister. Zo heet de app NPO Luister. Zometeen gaan we horen welke het is geworden. En dan gaan we het lekker draaien van voor naar achter. Net als deze van Rutger.

0: van Barneveld en zwoele zomernachten. Zal sowieso nieuw binnenkomen in de top 1000. Kan bijna niet anders. Het is bijna 8 uur. We gaan er nog even eentje doen. Eentje in de tweestrijd, of uit de tweestrijd, gaan we hem halen. Want het is met de meeste stemmen geworden.
1: Ja, het was kantje woord, was het hoor.
0: Kantje woord. Het was hak over de sloot.
1: Het was hak over de sloot. Oh. Het was echt een superspannende strijd. Ja, het is echt bijna beschamend om dit te zeggen.
0: Nou, zeg maar. Zal ik het zeggen dan? Ja,
1: met 77% van de stemmen heeft gewonnen. Ja. Jannes met Addio Amore Addio.
0: Hoeveel procent zijn je nou?
1: 77.
0: Zo. Bijna vernederend dit. Au.
1: Ja, deze doet wel zeer.
0: Nou, morgen nog weer een nieuwe ronde. Hè? Strijd is nog niet verloren hoor. Bedankt voor het stemmen allemaal.

0: Hugo Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Doral Megens met het NOS Journaal. Nederlandse ingenieursbureau Arcadis gaat ongeveer 1000 banen schrappen. Bedrijf dat onder meer ontwerpen maakt voor bouwprojecten en milieubescherming gaat ook stoppen met zijn architectuuractiviteiten. Daarnaast worden alle werkzaamheden in China gestopt. Bij Arcadis werken ruim 34.000 mensen in zo'n 30 landen. Het is niet duidelijk waar de banen gaan verdwijnen. Met Veilig Thuis kan voortaan dag en nacht worden gechat, niet meer alleen tijdens kantooruren. Door die uitbreiding hoopt het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling sneller op het spoor te komen. De behoefte daaraan blijkt groot, zegt Veilig Thuis.
3: Omdat geweld niet stopt bij 5 uur. We merken heel duidelijk dat mensen ook na 5 uur behoefte hebben aan een plek waar ze hun zorgen kunnen uiten, waar ze hun twijfels met ons kunnen bespreken. En de ervaring leert, kijken naar de afgelopen maand, dat heel veel mensen ons weten te vinden, ook na 5 uur in het weekend.
2: De uitbreiding is nu bekendgemaakt, maar werd een maand geleden al ingevoerd. Inmiddels zijn er meer chatgesprekken buiten kantoortijd dan daarbinnen. Gemiddeld overlijden elke dag 21 mensen door een val, blijkt uit cijfers van het CBS. Vorig jaar ging het om 7800 mensen, een toename van bijna 500 in vergelijking met een jaar daarvoor. Ruim 3/4 van de doden door een val is ouder dan 80. Het gaat alleen om mensen die struikelen, vallen of uitglijden. Slachtoffers die vallen in het verkeer met bijvoorbeeld een fiets zijn niet in de cijfers meegenomen. Gisteren begon een valpreventieweek waarin ouderen adviezen krijgen om kracht- en balansoefeningen te doen. In Apeldoorn moesten bewoners van zo'n 30 appartementen vannacht hun huis uit. In een van de appartementen was brand ontstaan. Daarbij kwam veel rook vrij. Niemand raakte gewond. De politie zegt tegen de krant De Stentor dat de brand is aangestoken. Het weer droog, geregeld zon, ook al wat hoge bewolking. Het werd uitzonderlijk warm met maxima van 23 graden op de Wadden tot 29 graden in het zuidoosten.
4: Heerlijk.
2: Dit was het NOS-journaal.
4: Dankjewel, Doral.
5: Hoe is het met de situatie van de weg over de totale lengte?
4: Nou, het is weer druk. Zoals altijd op dinsdag natuurlijk. Er staat 458 kilometer. Dit zijn de bijzonderheden. De A7, Duitse grens Groningen. Voor de afrit Westerbroek, kapotte auto, 18 minuten. A58, Breda naar Eindhoven. Voor Oorschot staat er 16 minuten door bergingswerkzaamheden. En de A58 van Bergen op Zoom naar Vlissingen. Tussen Markiezaad en de afrit Ierseke. Opruimwerkzaamheden, 35 minuten. Dan nog de N211. Daar zijn wegwerkzaamheden. Hoek van Holland naar Den Haag-Zuid. Voor Den Haag-Wateringse Veld heb je 33 minuten.
6: De Nederlandstalige top 1000.
1: Stem nu voor de Nederlandstalige top 1000. Via de app NPO Luister of de website nposterren.nl. Marcel.

0: Monique. Ja, DJ Monique, Monique Smet, want die zit hier... Ja, denk natuurlijk, wat zegt hij nu allemaal, maar ze zit natuurlijk vanmiddag...
1: Het balletje, of het, hoe noem je dat ook alweer?
0: Nee, het muntje viel even
1: het
0: niet.
1: Het muntje viel.
0: Nee. Het duurde lang, het balletje of het muntje, dat maakt niet uit. Het is maar net wat je erin gooit, hè? Balletje, balletje. Maar Monique Smet, die zit hier vanmiddag tussen 1 en 4 op... Sterren NL, want daar luister je naar.
2: Is toch mooi dit? Waar heb je dit nou?
0: Ja, nergens anders. Hier. Hier moet je zijn. Het is de dinsdag van 29 september alweer. En een uitzonderlijke dag vandaag, jongens, qua weer. Want het wordt gewoon 25 tot 28 graden. Dat is nu nog niet te voelen in de studio, Tines.
1: Het is hier... ze hebben hier nog wel eens de airco aangezet voor vanmiddag, denk ik.
0: Oh, dat is...
1: Het is hier echt... Ik heb gewoon koude handen.
0: Nou, ik zie het aan je. Tenminste, ik trek ook wit weg.
1: Het is dat het 28 graden wordt vanmiddag. Maar anders ga ik morgen de uks aan doen, hoor.
0: Nou, eens even op.
1: Oh, daar heb ik zo zin in om die weer aan te doen.
0: Nee, dan trek je ze toch lekker aan.
1: Nee, dat is veel te warm, want dan krijg ik zeepoten van. Dat wil je niet weten.
0: Maden. Dan kun je te vissen.
1: Ja, hoor. Die krijg je er echt van als je er nu al aan doet.
0: Ja, dat moet je niet doen. Nederland. Oh ja, misschien even van tevoren even zeggen, voordat het nieuws ingaat. Ik wil zo meteen even een classic Jan Smit draaien. Classic plaat dus van Jan Smit. Niet dat Jan Smit classic is, dat zeg ik niet. Maar een oud liedje van Jan. Waar hebben we zin in, lieve luisteraars? Wel, jij bent ook wel van de classic Jan-hits.
1: Ja, zeker.
0: Denk even over na. Nederlanders lijken iets anders te zijn gaan denken over geweld tegen vrouwen. In 2012 vond 88% het nooit gerechtvaardigd dat een man zijn vrouw slaat. Dit jaar is dat gedaald naar 84%. Heel raar. Vooral onder jongeren wordt huiselijk geweld minder vaak volledig afgekeurd dan onder ouderen. Onderzoekers noemen die ontwikkeling zorgelijk. Nou, ja, dit had gewoon op 100% moeten staan.
1: Ja, toch? Bizar. Ik verbaas me enorm over dat al dit soort onderzoeken allemaal heel slecht uitkomen.
0: Geweld is nooit de oplossing. Never. Ja. Nooit niet.
1: En van de week natuurlijk ook nog met die homo-acceptatie. Dan denk ik echt...
0: Ja, waar, ook. Was het ook gedaald.
1: Waar zijn deze onderzoeken uitgevoerd? Vraag ik mij dan ook af.
0: Nou ja, dat komt niet
1: Hoe
0: zomaar...
1: Hoe kan dit? Ja,
0: dat... Nou, het is niet... een lullig onderzoekje geweest, anders haalt het nieuws niet, denk
1: Nee,
0: ik.
1: Dat klopt, maar dat wordt allemaal wel gecheckt. Verbaas me er enorm over.
0: Ja, ja en verbazing was er ook bij Johan Derksen. Want Johan die vindt dat het vertrek van Estefana Polman bij Vandaag Inside niet netjes is verlopen. Polman die zou namelijk maandelijks aanschuiven, maar na twee optredens stopt de samenwerking alweer. Volgens Johan had ze eigenlijk een half jaar de tijd moeten krijgen en beter begeleid moeten worden. Hij noemt het achteraf lullig voor Estefana. Ja, is het ook.
1: Ik vind het sowieso een beetje raar hoe dat dit gelopen is. Want het werd toen bekendgemaakt dat ze erbij zou gaan zitten. Ja. Die avond daarna...
0: Ook niet aan de bar, hè? Gewoon aan tafel, als tafelgast.
1: Ja, de avond daarna, weet ik, toen zat ik het toevallig te kijken. En toen werd al meteen gezegd van Estefana past hier niet. Toen denk ik echt van, is het dan niet met jullie besproken dat zij hier dan aan tafel ging zitten?
0: Ja, ja.
1: Of dat ze het er niet mee eens waren?
0: Ja.
1: Ze hebben het allemaal ook wel een beetje gestuurd, vind ik, hoor. Dat ze, want zij ging eigenlijk al daar zitten al met al drie mannen tegenover of bij haar aan tafel die er eigenlijk niet mee eens waren.
0: Nou, weet ik niet. Als ik dit zo lees, dan was Johan wel over haar te spreken. Tenminste,
1: ja, dus dat vind ik nu allemaal weer zo bijzonder. Dat
0: er zit vaak meer in. En dat het gaat ook vaak om mis bij de begeleiding die er niet of nauwelijks is.
1: Dat is het.
0: René Kars die heeft postuum een eigen Buma NL Award gekregen. De prijs wordt voortaan ieder jaar uitgereikt aan het liedje met het meest pakkende refrein. De allereerste René Karst Award ging naar Justin de Wild en zijn schrijversteam voor Cheerio. Een bijzonder detail, de prijs werd uitgereikt door René's zoon Thomas. Met de nieuwe award wil Buma Cultuur René en zijn bekende Mazing-refreinen blijven eren. Prachtig. Heel, heel, heel mooi.
1: Ja.
0: Ja, en ook mooi dat het hier om gaat, zeg maar. Dat het om de pakkende refreinen gaat. Want dan was, daar stond hij natuurlijk wel bekend om.
1: Ja, daar was hij sterk in.
0: Ja, zeker. Taaltechnisch een groot wonder. Eens even kijken. Jan Smit liedje. Heb je al iets bedacht?
1: Ja, ik zie ook heel veel leuke binnenkoop. Maar ik heb bijvoorbeeld wat in mij opkomt. Hoe kan ik van je dromen?
0: Oh ja, is ook
1: leuk.
0: Dat
1: vind ik ook echt een classic. En Want één kus vind ik ook echt...
0: Want één kus?
1: Ja.
0: Die heb ik lang niet gehoord. Want één... Ik ga hem even erbij snorren.
1: Het is een beetje een wat zachte liedje. Maar ik vind het wel een heel mooi liedje.
0: Horen hoor even. Waar dit...
3: Leek heel onschuldig. Was niet zo bedoeld.
0: Deze?
1: Ja.
0: Oh, dat kan wel even. Ga ik die even doen. Waarom ook niet? We zitten hier toch. Misschien een leuke geste voor de Nederlandstalige top 1000.
1: Ja.

Ik zei het al, het is een bijzondere dag. Want vandaag krijgen we droog weer. Of droger. Misschien heb je nog een bui op je kop gehad vanochtend, net als mij. We krijgen later op de dag veel zon en wat wolkenvelden. Uitzonderlijk warm, 25 tot 28 graden. En dat is hem voor deze dinsdag.

0: Joling en de creditcard van staal.
1: En dan neemt je een koffie te drinken.
2: Oh, ik stap de drek met. Want nou ja. Ik heb ook wel zin aan een bakje koffie.
0: Nou.
2: Zet de stroomrem af.
0: Ja,
1: doen we kalmer.
2: Ja, ja, ja, ja,
0: rustig aan, jongens. Ja. De koffie vliegt heel ons hier ook niet om de oren, moet ik eerlijk zeggen.
3: Ja, sorry. Ik heb nog geen zin en tijd gehad om even naar het restaurant te lopen.
0: Nou, tijd wel, zin niet.
3: Ja, vooral zin. Ja, onze mokken zijn allemaal weggehaald hier. Onze glazen ook. Dus nu moet ik helemaal naar het restaurant lopen om twee mokken te halen.
0: Studio is net verbouwd, mensen. Dus vandaar dat we even... Die zullen denken, wat is dit? Ja, wat, ja, nou, boeien. Boeien.
3: Ja. Ja, nou ja, ik zeg
0: zie
3: het
0: je mij boeien?
3: Even. Zie je mij boeien? Ja, zie nou ja, boeien. Zie je mij boeien voor die koffie.
0: Ik ja, zal zeker. Zo wel even gaan. Nou, ik ga zelf zo meteen. ik zet er zo meteen gewoon vier liedjes achter elkaar.
3: Nee, je hebt gewoon sinds 5:30 geen koffie meer.
0: Nee, precies ja. Nou, echt inderdaad. Ik heb hier, er staat in dit computerscherm wat ik hier voor mijn neus heb, er staat een vliegtuigje. En als je die indrukt, dat heet de autopilot.
3: Oh ja, dan gaat hij alles
0: dan
3: lekker
0: gaat
3: door.
0: Gaat hij alles aan elkaar rijgen. Dus dan kan ik zo lang als ik wil naar de koffieautomaat. Dus geen enkel probleem.
3: Zal ik dan meteen even een lekker bakje voor je halen, zo meteen?
0: Ja, oh, lekker, lekker. Och, ik wilde het niet vragen, maar nu het aanbiedt... Zo, is het nog lekkerder. Vanuit Bordeaux, onderweg naar Tormolinos, zegt Katelijne met Katelijne Carla en Arjen. Wat een mooie naam, zeg. Dat is een mooie naam. Even kijken, dan hebben we hier Gijs. Die zegt, mijn kleinzoon van 2 wilde... Oh, mama zegt het niet tegen papa horen. Hè? Wat is dat? Gijs en Jovi, groetjes. Ken ik zo even niet. Wat is dat?
3: Oh, mama.
0: Doesn't ring a bell.
3: Geen idee.
0: Wat hebben we nog meer? Oh ja, onderweg aan Tormolinos, dat is ook mooi. Wel even meegewild. Was er niet ruimte op de achterbank geweest? Heerlijk. Zou nog eens een uitzending willen maken vanaf Tormolinos.
3: Ja, bij Bianca, toch? Van de Voem Voem.
0: Nou, ja, ergens gewoon aan het strand op de promenade. Dat is toch machtig mooi.
3: Lekker frikandellen eten daar.
0: Ze verkopen daar frikandellen, dus kan dat prima zijn. Ja, heerlijk, frikandellen. Hé, hey, dat heb ik voor het weekend, hey. ik had
3: Ja, jij was de gelukkigste man op aarde.
0: Ja. Ik had zaterdagavond had ik er 2. Zal ik je zeggen...
3: Oh nee.
0: Het interesseert me ook niet. Ik heb het echt...
3: Ja, en ik moet nou vanaf nu weer al... Nee. Ik moet echt te dik, afvallen.
0: Ik heb het niet gezegd. Ik heb er zondag... Ja, ik schaam me er... Nee, ik schaam me er ook niet voor. Ik heb er 4 achter elkaar opgegeten.
3: Godverdamme. 4?
0: 4. En ik had nog zin in nog meer. Maar het pakje was leeg.
3: Oh, je hebt gebakken.
0: Wat
3: dan? Zelf gebakken dan?
0: In de oven. Ja, oh. Verschrikkelijk.
3: Ja, maar
0: ik ben
3: dat vind ik
0: net
3: frikandellen.
0: Nou, ja, dat is niet waar. Ze waren hartstikke lekker. Als je maar goed onderdompelt in de
3: maai. Maar jij loopt hier altijd te zeggen van... nee, je moet alleen bij de cafetaria halen.
0: Ja, dat klopt. Maar als je maar goed mayonaise erin overheen dat trekt, dan is het prima. Dan.
3: Ja, ik vind het wel een klein beetje vreemd gaan, dit.
0: Is het helemaal niet.

0: Amsterdam.
1: Een nacht is niet
0: Kirstijn.
1: Genoeg.
0: Een nacht met jou.
2: Top 1000 stemweek.
0: We hebben nog een paar dagen om je stemlijstje te ontvangen. En dan niet achterover gaan zitten, want daar ben ik meer het type voor. Ik ga nog wel even mijn best doen, absoluut, voor aanstaande vrijdag. Tenminste, het einde van die vrijdag. Dan moeten de lijstjes wel binnen zijn voor de Nederlandstalige Top 1000... die we gaan uitzenden vanaf 11 oktober aanstaande. En dat is al over een dag of 13. Je stemlijstje dus. Meer dan welkom op nposterren.nl. Ik zie van Sandro nog een appje in onze appbox, NPO Luister. Of de lijst nog kan worden aangepast die hij heeft gestuurd. Als die is bevestigd. Ja, als het goed is, dan kun je die nog wijzigen. Maar daar hangt wel iets aan vast. En dat weet Tinia, maar die komt net binnen met koffie. Dus dan moet ik even vragen, Tinia, hoe zat dat? Dan moet wel met je NPO-ID, moet het volgens mij, hè?
3: Ja,
0: dan moet je ingelogd zijn.
3: Je kan op meerdere manieren je stemlijstje invullen. Je kan dat voornamelijk doen, inderdaad, wat jij zegt, via je NPO-account.
0: Ja, ja.
3: Maar je kan het volgens mij ook gewoon met je mailadres doen. En dan moet je hem dus inderdaad ook bevestigen.
0: Ja.
3: En als je het via je NPO-account doet, en dat zou ik dus ook aanraden om dat te doen, dan kan je dus nog ten alle tijden tot en met vrijdag jouw stemlijstje aanpassen.
0: Ah, alleen dan kun je hem wijzigen?
3: Ja.
0: Ah, oké. Okay. Dus je moet wel met je NPO-ID dat gedaan hebben.
3: Ja, je NPO-ID heet
0: dat. Ja, ja, ja. Oké, okay, nou, doe je best. Ik moet dat nog even doen. Maar ik zorg ervoor dat het lijstje gewoon compleet is. Wel even 25 liedjes. Wil hem even maximaal benutten met natuurlijk Rien Salet. De warme bakker. Die zet ik op 1. Het is 8:30 precies, tijd voor het weer met Jan.
4: Hij voorspelt altijd het weer en de zon schijnt elke keer al wat lekker.
0: Bedankt voor de koffie, Tinus.
3: Alsjeblieft.
0: Heerlijk.

0: schijnt de zon misschien vandaag.
1: Jan, goedemorgen.
2: Goedemorgen Marcel, goedemorgen Ginia, goedemorgen Clubje. Vanochtend komt de zon er op steeds meer plaatsen goed bij en het blijft droog. De wind komt uit het zuidoosten en die is matig. De temperatuur 22 tot 27 graden. Zo. En hier onze spreuk. Ja. Als de spinnen fluitig buiten weven, ja, zullen we mooi weer beleven.
1: Dat blijkt. Ik heb er ook genoeg spinnen. Die hebben hun werk goed gedaan, want het wordt prachtig weer vandaag. Genieten, jongens.
3: Doral Megens met het NOS-journaal. Het Nederlandse ingenieursbureau Arcadis gaat ongeveer 1000 banen schrappen. Bedrijf dat onder meer ontwerpen maakt voor bouwprojecten en milieubescherming gaat ook stoppen met zijn architectuuractiviteiten. Daarnaast worden alle werkzaamheden in China gestopt. Bij Arcadis.
1: Werk goed gedaan, want het wordt prachtig weer vandaag. Genieten, jongens.
3: Doral Megens met het NOS-journaal. Het Nederlandse ingenieursbureau Arcadis gaat ongeveer 1000 banen schrappen. Bedrijf dat onder meer ontwerpen maakt voor bouwprojecten en

0: spreken. En de ervaring leert kijken naar de afgelopen maand dat heel veel mensen ons weten te vinden, ook na 5 uur in het weekend.
1: De uitbreiding is nu bekendgemaakt, maar werd een maand geleden al ingevoerd. Inmiddels zijn er meer chatgesprekken buiten kantoortijd dan daarbinnen.
2: Zo, dankjewel. Dan kijken we nog even naar het verkeer. De meldingen van de ANWB. De files die lopen al wat terug. De A2 Utrecht-Den Bosch tussen Beest en Zaltbommel. 18 minuten kapotte auto. De A7 Duitse grens Groningen voor Westerbroek kwartiertje. En de N211 Hoek van Holland Den Haag-Zuid is dat. Hoek van Holland-Den Haag-Zuid. Voor Den Haag-Wateringseveld heb je een half uur extra rijden door wegwerkzaamheden. Zal ik je eens wat vertellen? Het is wel eens drukker geweest op dinsdag. En ik denk dat dit al zichtbaar is, zeg maar wat we nu hebben, door de
3: hoge benzinekosten.
2: Benzineprijzen, ja. Dat denk ik echt. Het is echt een stuk rustiger.
3: Maar was dat gisteren voor de maandag wel weer ook weer heel erg druk.
2: Ja, sowieso. Misschien sta je nu ook in de file, denk je van de Vries, hou eens op met zwetsen. Ja.
3: Of mensen zijn nu aan het omdraaien. Omdat meestal dinsdag en donderdag is tegenwoordig wel echt bekend dat kantoordagen zijn.
2: Ik denk omdraaien. Je moet nooit midden op de snelweg omdraaien. Dat heel lastig wordt.
3: De dagen
2: dan
3: om de naar je werk toe gaan, die daar omdraaien. Jongen.
4: NPO Sterren en

0: Ja, dit was Mart Hoogkamer en Kroegen in de Hemel. Zal ik nog even één keer goed even promoten voor de Stemweek? Want ik heb een campagne, ben ik vanochtend begonnen.
1: Nou, vooruit.
0: Even een hele kortlopende campagne, maar wel een intensieve campagne. Ik ga er even 4 dagen volop in.
1: Oké.
0: Okay. Deze man, ik zal even een korte introductie. 76 is hij. Heeft een enorme hit onder de mensen. En dat is het mooiste natuurlijk voor een artiest, hè, als je een hit onder de mensen hebt. Maar ja, een hit is eigenlijk een hit als het in...
1: een lijst staat.
0: Een hitlijst. Want daar komt het woord hit ook vandaan. Hitlijst. En ik gun het hem zo dat hij dit jaar in de Nederlandstalige top 1000 komt.
1: Ja, want heeft hij dus nog nooit ingestaan?
0: Hij heeft nog nooit in een lijst gestaan.
2: Er zijn wel 10 miljoen piratenhits. Maar deze verdient...

0: een stem voor de warme bakker is een stem voor piratenhits.
1: Juist.
2: Over en sluiten maar.
1: En het is wel zo, stemmen doe je op nposterren.nl. Daar kun je de hele week nog stemmen tot en met vrijdag op je favorieten. En reserveer gewoon even één plekje, gewoon van de 25, één plekje voor Rien Salet en de Warme Bakker. Zou toch top zijn als hij nieuw in de lijst binnenkomt?
3: Ja, dat zou mooi zijn.
1: Vind ik ook. Man die deze week de hele week op pad is, is onze Robin. Maar die zit nu nog, while we speak, aan de granola.
4: Ja, lekker man. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Is dat lop of niet?
4: Nee. Ik verstikte me bijna in zo'n droog stukje, maar goed.
1: Oh ja?
4: Er staat nog een half bakje, dus dat komt helemaal goed.
1: Ja.
4: Lekker bakje koffie erbij en klaar aan het maken om zometeen richting Zwolle te gaan naar Fons. Want ja, vandaag is het voor mij iets dichterbij beginnen, dus ik ben nog lekker thuis.
1: Ja, ja, want je zegt nu heel snel Zwolle, Fons. Je gaat naar Zwolle straks.
4: De route begint vandaag in Zwolle en daar gaan wij Fons Veurink ontmoeten over een klein uurtje.
1: Dat wordt een feestie.
4: Nou, en of. En hij kan dit jaar zijn debuut maken natuurlijk in de top 1000. Dus dat is natuurlijk ook wel spannend voor hem.
1: Ik denk dat Fons heeft toch wel een beetje aanhang. Dus dat als de hele aanhang van Fons nou eventjes zijn stem uit gaat brengen.
4: Ja, dan kan hij aardig ver komen, denk ik.
1: Ja, dat denk ik ook wel, ja. Dan was jij gisteravond ook in Brabant. Of tenminste eigenlijk de hele dag al. En je was gisteravond bij de Buma NL Awards.
4: Ja, klopt.
1: Het was
4: gisteravond. Nou, het was één groot feest. En het was in een nieuw jasje gestoken. Roxanne Hazes die presenteerde het voor de allereerste keer. Dat deed ze hartstikke goed. Het was onder leiding van de Mickey Visser Band. Eén groot feest in de zaal. En Samuel Welte die heeft 3 van de 10 beste singles van vorig jaar gemaakt. Wat natuurlijk een ongelofelijke prestatie is. En uiteraard de nummer 1, Echte Liefde is te koop. Dus dat was wel heel erg mooi om te zien dat hij gewoon tot 3 keer toe weer het podium op moest. Hij geloofde zijn eigen succes ook niet, vertelde hij voor onze camera bij Sterren. Ja, het was echt een hele mooie avond. En ik denk, het hoogtepunt van de avond was heel verdrietig, maar tegelijkertijd één groot feest toen Thomas Karst het podium opliep en zijn vader een eerbetoon bewees samen met Stef Eckel, Monique Smit en later Roxanne Hazes ook, om René Karst in het zonnetje te zetten. En daarbij dus voor de allereerste keer een nieuwe award in het leven te roepen bij Buma NL. En dat is de René Karst Award.
1: Ja.
4: En dat is wel een hele bijzondere. Dat is namelijk voor het mooiste of het beste refrein gemaakt dat jaar.
1: Oh.
4: En dat is wel ik vind het een heel goede prijs. Omdat het natuurlijk bij Buma NL echt om de tekstschrijvers gaat en de producers. Dus dan wordt dat specifiek echt in het zonnetje gezet.
1: Ja. En de winnaar is...
4: Ja, dat was Cheerio van Justin de Wild. En uiteraard de schrijvers die erachter zitten. Onder andere Jeffrey Heesen, die we gisteren ook spraken.
1: Ja,
4: ja nee, het was echt... Marcel, het was één groot feest. Het was echt heel bijzonder. Ja.
1: Is er nog juice? Want je was natuurlijk achter de schermen. Je hoort daar veel, hè, vaak.
4: Ja, ik hoor heel veel. Maar er is ook heel veel achter de schermen gebleven, denk ik.
1: Oh, dit komt jou ook wel goed uit dat je nu nog thuis bent. Heb je nog een klein borreltje gehad gisteravond?
4: Nou, je snapt dat ik daar natuurlijk helemaal niet vies van ben.
1: Nee.
4: Maar ik was zo gesloopt na gisteren de hele dag met de bus. Ik ben lekker naar huis gegaan. En ik heb nog een fragmentje online gezet op de socials van de Oranje Loper. Dus mochten luisteraars dat leuk vinden, kunnen die terugvinden op de socials.
3: Ja, en ik zag ook dat je gisteren bij Corrie Konings bent geweest.
1: De Queen.
3: Dat was ook wel een leuke anekdote die online staat.
1: Ja.
4: Dat ging over Astrid. Dat was hartstikke gezellig bij Corrie, joh. En kijk, met alle respect, daar kom je niet vanaf. En dat is juist hartstikke gezellig, want ze klets lekker en ze vindt het helemaal gezellig. En ze zet een koffietje neer met een koekje erbij, alsof je in een restaurant zit. Nee, helemaal top.
1: Woont Corrie in een paleis, dacht ik? Want ik zag die beelden en ik denk van dat plafond, dat is wel 4 meter hoog.
4: Nee, Corrie houdt van kunst, dat is duidelijk.
1: Ja,
4: nee, dat klopt. Ze woont mooi, want ze moet al die kunstbeelden natuurlijk kwijt. Ze woont prachtig daar in Brabant.
1: Okay. Dus vandaag rondje Zwolle. Je begint bij Fons Veurink. Hoe laat ben jij daar present?
4: Nou ja, als de A28 het toelaat, ben ik daar rond een uurtje of 9:45.
1: 9:45, dan spreken we elkaar over een uurtje.
4: Ja, gezellig.
1: Hartstikke leuk. Tot straks.
4: Tot zo.
0: De beste Nederlandstalige muziek hoor je op de nummer 1. Dit is NPO. Sterren.

0: Zat nog te denken, Tinia, moeten we misschien nog deze week even proberen te bellen met Rien Salet?
1: Want, ja, dat lijkt me wel leuk, want dat maken we het even rond, hè?
0: Dan maak ik hem rond. Ik had hem gisteren wel op de Messenger. Dan had ik hem
1: op de Facebook Messenger.
0: Daar zit ik dus nooit op. Ik kijk dus nooit op Messenger. Maar ik wist dat hij op 21 augustus, op mijn verjaardag, dat hij een berichtje had gestuurd. Gefeliciteerd met je verjaardag, Marcel.
1: Ach, leuk.
0: Heel lief, natuurlijk. En dat zat ergens tussen. Ik denk, oh ja, ik was met dat spotje bezig voor Stem op de Warme Bakker. En toen eens dacht ik, ik ga hem even op de hoogte brengen van dat ik dat ga doen. Dat ik hem even wil eren. En dat liedje ook. En dat vond hij helemaal geweldig. Dus toen dacht ik, misschien moeten we hem dan nog even eerdaags even bellen deze week. Het is wel leuk om even het verhaal te horen van hem.
1: Ja, zeker. En misschien dat hij ook even kan helpen om zijn eigen campagne even een beetje aan te wakkeren.
0: Zelf even promo maken. Schaamteloos.
1: Ja, nou waarom niet?
0: Wij van WC Eend, we adviseren WC Eend, zeg maar. Dat verhaal. Ja, nee. We zullen hem vragen. Als hij gaat opnemen. Ik denk dat hij nog op één oor ligt. Ja, 76 dus, ja. Die hoeft nergens naartoe, lijkt mij. Of naar de yoga vanochtend, dat zou ook nog kunnen.
1: Net zoals Jannes.
0: Net zoals Jannes op dinsdagochtend, ja. Die ligt nu op zijn matje in de tuin.

0: Hugo Tros. De omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. 6 EU-landen, waaronder Nederland, dreigen de volgende meerjarenbegroting van de EU niet goed te keuren. Dat blijkt uit een brief die de Financial Times heeft ingezien. De leiders van die 6 landen zijn het eens met extra uitgaven voor defensie, maar willen dat er minder geld gaat naar boeren en arme regio's binnen de EU. Met Veilig Thuis kan voortaan dag en nacht worden gechat, niet meer alleen tijdens kantooruren. Door die uitbreiding hoopt het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling sneller op het spoor te komen. De chatfunctie maakt de drempel voor veel mensen lager.
3: Er is een deel van de jeugd die het spannend vindt om te bellen. En sommige mensen zitten in situaties waar ze niet kunnen bellen. Als je in een heftige relatie zit en je partner mag je niet horen, omdat hij anders geweld naar jou gaat gebruiken, dan kan een chatfunctie daarin uitkomst bieden. Dus een aanvulling op het pakket wat we al hebben.
2: De behoefte aan het dag en nacht kunnen chatten lijkt groot. Inmiddels zijn er meer chatgesprekken buiten kantoortijd dan daarbinnen. Het aantal mensen dat overlijdt door een val is vorig jaar flink gestegen. In 2025 kwamen 7800 mensen om. Het zijn er 500 meer dan een jaar eerder. Vooral 80-plussers overleven een val vaak niet, blijkt uit cijfers van het CBS. Arcadis schrapt ongeveer 1000 banen. Het ingenieursbureau stopt met architectuuropdrachten. Daarnaast komt er een einde aan de werkzaamheden in China. Het bedrijf wil de bedrijfsvoering versimpelen en kosten besparen, zegt Roland Muller van de economieredactie.
4: Er worden dan 200 managers aangewezen binnen het hele bedrijf en die moeten gaan kijken waar er bespaard kan worden, hoe het efficiënter kan, hoe er meer geld verdiend kan worden. Het bedrijf laat nog wel weten dat ondanks die ontslagen die dan ook zullen gaan vallen, dat er dus ook nog wel mensen aangenomen kunnen worden voor juist die onderdelen waar het bedrijf nog wel groeit.
2: Bij Arcadis werken ruim 34.000 mensen in zo'n 30 landen. Het is niet duidelijk waar de banen gaan verdwijnen. Het weer droog en geregeld zon, ook wat hoge bewolking. Wordt uitzonderlijk warm met maxima van 23 graden op de Wadden en 29 graden in het zuidoosten.
5: Zo.
2: Dit was het NOS Journaal.
5: Dank je wel, Dorald. Dan de verkeersinformatie van de AVB. De A2 Utrecht-Den Bosch voor Zaltbommel, 25 minuten, drie kwartier op de A4 Den Haag-Rotterdam tussen Den Haag-Ypenburg en Den Hoorn door een ongeluk. Rechte rijstrook is dicht. De A12 Duitse grens Utrecht voor knooppunt Grijshoord, 21 minuten door een ongeluk. De laatste, de N211, dat is Hoek van Holland naar Den Haag-Zuid. Voor Den Haag-Wateringseveld heb je door wegwerkzaamheden 34 minuten extra.
6: De Nederlandstalige top 1000.
1: Stem nu. Voor de

0: de badkamer gaan. We hebben een prachtig lijstje wat betreft de inzending voor de top 1000. Maar eerst ruim hier Peters, nooit meer weg.
1: Top 1000ste week.
0: Goedemorgen.
2: NPO.

0: Paul Redeker en de badkamerkraan. Dinsdag is het. Je hebt nog tot en met vrijdag om te stemmen op je favoriete Nederlandstalige liedjes ever. Van oud. Misschien wat recent. Of juist de hits van nu. Dat mag je natuurlijk zelf bepalen. It's up to you. Nederlandstalig moet het zijn. En 25 liedjes maximaal. 5 minimaal. Dus dat is eigenlijk het principe. NPOsterren.nl, dat is de website waar je moet zijn. We gaan een stemlijstje draaien. Voor wie?
1: Ja, we hebben aan de lijn Danny uit Hoorn.
0: Wat leuk. Danny, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Dagje vrij hoor ik, Danny.
2: Ja.
0: Lekker.
2: Ja,
0: wat ga je doen?
2: Denk even de stad in of zo.
0: Stad in?
2: Ja.
0: Even Hoorn onveilig maken. Ben ik nog nooit geweest. Heeft dat een leuk centrum?
2: Ja, dat is wel een leuke stad.
0: Ja? Dan heb je alles wel een beetje bij de hand?
2: De hele grote winkelketens niet. Maar voor de rest wel de andere winkels.
0: Waar, dus, waar wijk je dan uit als je naar de grotere winkels moet als je in Hoorn woont? Ga je dan naar Purmerend of zo? Of Alkmaar?
2: Nee, dan ga je al gauw naar Amsterdam. Soms Zaandam, Alkmaar, die hoek.
0: Oké, ja, ook mooi. Hey Danny, heb je lijstje ingevuld op de website of via de app? Dat maakt niet zo gek veel uit. Het is goed binnengekomen in alle volledigheid. Heb je hem volledig benut, alle posities?
2: Volgens mij wel.
0: Ja.
2: Maar
0: ik heb ze niet geteld. Ik zag wel een hele lange lijst. Dus ik denk dat het aardig vol zit. Ik zie van alles staan. Rob de Nijs, ook zelfs Johnny Jordaan.
2: Ja.
0: Geef mij maar Amsterdam. Ja, daar hadden we het net over. Ja, ik snap het wel. Vanwege de grote winkels. Jan Smit, Stef Erkel, Janne staat erin. Django Wagner. Ja, je gaat voor de bekende namen, zie ik.
2: Ja, dus eigenlijk een beetje variatie. Dat is ook eigenlijk de muzieksmaak.
0: Dus, ja. Als het maar mee valt te zingen? Of hoe moet ik me dat voorstellen bij jou, denk ik?
2: Ja, het is wel meer het volks...
0: De gezellige muziek.
2: Ja.
0: De inhakers, ja. Nou, dat komt goed uit, want ik heb een drietal liedjes uit jouw lijstje gehaald. Yves Berendsen met Terug in de Tijd ga ik zo meteen voor je draaien. Danny de Munk met Mijn Stad. En we gaan zo beginnen met, vind ik de leukste van Peter Beens. Hè? Jij waarschijnlijk dan ook. Laat ze maar lullen.
2: Ja.
0: Dat is een mooie. We gaan jou blij maken, beste Danny, want jij bent eruit gehaald. En dat betekent dat je wint, Tinia.
1: Ja, de SterrenNL Bluetooth speaker.
0: Ja.
2: Leuk, dank jullie wel.
0: Alsjeblieft. En bedankt voor het invullen.
2: Oké, dankjewel.
0: Mooie dag. Goed.

en terug in de tijd. Soms zou je dat wel even willen. Ja, maar ik ben meer van het vooruitkijken. En dat doen we graag naar het einde van de week. Als die stembus sluit, ben ik heel benieuwd wat er uitkomt rollen. Want dan weten we natuurlijk ook wie er op één staat. Weten we sowieso hoe die hele lijst eruit ziet. Maar het mooiste is om naar die lijst te luisteren. En dat kan vanaf 11 oktober hier op NPO Sterren NL. We hebben het over de Nederlandstalige Top 1000. Die wordt deze week samengesteld door jou als luisteraar. En heb je je stem nog niet uitgebracht op jouw favorieten? Doe dat dan op de website.

0: Emma en Chris Cross Amsterdam. Of zeg je Amsterdam? Wat zeggen we? Chris Cross Amsterdam toch gewoon. Loop niet weg. Wat zeg jij? Of zeg jij Chris Cross Amsterdam?
1: Ja, volgens mij moet je officieel Amsterdam zeggen.
0: Echt waar?
1: Ja.
0: Nou,
1: ja,
0: dat
1: wij
0: vind
1: zeggen
0: ik,
1: gewoon lekker Hollands Amsterdam.
0: Dat zou ik net zeggen, ja. Gewoon Amsterdam. Chris Cross was vroeger ook Jump. Jump, dat was in de jaren 90.
1: Jump?
0: Dat, ja. Ja, dan moet je maar eens googlen. Dat is een hip-hop liedje.
1: Okay.
0: Uit de jaren 90. Ja. Daar wil ik nu niet over hebben.
1: Oh,
0: we gaan
1: okay.
0: het hebben over andere muziek. Over een andere boeg gooien we het. Over de oude boeg. Want oude meuk is leuk. Ik heb er weer drie liedjes in mijn oude platenkoffertje. Je kan stemmen in de NPO Live.

0: Of misschien ben je een user, een heavy user.
1: Ja, ik ben een gebruiker.
0: Een gebruiker, inderdaad.
1: Het pure spul dus zonder de suiker.
0: Dan ga je voor één kopje koffie.
1: Ik giet het zwarte goud
0: in. Nou, op één been kun je niet staan.

is een liedje van Linda Williams. Het is een wonder. Stemmen doe je in de NPO-luisterapp. Zeg en elke bericht. Yes, doe je best. Vandaag droog, veel zon en wat wolken. Uitzonderlijk warm wordt het. 25 tot 28 graden. En verkeersinformatie van de ANWB. De A2 Utrecht-Den Bosch. Voor Zaltbommel heb je 10 minuten extra. De A7 Duitse grens Groningen. Voor de afrit Westerbroek 10 minuten. En de A12 vanaf de Duitse grens naar Utrecht. Voor knoop het Grijshoort 23 minuten. Komt door een ongeluk. De linker rijstrook is gesloten. Dan nog een kwartiertje extra op de A16 als laatste. Breda-Rotterdam voor Dordrecht. Succes!

Girls and Hard to Get. We hebben de volgende drie liedjes in de oude platenkoffer. Mooie meisjes. Arne Jansen, Mooie Meisjes. Daartegenover één kopje koffie. Van VOF de Kunst. VOF-je.

0: doe je in de NPO Luister-app. Dat wordt al lekker gedaan, maar het is nooit... Het is nooit genoeg, zeg ik altijd, Tinus. Meer is nooit vol genoeg. Want hoe meer stemmen, hoe eerlijker de uitslag. Zometeen tegen 10 uur. NPO Luister, daar moet je zijn. Ja, en het is alleen maar stemmen, stemmen, stemmen. Want deze week zitten we natuurlijk midden in die stemweek. We kunnen er ook niet omheen. En willen we ook niet. Want ook daarvoor geldt, ja, hoe meer stemmen, hoe mooier de lijst gaat worden. Ga ik wel vanuit. En ja, hoe mooi, ja, des te eerlijker beeld krijg je natuurlijk van wat leeft er dit jaar in het land der Nederlandse muziek.
1: Zeker weten. En als je gestemd hebt, vergeet dan ook niet even om je stemlijstje te bevestigen. Want anders is hij niet geldig.
0: Dat is heel goed van je. Ik kreeg net een appje van de redactie. Ik mag geen nummers noemen. Maar er wordt inmiddels, sinds vandaag, wordt er heel veel gestemd op Rien Salet.
1: Ja. Hoe zou dat nou toch komen?
0: Dat weet ik ook niet. Maar ik gun het een man zo van harte.
1: Ja, dat snap ik.
0: Maar moet je je voorstellen, hij is 76 jaar. En ik probeer hem deze week nog even te contacten hier op de radio. Dat zou toch fantastisch zijn. 76 jaar, heeft een hit in het land.
1: Ja, eigenlijk zijn Bohemian Rhapsody.
0: Ja. Zijn Warme Bakker is echt een hit in het land. Maar nog niet in de krant. Zoals ze dan zeggen, want vroeger stond de hitlijst in de krant. Maar ik wil hem de top 1000 in hebben. Het zou toch mooi zijn als deze man op wat hogere leeftijd nog een hit heeft.
1: Toch nog wat bereikt heeft.
0: Dat heeft hij zeker wel. Die man die heeft een brood gebakken, daar word je bang van.
1: Ja, niet normaal.
0: Ja, zo.
1: Maar net zou heel mooi zijn als het zou lukken dat hij ergens een mooi plekje kan krijgen.
0: Ja.
1: Al is het op plek 999.
0: Voor mensen die net inschakelen en de radio net aan hebben, die denken, waar gaat het over? Rien Salet, die heeft een liedje, dat is een piratenliedje. Je weet, daar heb ik een zwak voor dat soort muziek. Niet alle piratenmuziek overigens, maar deze wel. De Warme Bakker. En ik doe toch even een lichte campagne tot vrijdag, want ik wil hem de lijst in hebben.

0: een stem voor de warme bakker is een stem voor piratenhits.
1: Precies.
2: Over en sluiten maar.
1: Ja, en als je dan toch één keer aan het stemmen bent, vul dan de rest van dat lijstje ook even in. Maak gewoon even een complete lijst van 25 liedjes. Zou toch top zijn. Heb je jouw lijstje al even aangepast?
3: Ja, dat moet ik ook nog doen trouwens. Ja.
1: Rien

0: waar is Gers gebleven in dit liedje? Ineens is hij weg. Gers, SF.
1: Has left the building.
0: Bagage dragen. Ik neem je mee, dat kan jij meezingen, zeg je net.
2: Ja, dat rapje, dat kan ik grotendeels, maar...
0: Hoe is het mogelijk?
2: Ja, dat zong ik vroeger altijd op school.
0: Juist. Nou, het is wel een leuke deze. En ook een tipje voor de Nederlandstalige Top 1000.
3: Top 1000, Top 1000 Stemweek.
0: Ik zou bijna verwachten dat dit een bruggetje is die ik even sla. Die gaat gewoon per ongeluk, jongens. Want het is meer toeval dan wijsheid in mijn leven. We gaan eens even naar de lijn. De lijn die ons verbindt met onze Robin deze week. En Robin is, als het goed is, maar dat ga ik hem nu vragen... Ben jij in Zwolle over...
4: Attentie, de lijn is luid en duidelijk hier in Zwolle. We zijn in Zwolle, Marcel. Ja, we zijn er beland en ik sta nu naast een van de grootste uit Zwolle momenteel. Want het is ongelooflijk wat hij voor succes heeft. Fons, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
4: 9:45, is dat voor jou vroeg? Hoe laat word je normaal wakker?
5: Ja, meestal rond deze tijd. Meestal rond 10:00 eigenlijk. Dus het is voor mij wel... Nou, niet vroeg, maar het is wel even iets eerder uit bed dan normaal, ja.
4: Ja, dat is niet te zien, dat is niet te zien. Het gaat goed momenteel, hè?
5: Ja, het gaat heel goed. Ja, we mogen niet klagen. Het gaat echt beter dan verwacht eigenlijk. En gehoopt. Natuurlijk, ik hoop je altijd dat het goed gaat, maar het is alle verwachtingen te boven eigenlijk, ja.
4: Je hebt meerdere succesvolle liedjes, maar Feestje die gaat nu wel echt door het dak. Wat merk je daar? Wat merk je aan dat succes? Hoe zie je dat terug?
5: Ja, ik denk gewoon aanvragen met optredens, dat mensen in het land het overal kennen, het allemaal meezingen, de enthousiasme van iedereen, de berichtjes die ik krijg online, de volgers, eigenlijk aan alles. Ja.
4: Je komt natuurlijk uit Zwolle, dus hier in Zwolle was je al bekend, maar het gaat nu steeds verder. Kan je een optreden herinneren waarvan je denkt, oh ja, dat was wel echt gekkenhuis?
5: In Zwolle bedoel je dan?
4: Ja, algemeen.
5: Ja, dat denk ik dat ik, wat me het meest bijstaat is 5 mei, bij Vrijdagsfestival, in Zwolle ook. Toen hadden ze mij in... Drie kwart jaar daarvoor hadden ze mij geboekt. Toen was ik nogal redelijk onderloop. Dat was nog niet super. Toen hadden ze een podium geregeld waar denk ik 250 man voor kon staan of zo. Denk ik 200 man. Was een soort drijvend vlot achter. En uiteindelijk was dus de dag dat ik moest optreden. En toen stond er 900.000 man voor de tent. En toen op een gegeven moment halverwege ging ook het podium. Het was dus een vlot, dus dat ging zinken.
4: Nee joh!
5: Dus dat was... Ja. Dus iedereen moest, maar het was nog voordat ik moest beginnen hoor. Maar toen liep het dus al helemaal vol. En toen, natuurlijk de organisatie die dacht van wat is dit, wat moeten we hiermee, weet je wel. Dus die raakte een beetje in paniek. En toen iedereen er vanaf en uiteindelijk zijn ze boksen naar buiten gezet. Toen is iedereen gewoon op de kant gaan staan. En dat was echt wel, die filmpjes ook, is echt legendarisch. Gewoon,
4: Er zijn filmpjes van, die ga ik even opzoeken. Maar het is bizar wat dat succes dan nu teweeg brengt, zeg.
5: Ja, dat is echt bizar. Ja.
4: En nu de Nederlandstalige Top 1000. Vorig jaar stond je daar nog niet in. Het is dit jaar echt geëxplodeerd. Grote kans dat Feestje bijvoorbeeld het nu dit jaar gaat halen. Dat zou toch wel hartstikke tof zijn.
5: Ja, dat is wel echt een doel ook weer op zich. Dat is echt heel gaaf, ja, zeker.
4: Ik ben hier natuurlijk om stemlijstjes op te halen. Ja. Waar zou jij nou op stemmen? Wat raad jij luisteraars nou aan?
5: Natuurlijk gewoon de hits. Zoals natuurlijk een Moet Dat Nou, Cheerio, Zwoele Zomernachten. Maar ik vind dus dat mijn vrienden uit Volendam het ook wel verdienen. Tent moet op zijn kop. Dat vind ik echt zo'n beuk.
4: Likkepep.
5: Die zing ik ook in elke set van mij, elke optreden doe ik die nog steeds. Ik vind het zo'n beuk en die gunnen het die jongens ook echt. Weet je wel, dus die vind ik wel echt een goede toevoeging ook.
4: Wat zou dit jaar de terechte nummer 1 zijn volgens jou?
5: Ik denk toch Zwoele Zomernachten. Ja.
4: Die wint het boven Cheerio in dat geval?
5: Ja, ik denk dat hij het goed heeft overgenomen van Cheerio. Dat denk ik wel, ja. Dus die gun ik het ook echt. Ik gun het Rutger heel erg. Dus ik denk dat hij wel bovenaan staat, denk ik.
4: En misschien Feestje dus?
5: Ja, ik hoop het. Ja. Zo hoog mogelijk hoop ik natuurlijk. Maar ja, ik weet het niet. Ik ben met alles blij. Ik vind het echt geweldig.
4: Nou, dat gaat vast goed komen. Mensen hebben weer inspiratie gekregen om te stemmen, Marcel. En de bus rijdt zometeen door. En dan rijden we naar Justin de Wild.
0: Justin de Wild. Ah, gezellig. Doe Fons de groeten.
4: De groetjes. Komt goed.
6: Hey maat, waar is het Feestje dan? Tijd om te knallen, vrienden.

0: geld. Daddy's money. Even kijken, het is bijna 10 uur. En dat betekent dat we nog eentje kunnen draaien. Dat is de laatste van vandaag die uit de platenkoffer komt. Liedje met de meeste stemmen. Dat is geworden.
1: Dat is geworden met 43% van de stemmen. Mooie meisjes van Arne Jansen. Mooi.

0: beste in de ochtendshow voor deze dinsdag.
1: Top 1000 stemmen.
0: Gaat zo meteen door met Emily Sleven. En gevolgd door nog een dame. Want tussen 1 en 4 hebben we hier achter de microfoon in het uitzendbureau zitten.
2: Monique Smit.
0: Gezellig. Heel erg leuk. Daar kun je alvast je klaar voor maken. En onze Jan Paparazzi is er nog. Wordt een hele mooie dag. Vergeet niet, als je gaat stemmen vandaag, even een stem op.
2: Rien Salet met De Warme Bakker.
0: De Warme Bakker verdient de stem. En

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Nederland en 5 andere landen willen dat het budget in de volgende 7-jaar-begroting van de Europese Unie wordt verlaagd. Dat schrijven ze in een brief aan de voorzitter van de EU. De leiders van de landen zeggen dat het ophogen van budgetten niet past bij de bezuinigingen die in sommige van die landen spelen. Ook willen ze dat er scherpere keuzes worden gemaakt. Ze zijn het eens met extra uitgaven voor defensie, maar willen dat er minder geld gaat naar boeren en arme regio's binnen de EU. Landen als Spanje en Italië willen juist dat daar meer geld naartoe gaat. OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, heeft excuses aangeboden voor het inbreken bij websites en systemen van de Australische overheid. Het gebeurde in juni, werd vorige week bekendgemaakt door de Australische premier Albanese. OpenAI had 2 weken daarvoor pas de regering op de hoogte gebracht. En Albanese noemde dat onacceptabel. Het AI-bedrijf ontdekte de inbraken half augustus en geeft toe dat het de Australische overheid eerder had moeten informeren. OpenAI gaat de getroffen instanties helpen en meebetalen aan het versterken van de cyberverdediging. Arcadis schrapt ongeveer 1000 banen. Het ingenieursbureau stopt met architectuuropdrachten. Ook komt er een einde aan de activiteiten in China. Bij Arcadis werken wereldwijd ruim 34.000 mensen. Het is niet duidelijk waar de banen gaan verdwijnen. Met Veilig Thuis kan voortaan dag en nacht worden gechat, niet alleen meer tijdens kantooruren. Door deze uitbreiding hoopt het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling sneller op het spoor te kunnen komen. De behoefte aan het dag en nacht kunnen chatten lijkt groot. Inmiddels zijn er meer chatgesprekken buiten kantoortijd dan daarbinnen. Het weer, droog en geregeld zon, al is er ook wat hoge bewolking. Het wordt uitzonderlijk warm met maxima van 23 graden op de Wadden en 29 graden in het zuidoosten. Ook morgen warm en na zomer weer met veel zon. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Utrecht en Bos staat nog 12 kilometer file tussen afrit Everdingen en Waardenburg, 5 minuten vertraging. A7 Duitse grens richting Groningen tussen Hogestand en afrit Westerbroek, 4 kilometer file, de weg is weer vrij. Ook de A12 is weer vrij bij knooppunt Grijshoord van Duitsland naar Utrecht. Staat 5 kilometer file vanaf Velperbroek, 10 minuten vertraging.
4: De Nederlandstalige top 1000.
1: Stem nu voor de Nederlandstalige top 1000 via de app NPO Luister of de website nposterren.nl.

heb het echt gezien. Nee, ik heb geen trek. Ik blijf niet gek dat ik iemand straks nog mis.

ontzettend lekker. Maar wil niet zeggen dat hij daar zomaar in komt. Heeft je stem hard nodig. Goedemorgen, leuk dat je erbij bent. Zometeen hoor je hier Wesley Kleijden en ook Wesley Bronkhorst, Billy Dans en Pook. Maar eerst even tijd voor nieuwe muziek en

0: Er stond 7 keer in deze prachtige lijst. Wil jij nog hoger in de lijst met zijn favoriet? Stem hem dan natuurlijk deze prachtige lijst in. Zometeen Wolter Kroes, maar eerst even de circusstand van Lucke Pan.
1: 1, 2, 3, hey!

op NPO Sterrenel Radio. Daar waar je zometeen Tinto de Verano hoort. Die natuurlijk ook nog eens lekker kan eindigen in die Nederlandstalige top 1000. Dat bepaal jij. En Ferry Lid met Waar ga je heen? Waar ga je heen?

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Thailand is het dodental door het noodweer gestegen tot 23. Grote delen van het land hebben al dagenlang te maken met veel regen, waardoor gebieden zijn overstroomd. In Bangkok zijn meer dan 700.000 mensen getroffen door het hoge water. Inmiddels lijkt het water in de Thaise hoofdstad te dalen, omdat het beter afgevoerd kan worden. Toch staan nog veel belangrijke wegen blank. De komende dagen gaat het naar verwachting minder regen in Thailand. Een petitie voor inspraak over de natuur op de Waddeneilanden is al meer dan 50.000 keer ondertekend. Bewoners van de eilanden maken zich zorgen over plannen van de Rijkswaterstaat om delen van de natuur op de eilanden het hele jaar af te sluiten. Het gaat namelijk niet goed met sommige natuurgebieden. Een maatregel zou kunnen zijn om gebieden meer rust te geven. De plannen zijn nog niet definitief, maar eilanders zijn bang dat het te drastisch wordt en eisen inspraak. De petitie wordt vandaag overhandigd aan de Tweede Kamer. 6 EU-landen, waaronder Nederland, willen dat het budget in de volgende meerjarenbegroting van de EU omlaag gaat. Dat blijkt uit een brief aan de voorzitter van de EU. De leiders van de 6 landen zijn het eens met extra uitgaven voor defensie, maar willen dat er minder geld gaat naar boeren en arme regio's binnen de EU. In een paar dagen tijd zijn 4 honden overleden nadat ze waren uitgelaten in een park in Schiedam. De politie vermoedt dat ze iets hebben gegeten, waardoor ze ziek zijn geworden. Het advies aan hondeneigenaren is om hun huisdier voorlopig ergens anders uit te laten. Wat de honden hebben binnengekregen is nog onbekend. Wel hadden alle beesten dezelfde symptomen. De politie gaat in het park in Schiedam pathologisch en toxicologisch onderzoek doen. En ook staan er waarschuwingsborden. Het weer. Op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Bij weinig wind wordt het zeer warm voor eind september. Namelijk 23 graden aan zee tot 29 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
4: De Nederlandstalige top 1000.
1: Stem nu voor de Nederlandstalige top 1000. Via de app NPO Luister of de website npo-sterren.nl.

0: Graaf, Monique Smit, Beter Af Alleen. Nee, ik heb jou nodig.
1: Emily's leven op volle toeren. NPO. Sterren NL.
0: Ja, want jij bepaalt namelijk hoe die Nederlandstalige top 1000 eruit komt te zien. En daarvoor kun je naar onze website, maar je kunt ook naar de NPO Luister-app. En daar kun jij minimaal 5 en maximaal 25 liedjes kiezen. Daar kun je dus al over nadenken. En niet te lang, want hij moet ingevuld worden. Want ik ben benieuwd wat jij kiest. Want de stemweek die sluit alweer op vrijdag 2 oktober om 6 uur in de avond. Dus het is helemaal aan jou. Oh, dit nummer zou je er ook nog eens even lekker in kunnen stemmen. Wat dacht je van Mart Hoogkamer en Miss Montreal? Houden van Aten.

met Anne. Lekker schurend richting de lunch. Zometeen hoor je hier André Hazes en ook de 3J's. Maar deze man, echt waar, wat een populariteit voor deze man. Eindigt hij dan ook echt hoog in die Nederlandstalige top 1000? Dat bepaal jij.

zit in mijn hoofd. Zometeen hoor je hier Highway en ook Yves Berendsen met Verlangen. Maar eerst is het tijd voor Jeffrey Hezen en zijn Pina Colada.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Thailand is het dodental door het noodweer gestegen tot 23. Grote delen van het land hebben al dagenlang te maken met veel regen, waardoor gebieden zijn overstroomd. In Bangkok zijn meer dan 700.000 mensen getroffen door het hoge water. Inmiddels lijkt het water in de Thaise hoofdstad te dalen, omdat het beter afgevoerd kan worden. Toch staan nog veel belangrijke wegen blank. De komende dagen gaat het naar verwachting minder regen in Thailand. Een petitie voor inspraak over de natuur op de Waddeneilanden is al meer dan 50.000 keer ondertekend. Bewoners van de eilanden maken zich zorgen over plannen van Rijkswaterstaat om delen van de natuur op de eilanden het hele jaar af te sluiten. Het gaat namelijk niet goed met sommige natuurgebieden. Een maatregel zou kunnen zijn om gebieden meer rust te geven. De plannen zijn nog niet definitief, maar eilanders zijn bang dat het te drastisch wordt en eisen inspraak. De petitie wordt vandaag overhandigd aan de Tweede Kamer. 6 EU-landen, waaronder Nederland, willen dat het budget in de volgende meerjarenbegroting van de EU omlaag gaat. Dat blijkt uit een brief aan de voorzitter van de EU. De leiders van de 6 landen zijn het eens met extra uitgaven voor defensie, maar willen dat er minder geld gaat naar boeren en arme regio's binnen de EU. In een paar dagen tijd zijn 4 honden overleden nadat ze waren uitgelaten in een park in Schiedam. De politie vermoedt dat ze iets hebben gegeten, waardoor ze ziek zijn geworden. Het advies aan hondeneigenaren is om hun huisdier voorlopig ergens anders uit te laten. Wat de honden hebben binnengekregen is nog onbekend. Wel hadden alle beesten dezelfde symptomen. De politie gaat in het park in Schiedam pathologisch en toxicologisch onderzoek doen. En ook staan er waarschuwingsborden. Het weer. Op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Bij weinig wind wordt het zeer warm voor eind september. Namelijk 23 graden aan zee tot 29 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A73 Maasbracht richting Nijmegen tussen Maasbracht en Linden 4 kilometer file, 25 minuten vertraag.
4: De Nederlandstalige top 1000.
1: Stem nu. Voor de Nederlandstalige top 1000 via de app NPO Luister of de website NPO.

0: Justin de Wild, cheerio. Gaat dit hem dan worden?
1: Emily Sleven. Op volle toeren. NPO. Sterren NL.
0: Nou, een hele goede middag. Ik denk dat het echt wel heel spannend gaat worden. Gaat dat cheerio worden? Gaat dat voelen zomernachten worden? Diamanten ring hebben we natuurlijk ook nog. Misschien een nummer van Robert van Hemert. En we hebben nog Tinto de Verano. We hebben zoveel goede muziek. We hebben Tino Martin, Mart Hoogkamer. Oh jongens, ik weet echt niet waar het heen gaat. Dan hebben we ook nog natuurlijk Donnie, die vele samenwerkingen heeft. Nou, dat ligt dus echt aan jou. Ja, hoe gaat het er nou uitzien, die Nederlandstalige top 1000? Jij mag jouw hits zelf uitkiezen. Je kiest minimaal 5. Nou, maximaal 5 liedjes. Dat kun je doen via de NPO Luisterapp of via de website van Sterren NL. Zometeen Jari Hellegers. Oh, die zou het ook nog eens kunnen worden. Nou goed, eerste mannen van Helemaal Hollands.

Stern.nl Radio. Zometeen is het tijd voor de paradeplaats. Jawel, maar eerst is het tijd voor René Karst en Una Cerveza Por Favor. Eén ding wil ik nog even zeggen. Ik hoop dat we deze man heel vaak tegenkomen in de Nederlandstalige top 1000. En dat kun je doen via de NPO Luister-app of via onze website.

Zometeen, jawel, de Kort en Klein Show vanmiddag. Jan Paparazzone. Oh, leuk, hè? Ik wens je nog een hele fijne dag. Vergeet niet te stemmen. Nee!

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Thailand is het dodental door het noodweer gestegen tot 23. Grote delen van het land hebben al dagenlang te maken met veel regen, waardoor gebieden zijn overstroomd. In Bangkok zijn meer dan 700.000 mensen getroffen door het hoge water. Inmiddels lijkt het water in de Thaise hoofdstad te dalen, omdat het beter afgevoerd kan worden. Toch staan nog veel belangrijke wegen blank. De komende dagen gaat het naar verwachting minder regen in Thailand. Een petitie voor inspraak over de natuur op de Waddeneilanden is al meer dan 50.000 keer ondertekend. Bewoners van de eilanden maken zich zorgen over plannen van de Rijkswaterstaat om delen van de natuur op de eilanden het hele jaar af te sluiten. Het gaat namelijk niet goed met sommige natuurgebieden. Een maatregel zou kunnen zijn om gebieden meer rust te geven. De plannen zijn nog niet definitief, maar eilanders zijn bang dat het te drastisch wordt en eisen inspraak. De petitie wordt vandaag overhandigd aan de Tweede Kamer. 6 EU-landen, waaronder Nederland, willen dat het budget in de volgende meerjarenbegroting van de EU omlaag gaat. Dat blijkt uit een brief aan de voorzitter van de EU. De leiders van de 6 landen zijn het eens met extra uitgaven voor defensie, maar willen dat er minder geld gaat naar boeren en arme regio's binnen de EU. In een paar dagen tijd zijn 4 honden overleden nadat ze waren uitgelaten in een park in Schiedam. De politie vermoedt dat ze iets hebben gegeten, waardoor ze ziek zijn geworden. Het advies aan hondeneigenaren is om hun huisdier voorlopig ergens anders uit te laten. Wat de honden hebben binnengekregen is nog onbekend. Wel hadden alle beesten dezelfde symptomen. De politie gaat in het park in Schiedam pathologisch en toxicologisch onderzoek doen. En ook staan er waarschuwingsborden. Het weer. Op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Bij weinig wind wordt het zeer warm voor eind september. Namelijk 23 graden aan zee tot 29 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
4: De Nederlandstalige top 1000.
1: Stem nu voor de Nederlandstalige top 1000. Via de app NPO Luister of de website nposterren.nl. Monique Smit.
5: Ja, lieve mensen, een hele goede middag. Monique Smit hier. En ik mag hier de hele middag presenteren tot 4 uur. Dus ik zou zeggen, blijf lekker hangen.

Ja, dat blijft toch wel vragen. Zandloopster van Robert van Emert op NPO Sterren NL. Een hele goede zonnige middag op de dinsdag. Monique Smit hier. Ja, het is een heerlijke dag. Het zonnetje schijnt. Het is zelfs 20 graden plus. Oh, wie had dat nog gedacht, hè? Eind september. Maar het is vandaag de stemweek. Deze week eigenlijk de stemweek van de Nederlandstalige Top 1000. En die hoor je vanaf 11 oktober op NPO Sterren NL. Ja, en normaal in deze uren, dan zit hier natuurlijk Corné Klein. Maar tot 4 uur hoor je mij hier. En ik zou het leuk vinden als je even een appje stuurt in de NPO Luister-app. En dat mag een vraag zijn, het mag een verzoekje zijn. Al stuur je een foto van je goudvis, het maakt me niet uit. Maar laat wat van je horen, dat vinden we gezellig. En de eerste vraag, die ligt al klaar. Ik heb me laten vertellen dat die van Marcel de Vries komt. Nou Marcel, ik ben heel benieuwd. Maar eerst heb ik voor jullie Frank van Etten. Je wilde alleen maar Prada op NPO Sterren NL.

0: als je de keuze had van Thomas Bergen op NPO Sterren NL. En er komen al heel wat appjes binnen via de NPO Luister-app. Maar allereerst heb ik een vraag van mijn nieuwe collega Marcel de Vries. Vraag van een DJ. Marcel, kom maar op.
1: Hey Monique, Marcel hier van de ochtend. Ik heb even een vraagje aan je. Je weet, ik ben een, en misschien weet je het ook wel niet, maar ik ben een ontzettende liefhebber van frikandellen.
0: Oh.
1: Dat is mijn favoriete snack. Daar kun je me echt letterlijk voor wakker maken in de nacht. Ik zeg ook altijd, beter 1 frikandel in het mandje dan 10 in de vriezer. Mijn vraag aan jou is, voor welke snack, welke guilty pleasure, kunnen we jou 's nachts wakker maken?
0: Nou Marcel, daar komt ie. Ik denk dat we een logeerpartijtje kunnen houden. Ja, je mag mij ook zeker wakker maken voor een lekkere frikandel of een bitterbal. Ik hou van de bruine fruitschaal. Ik vind het heerlijk. Gisteren ook waren we bij de Buma Nell Awards. En dat vind ik allemaal mooi. Hè. Iedereen is daar, loopt er een beetje mooi rond in mooie pakjes en zo. Maar dan komt die schaal met die bitterballen en die frikandellen. En hoppatee, allemaal graaien. Heerlijk. Ja, dat blijft toch wel lekker, hè? Beetje mayo erbij. Of een kaasstengeltje vind ik ook lekker. Met een beetje chilisaus en mayonaise. Die twee door elkaar heen. Oh, Marcel, wij gaan gewoon samen lekker een keer een borrel nemen met de bruine fruitschaal. Ik vind het een goed idee. Nou, straks hebben we nog veel meer. En onder andere Stef Eckel en Django Wagner. Maar eerst Henk Wijngaard en Hey Suzie.

Django Wagner op NPO Sterren NL. Monique Smit hier op de plek van Connect Line. Speciaal voor de stemweek van de Nederlandstalige Top 1000. Ja, en heb jij nou nog niet gestemd? Doe dat dan even via de site nposterren.nl. Of via de NPO Luister-app. En in diezelfde NPO Luister-app kun je mij dus van alles sturen. En ik zit net even stiekem te kijken. En wat komt er allemaal binnen? Hoi Monique, wat leuk op de... Ja, hoe is dat verder? Nou, wat lief dat je dat vraagt. Het gaat heel goed met mij. Monique, wat is jouw top 3? Ja, dat heeft me wel even aan het denken gezet. Want dat vind ik wel heel lastig. Ik ben namelijk een groot liefhebber van het Nederlandse lied. En dan ook de liedjes van nu, maar ook wel echt de liedjes van vroeger. Dus joe, ik ga eens even kijken zometeen, jongens. Daar kom ik zometeen op terug. Natuurtalentje, nou, dankjewel. Superleuk om te horen. Wil je ook nog wat liedjes van jezelf draaien? Ik zit samen met mijn dochter. We willen graag Carousel horen. Nou, ik kom zeker nog terug met mijn eigen liedjes. Maar ik ben hier natuurlijk niet alleen voor mezelf. Maar om ook lekker liedjes te draaien van allemaal collega-artiesten. Wat ik supergezellig vind. En ik wil vandaag even de speciale groetjes doen aan mijn lieve collega Marco de Hollander. Die ook lekker zit te luisteren. Heb ik begrepen. Superleuk. Nou, Marco, bij deze ja, zit ik ook een keer op de radiostoel. Want dat doet hij natuurlijk ook. Lieve mensen, ik zou zeggen, ja, kom maar op met die vragen. Ik ben er helemaal klaar voor. Maar eerst verder met muziek. Hier is Danilo Kuijters en Tegen Beter Weten In.

dit blijft toch wel een heerlijke plaat. Parijs van Kenny B. En straks over een half uurtje gaan we weer strooien met speakers. Je maakt namelijk elke dag van deze week kans op Bluetooth speakers. Tenminste, als jij een stemlijstje hebt ingevuld voor de top 1000 natuurlijk. En bellen we je, dan kom je in de uitzending, draaien we jouw top 3... en krijg je zo'n prachtige speaker opgestuurd. En heb je er nog niet gestemd, doe dat dan nog snel. En ja, je weet het, je kan ook even intypen Monique Smit... en dan even kijken welk nummer dan jouw favoriet is. Laat het man eens even weten in de app, ik ben benieuwd. En je kan bijvoorbeeld ook stemmen op deze van Guus Meeuwis. Mag ik dansen?

0: Ja, maar waar gaat hij dit jaar eindigen met zwoele zomernachten? Oh, ik ben helemaal in de war. Ja, jongens, we zijn namelijk live. We zijn echt live. Want ik heb op dit moment namelijk iemand aan de telefoon. Robin.
1: Top 1000 stemweek.
0: Robin,
2: ja,
0: hoor je mij?
2: Goedemiddag. Ja, zeker. Duidelijk,
0: ja, ik heb eigenlijk al een beetje verklapt nu met wie jij staat, hè?
2: Ja, dat is helemaal juist. Ja. Ik was allereerst even benieuwd, hoe gaat het radio maken? Want het is een tijdje geleden, maar ik vind het echt heel erg leuk.
0: Nou, tot nu toe ging het heel erg goed.
2: Ja, precies. Ik had deze vraag op een iets tactischer moment kunnen stellen.
0: Nee, maar ik heb natuurlijk een paar jaar bij SterrenNL heb ik natuurlijk radio gepresenteerd. Toen had ik hier mijn eigen programma Wild van Muziek. Voor de mensen die dat niet wisten. Maar ik vind het superleuk om weer even terug te zijn op mijn oude stekkie, jongens. Gezellig.
2: Ja joh, wij vinden het ook hartstikke leuk dat je er bent. Dus succes nog voor de komende uren.
0: Ja, dankjewel. Ja, en jij zegt al wij, hè? Want jij staat daar niet alleen.
2: Nee. Ik sta hier met een vriend van jou uiteraard. Ja. Ik ben met de stembus afgereisd naar Persingen. En Persingen is in de buurt van Nijmegen. Mm-hmm. En daar staat een schitterende molen. En bij die molen kan je lekker lunchen. En dat heeft Rutger van Barneveld zojuist gedaan. Rutger, goedemiddag.
3: En wel weer jammer dat je mij weer bij die lunch betrekt gelijk. Dan weet heel Nederland gelijk, oh, die jongen doet niks anders dan eten nu. Nee, maar dat klopt. Hey,
2: goeie, wees blij dat je een plekje in de agenda hebt gevonden om te lunchen.
3: Nou ja, ik zat met de familie Lucassen lekker te lunchen. Die doen natuurlijk mijn boekingen. En af en toe lekker met elkaar kletsen. Ook even buiten het vak komen is ook wel heel fijn.
2: Dat geloof ik. Hoe gaat het, Rutger? Want je hebt zo'n drukke periode achter de rug. En nu nog steeds natuurlijk.
3: Ja, nee, het gaat eigenlijk heel erg goed. We hadden het er net over. Ik zit qua energie heel goed. Maar ik vind optreden gewoon heel erg leuk. De mensen geven je energie. Ja, het is druk. Het is drukker dan 4 maanden geleden. Maar waanzinnig dat ik dit als cadeautje krijg dit jaar.
2: En als je dan nog een beetje vrije tijd hebt, naar welke muziek luister jij dan graag?
3: Nou ja, ik luister zelf heel veel Nederlandstalig, uiteraard, om op de hoogte te blijven. Maar ik ben ook wel echt fan van UB40 en echt wel echt de klassiekers. Maar als ik echt naar een Nederlandse lied moet luisteren, ben ik toch ook wel een klein beetje jaloers. Je gaat het niet verwachten, maar dan ben ik ook wel een klein beetje jaloers op Cheerio. Die had ik zelf ook wel heel graag gehad. Ik vind het een knijtergoede hit.
2: Ja, absoluut. Wij komen er net vandaan. Het was supergezellig. Het zijn de 2 zomerhits die ook gaan strijden natuurlijk in de top 1000. Je hebt ook een stemlijstje gemaakt. Op welke liedjes zou jij stemmen in de top 1000?
3: Ik vind sowieso Frans Bauer, Marianne Weber, alles wat hun hebben gemaakt, dat zijn denk ik voor ons de grondleggers van onze muziek. Waardoor wij dit mooie vak kunnen beoefenen. En waardoor iedereen het maar slikt wat we maken. Dus die staan er sowieso op. Corrie Konings vind ik altijd de legende. Monique vind ik natuurlijk ook echt. Hè, want we hebben te weinig vrouwen aan de top, vind ik. En Monique is daar wel echt een heel goed voorbeeld van, die het gewoon hartstikke goed doet. En dan ook nog het uitstapje met Kidspop. Ik vind het heel knap wat ze allemaal doet. Maar die staat er zeker op. Maar ook Gino Grauw staat op mijn lijst. Er zijn zoveel mooie Nederlandstalige liedjes die gemaakt zijn. Te veel om op te noemen, het lijstje tekort.
2: Nou, dit jaar heb jij natuurlijk een knijter van de hit geschreven. Of in ieder geval uitgebracht. Zwoele zomernachten. Wat is er sindsdien veranderd? Je zei het al, het is drukker dan 4 maanden geleden. Maar dat is wel heel snel omschreven. Wat is er veranderd, Rutger?
3: Ja, het hele leven is veranderd. Ja, voor mij niet zoveel. Ik verander niet echt, denk ik. Maar het hele leven om me heen is wel in 1 keer veranderd. Heel veel mensen kenden mij natuurlijk al wel van de serie. Er waren ook heel veel mensen die de serie niet zagen en Rutger van Barneveld niet kenden. Mijn repertoire ook niet kenden. En nu is dat ineens wel heel anders. Maar ik vind het ook wel weer lastig, want mijn oude repertoire is daardoor niet bekend. Wat ga je dan op de bühne doen? Doe je dan wel je oude repertoire, niet je oude repertoire? Ik vind het soms best lastig.
0: Robin, ja? Kan Rutger eigenlijk nog wel lekker rustig lunchen nu? Met al die bekendheid? Ja,
2: dat is inderdaad wel een goeie. Kan je nog een beetje rustig lunchen, Rutger?
3: Jawel, ik kan wel lekker rustig lunchen. Ik zie wel dat heel veel mensen het herkennen, me zien, een fotootje willen. En ja, weet je, dat hoort er ook bij. Maar ik probeer wel gewoon lekker mijn ding te doen en lekker te lunchen. Maar af en toe staan ze wel naast je tafel.
2: Maar ook dat is veranderd in die 4 maanden?
3: Dat is zeker veranderd. Ja, kijk, ik kreeg altijd wel een keer een fotootje. Omdat ze, wat ik net al zei, vanuit Ik geloof in mij kenden ze me natuurlijk best wel wat. Maar dat is nu wel vertienvoudigd, zeg maar.
2: Ja. Nou, mensen kunnen nu stemmen op Zwoele Zomernachten. Kijk, het moet heel raar lopen, wil dat nummer niet in de Nederlandstalige top 1000 komen. Dat lijkt me stug. Wat verwacht jij ervan?
3: Nou, ik hoop dat ik hoop ten eerste dat ik erin sta en dat het me gegund is. Ik heb een hit mogen maken, maar het heeft natuurlijk niet altijd. Ja, wordt er nog wel op je gestemd? Want je hit kan ook te veel gedraaid worden misschien. Dus dat mensen denken, nou, we weten het wel met die zwoele zomernachten van hem. Maar ik hoop dat ze het me gunnen en blijven gunnen. En, maar wie het ook wint, wie ook hoog in de lijst staat, weet je, alle muziek dat gewaardeerd wordt, is denk ik het mooiste.
2: En ik denk dat daarom mensen het misschien juist wel Rutger van Barneveld gunnen, Monique. Ik denk dat mensen weer inspiratie hebben op kunnen doen voor hun lijstje. En Zwoele Zomernachten, die zal wel in veel lijstjes staan, denk ik.
0: Ja, weet je wat ook wel lekker is voor Rutger? Dat die zomer maar door blijft gaan.
2: Ja, het blijft lekker na
0: dus
2: zomer.
0: Dus dan blijft dus dat ook wel lekker hangen nog even.
2: Precies, ja, absoluut.
0: En heeft Rutger nog een keuze voor vandaag die hij wil horen hier?
2: Oeh, dat is wel een goeie. Heb jij een liedje waarvan jij denkt, god, die zou ik nu wel aan willen slingeren?
3: Wie ik nu aan zou willen slingeren? Ja, Marianne Weber, Sneeuwwitte Vredesduif. Prachtig mooi liedje.
2: Ja, waarom?
3: Ja, ik vind het echte levenslied wordt niet heel veel meer gezongen, maar ik vind het gewoon prachtig mooie muziek. En een beetje vrede naar elkaar kunnen we wel gebruiken in deze tijd, denk ik.
2: Oh, dat zijn denk ik mooie woorden.
0: Nou, superleuk jongens. Hey, dankjewel.
2: Dankjewel, wij gaan zo meteen doorrijden en dan spreek ik je later.
0: Helemaal goed, groetjes daar. En deze is speciaal voor Rutger, Marianne Weber met Sneeuwwitte Vredesduif.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Nederland en 18 andere Europese landen zijn invallen gedaan in een onderzoek naar een oplichtersbende. Die verkocht oude smartphones als nieuw. De telefoons liet de bende repareren in Hongkong en de Verenigde Arabische Emiraten. Daarna kwamen ze naar Nederland en Duitsland en werden vervolgens online verkocht. De criminelen zouden ruim 1 miljoen oude smartphones hebben verhandeld en zo ruim 300 miljoen euro hebben verdiend. In totaal zijn er 7 verdachten opgepakt. Treinstations in Haarlem, Utrecht, Rotterdam en Dordrecht zijn vanochtend deels ontruimd geweest vanwege onbeheerde koffers. ProRail zegt dat een eventueel verband wordt onderzocht. Bij een aantal stations zijn mensen aangehouden omdat het achterlaten van koffers verboden is. Israëlische kolonisten hebben het vannacht een Palestijns gezin onmogelijk gemaakt om terug te keren naar huis op de westelijke Jordaan-oever. Het gezin was in juli door kolonisten uit hun dorp verdreven en het Hoge Rechtshof had geoordeeld dat de familie veilig moest kunnen terugkeren. Maar honderden relschoppers hadden vannacht wegen geblokkeerd en bekogelden Israëlische militairen en de grenspolitie die dat gezin begeleidden. Ook de 2 huizen van een familie en spullen van andere dorpsbewoners werden in brand gestoken, meldt Al Jazeera. En snoekeraar Graham Dutt moet 7 jaar de cel in vanwege seksueel kindermisbruik. Hij zou misbruik hebben gepleegd met een meisje en met een jongen. Zelf ontkent hij. Hij werd eerder al geschorst toen de aanklachten vorig jaar bekend werden gemaakt. Het weer, zon afgewisseld door wat sluierwolken. Alleen in het noordwesten is de bewolking wat zwaarder. Het is 23 graden op de Wadden tot 29 in het zuidoosten. Het blijft vanavond lang warm en vannacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. Morgen veel zon en uitzonderlijk warm. En morgenavond volgen wat buien. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staat een file op de A73 Maasbracht-Nijmegen tussen Maasbracht en Roermond-Oost. 20 minuten vertraging, 6 kilometer file. De N294 Eurmond-Sittard is nog steeds dicht bij Eindighausen door een ongeluk. En op de N310 Elburg-Arnhem een kwartier vertraging tussen Afrit Vierhout en Elspeet.
1: De Nederlandstalige top 1000. Stem nu voor de Nederlandstalige top 1000 via de app NPO Luister of de website nposterren.nl. Monique Smit.
4: Ja, lieve mensen, we zitten alweer in het tweede uur vandaag. En ik ben hier live te horen tot 4 uur. Ik vind het hartstikke gezellig. En ik kreeg net een appje binnen van een paar hele gezellige jongens. En het zou zomaar eens kunnen dat de studio zometeen op stelte wordt gezet.

0: Jan Smit en 3J's met Die Man is Verliefd op NPO Sterrenl.
1: Top 1000 Stemweek.
0: Het is de Stemweek. En normaal gesproken dan hoor je nu de vertrouwde klanken van de stembanden van Corné Klein. Maar deze week niet. Vandaag zit ik hier, Monique Smit. Gisteren Marco Schuitmaker. Morgen Samuel Welte. En donderdag ook nog eens Sven Versteeg. Nou, wat een feestje op de radio. En als je nou kans wilt maken op de SterrenNL Bluetooth speaker, is dit het moment om snel te gaan stemmen. Want we gaan zometeen iemand bellen en 3 liedjes van zijn of haar stemlijst draaien. En eerst heb ik nog een vraag liggen van iemand die tijdelijk een collega van me is. Gisteravond stond ik nog gezellig met haar in het altijd leuke Tilburg. Emily Sleven.
2: Hey Monique. Nou, jij als een van de populairste zangeressen van Nederland, ja, is het natuurlijk voor die gasten enorm leuk om met jou een duet op te nemen. Laatst met Guido van der Graaf, maar ik ben benieuwd. Who's next?
0: Who's next? Ja, Emily die is daar altijd heel sneaky in. Hè? Die vraagt dan altijd en dan komt ze er altijd wel weer achter. En dan heeft ze vast ook wel weer een tip voor mij. Maar Emily, die plaat met Kido, beter af alleen, die gaat natuurlijk als een tierenlier. Maar het lijkt mij heel leuk om gewoon een keer, want ik heb dat al een keer eerder gezegd, ik ga geen namen noemen, je mag hem zelf gaan invullen, om een keer een liedje op te nemen met een vrouw. Ja, een duet met een dame. Wie weet heel snel hier op de radio. En straks hoor je Henk Dissel, maar eerst Lassa, Lange Frans en Wesley Bronkhorst met hun nieuwe nummer Plan de Champagne op NPO SterrenL.
3: Kleine champie bij de borrelplank, tot die oester daar en die mossel kwam. Een hosselman, die snoert zijn kans. Even met Lassa op een toer de vlam.

0: Cross Amsterdam. André Hazes en Tabitha. Ja, en ze vielen gisteren nog in de prijzen bij de Buma en NL Awards. En dit is een van de favoriete liedjes van mijn dochter. Ja, en als jij jouw stemlijst instuurt, maak je automatisch kans op de Sterren NL Bluetooth speaker. En we draaien ook nog eens 3 nummers van jouw stemlijstje. En ik heb iemand aan de lijn, als het goed is.
1: Dat klopt.
0: Hi, Dione.
1: Hi, goedemiddag.
0: Nou, wat gezellig.
1: Ja.
0: Dione, waar ben jij op dit moment?
1: Ik ben thuis aan het werk.
0: Je bent thuis aan het werk. En waar woon jij? Waar staat jouw thuis?
1: Monster.
0: In Monster? Oh, dat klinkt heel eng. Valt
1: nee,
0: mee,
1: dat
0: toch?
1: Is helemaal niet. Lekker aan het strand.
0: Ach, wat heerlijk zeg. Zuid-Holland als het goed is, toch?
1: Ja, klopt.
0: Ja, oké. Okay. Hey, ik heb net even naar jouw lijstje zitten kijken. Maar volgens mij kan ik wel een avondje met jou stappen.
1: Wat, nou, lijkt me gezellig.
0: Ja, ja, heel leuk. Sander Kwarten, Wolter Kroes, De Dijk. Wat hebben we nog meer? Kido van der Graaf, Wesley Ponze, Frans Duits. Maar ook bijvoorbeeld Joost Klein.
1: Ja, vind ik ook leuk.
0: Dat vond ik een verrassende.
1: Ja, ja, dat is een beetje... Ik ga niet naar heel veel Hollandse feestjes, maar feestjes van een ander genre. En dan denk ik, nou, Paul Elstak is Engels, laat ik dit er dan maar in gooien.
0: Oh, maar wat zijn er dan de feestjes waar jij van houdt? Ben ik toch wel benieuwd.
1: De wat hardere stijlen.
0: Echt waar? Ja, maar je luistert wel naar NPO Sterren NL, dat vind ik dan weer tof.
1: Ja, dat dan weer wel. Je moet ook niet heel de dag horen, hoor, namelijk, waar ik naar luister.
0: Anders kun je niet lekker thuiswerken, denk ik.
1: Nee, dan kun je niet werken.
0: Nee, dat dacht ik. Hé, Dione, we hebben voor jou drie liedjes uitgekozen die we gaan draaien uit jouw lijst.
1: Ja.
0: En de eerste die staat klaar en dat is Willem Bart met Aan alle mooie meiden. En dank je wel voor het stemmen. En de Bluetooth speaker die komt naar Monster.
1: Dank je wel.
0: Dank je wel.
1: Doei doei.
0: Doei doei.

0: Koos Werkeloos van Klein Orkest. En daarvoor hoorde je Jannes met Monica. En ik krijg ondertussen nog steeds leuke berichtjes binnen. Goedemiddag Monique, een duet met een andere zangeres zou top zijn. Op vaste duo's na is het alleen maar samenzang tussen mannen. Of een man en een vrouw. Ja, dat klopt jongens. Nou, daar moeten we dus maar snel wat aan doen. Maar ik kreeg ook een berichtje van Tamara. En die vraagt, kan je iets van Likke Pep draaien? Nou Tamara, ik heb goed nieuws van jou. Want ik had het net al over een appje die ik kreeg toen ik hier zat. En dat appje, dat was van de mannen van Likke Pep. Want wat is nou heel toevallig? Zij zaten vandaag te lunchen in Hilversum, echt hier om de hoek. Dus ze zijn bij ons in de studio. Mark en Jan van Likke Pep!
1: Ja, ja.
2: Hallootjes.
0: Nou, wat gezellig, jongens.
1: Niet normaal.
0: Helemaal leuk. We stonden vannacht nog lekker te dansen in Tilburg naar de Buma en Hellewatch. En vandaag fris en fruitig weer in Hilversum.
1: Ja, ja, haal dat fris en fruitige maar vanaf.
0: Ja?
1: Ja.
0: Katertje?
1: Ja, niet helemaal lekker.
0: Oh.
2: Drie uur op bed.
0: Ja. Maar Jan, jij was de Bob.
2: Ik was de Bob, ja, maar ik had alsnog best wel zwaar vanochtend, hoor.
0: Vind ik niks voor jou, Bob?
2: Nee.
0: Nee.
2: Normaal lust ik wel een paar biertjes.
0: Dat dacht ik wel. Nee, oké. Okay. Hey, hoe vonden jullie het gisteren bij de Buma en Hellewatch?
1: Ja, hartstikke gezellig.
0: Vorig jaar stonden jullie zelf nog op het podium?
1: Ja. Ja. Vorig jaar tweede. Dit jaar helaas niet.
0: Nee, maar dan, nou ja, maar jullie plaat hebben gewoon hartstikke goed gedaan. Natuurlijk tent op z'n kop, ja. Circus tent. Ik ben dan toch wel benieuwd, wat deden jullie vandaag in Hilversum en niet in Volendam?
2: Wij hebben vandaag
1: Hele leuke plannen besproken voor de komende jaren. Ja.
0: Ja, want ja. We komen volgens mij nog meer van jullie af.
1: Nee, nog niet.
0: En daar ben ik heel erg blij mee. En volgens mij heel veel mensen ook, hoor. Want het is hartstikke gezellig. Jullie treden echt superveel op door het hele land. En daar ben ik heel trots op. Maar we hebben het een beetje over samenwerking hier vandaag. Likke Pep, jullie bestaan al uit 5 man. Maar met wie zouden jullie graag nog willen samenwerken na Sven Versteeg?
2: Fons.
1: Ja.
0: Fonsie.
1: Ja, Fonsie.
0: Ja.
1: Fonsie zou wel hartstikke leuk zijn. Als we daar een duet mee kunnen maken.
0: Er is een feestje 2.0, ja, maar dan met Likke Pep.
1: Gewoon een dikke knaller.
0: Ja, en zit dat al in de planning? Of is het nu gewoon, we gooien het hier vandaag op en
1: we gooien het hier vandaag op en dan gaan we even kijken of we de studio in kunnen.
0: Frans Veuring, ik weet niet of jij zit te luisteren naar NPO Sterren NL, maar de mannen van Likke Pep die zitten hier en die doen een oproepje. Ik vind dit een fantastisch idee. Wat dacht je van een carnavalskraker?
2: Oeh.
0: Ja, hè?
2: Goed idee, ja.
0: Ja, vind ik een goed plan. Hey Jan, even eerst jou, even een vraag voor jou. Want we zitten hier natuurlijk bij de Stemweek. Wat is jouw favoriete plaat op dit moment? Want dan gaan we die gewoon even luisteren.
2: Ja, wat ik echt vaak draai thuis, dat is wel Gabber. Van Tino Martin en Lil Kleine.
0: Ha, en naar wie zing je dat dan? Wie is dan jouw echte Gabber?
2: Mijn vriendin. Daar zing ik het wel altijd
1: fout.
2: Mee.
1: Ja? Dit is fout, hè?
2: Ja, ja, maar ja, het is wel de waarheid.
0: Ik denk, ja, ga Mark noemen nu. Ja. Hè? Die is
2: nee. Ja. Mark is wel mijn Gabber, maar daar zing ik het nog mee. Zing ik alleen het weekend.
0: Ah, dat vind ik mooi. Nou, weet je wat, we gaan hem gewoon draaien. Hier is Gabber.

0: Gabber. Speciaal voor jou, Jan. En nou, eigenlijk speciaal voor Denise, toch?
1: Ja, wel een beetje.
0: Oh.
1: Jawel. Zeker.
2: Zo schattig.
0: Ja, dat is wel heel schattig. Hey, maar jullie zijn hier met z'n tweeën. De rest is aan het werk.
1: Yep.
0: Niet dat jullie voor de rest werkloos zijn, hoor. Want dat vind ik nou zo leuk aan jullie, hè? Jullie hebben gewoon een fulltime job. En Mark, jij bent schoolmeester.
2: Ja.
0: Hoe vinden jouw leerlingen dat? Dat je nu gewoon eigenlijk gewoon een beroemde meester... Ja, een hele beroemde meester.
2: Ja, die hebben dat eigenlijk niet zo erg door, hoor.
0: Nee?
2: Dat is groep 3, dus die hebben nog niet echt door wat er allemaal speelt bij mij in het weekend.
0: Oh, oké.
2: Okay. Ja.
0: Maar hoe gaat het dan bij jou op maandagochtend, na een heel weekend al die feestjes afgaan?
2: Ja, af en toe is dat best wel even door de zure appel heen bij.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. En ja. Vrijdag, heb je nog wel eens tijd voor een vrijmibo of moet je altijd gelijk weer door?
2: Ja, dan wil je graag naar huis.
0: Ja.
2: Want dan moet je s'avonds weer fit zijn om het podium te bestormen.
0: Ja, want wie had dit gedacht, hè, jongens?
2: Ik
0: we gaan even
2: niemand.
0: Terug naar, dan moeten we eigenlijk 2 jaar geleden al. Want toen dachten jullie opeens, we gaan een kermisliedje maken. Waar kwam dat vandaan?
2: Ja, voor de kermis hadden we Blikkendag bedacht.
0: Ja, maar hoezo dachten jullie, we willen een kermisplaat maken? Wie kwam er mee? Jij?
2: Ja, ik. Ja.
1: Mark's droom. Toch?
2: Ja,
1: gewoon, dat wilde je altijd al. Ja.
2: Gewoon om een leuke leuk kermisnummer te maken. En,
0: ja,
2: dat is.
0: En hoe ben je dan bij die rest gekomen? Bij Jan.
2: Bij Jan kwam ik als allerlaatst.
0: Die staat op een boutje. Want Kees staat lekker te schilderen nou.
1: Sukkel.
2: Bij Jan kwam ik als allerlaatst, hoor.
0: Maar, oh ja, en je had er nog eentje nodig. En niemand wilde meer. Ja.
2: En niemand wilde. Toen kwam ik bij Jan.
1: Ben je toch in de war met drop of niet?
0: Maar toen kwam Blikkendag. Ja. En ik weet ook nog wel, jongens, toen ik Sven had gebeld van Sven, je moet er wat mee doen. Maar toen zei Sven, ja, wil jij er dan wat samen met mij mee doen? En ik zei, nee, ho. Als Volendamse moet ik echt deze plaat laten gaan, want in Volendam was het gewoon al een wereldhit. En dat ik toen zei tegen Sven, maar je moet het gewoon doen samen met de jongens van Likkepep. En jullie waren helemaal niet enthousiast in het begin. Want jullie hadden echt zoiets van, ik ben gewoon schoolmeester in jouw geval dan. Dus laat ons
2: jij
0: even
2: jij belde mij op het schoolplein. Ja, toen stond ik op het schoolplein.
0: Dat weet ik nog. Ja, ik hoorde al die kinderen hysterisch om je heen. Ja. Ja, maar Mo, wij hebben allemaal een baan en het is wel goed zo.
2: Ja.
0: Maar toch, op een gegeven moment hebben jullie dan... Ik heb zelfs volgens mij schoonmoeders en moeders aan de lijn gehad.
1: Mijn vader heel vaak.
0: En jouw vader, om jullie over te halen.
1: Wij dachten
0: zijn jullie er wel
1: van,
0: blij mee of hebben jullie nu zoiets van Monique?
1: Jawel, we zijn jou heel dankbaar, Monique.
2: Ja, zeker.
1: Super dankbaar.
0: Ja, goed zo. Nee, ik vind het alleen maar leuk, hè. Maar ik kan me ook voorstellen dat je denkt, ja, het is een beetje uit de hand gelopen. Maar ik ben er wel klaar mee. Maar dat is niet het geval bij jullie, hè?
2: We zijn er nu nog niet klaar mee.
1: We hebben er heel veel plezier in.
0: Goed zo.
1: Elk weekend weer.
0: Ja. Elk weekend weer staan jullie op de bühne. Ik vind het superleuk. Hey Jan, we hebben jouw favoriet al gehad vandaag.
1: Yes.
0: Maar Mark, ik ben natuurlijk ook benieuwd naar die van jou.
2: Ja, voor mij is dat momenteel boom. Van Samuel
0: en
2: Russo.
0: Ja, heerlijk, hè?
2: Ja.
0: Zullen we die ook gewoon draaien, jongens? Jullie mogen meezingen, hè?
2: Jan even.

0: met Niet naar huis. En we gaan door met de volgende knaller. Want Fons Veurink met Feestje mag natuurlijk niet ontbreken in deze Nederlandstalige top 1000.
1: Hé, maat, waar is dat feestje dan? Tijd om te knallen, vrienden.

0: onze grote vriend, dat kan ik toch wel zeggen, Fons Furink met Facey. Ja, heerlijk zeg. Hey, en via de NPO Luister-app komen de berichten nog steeds binnen. Wat een gezellig showtje dit. Jij kan ook alles, hè. Groetjes, Tieme. Nou, hey, Tieme, wat leuk zeg. Maar ik krijg er eentje binnen. Goedemiddag, Monique. Wat is het leuk als jij als DJ... Ik moet mijn lijstje nog even invullen, maar jouw naam gaat er zeker een aantal keer op terugkomen. Manon, dank je wel. Ik vind het nu wel leuk. Kan het nog steeds niet geloven dat ik op de... kermis in Bergijk mijn telefoon bij jou moest inleveren? Hè? Oh, wacht, voor een selfie. Ah, vandaar. Oh, hartstikke leuk. Nou, Manon, gezellig. En wie weet, tot de volgende kermis. Jongens, ik ben benieuwd. Jullie zijn toch ook wel... Nou ja, jullie zijn bekend geworden door de Volendammer kermis met Blikkendag. Tent op z'n kop, circus tent, alles erop en eraan. Caroline hebben we inmiddels ook. Jullie doen heel veel optreden. Maar Jan?
1: Ja?
0: Gebeurt er ook wel eens iets wat niet helemaal goed gaat?
1: Oeh, met optredens bedoel je?
0: Ja, dat vraag ik gewoon even aan jou.
1: Nou, de laatste tijd gaat wel... het gaat de laatste tijd wel beter.
0: Waar moet jij aan denken, Mark?
2: Ja, afgelopen Volendammer kermis is hij nog van het podium gevallen. Ja.
0: Hebben we er beelden van, of niet?
1: Nee.
0: Oh, dat is wel jammer.
1: Nee, dit jaar niet, maar...
2: Dat jaar vorig jaar was hij er ook van afgevallen. Dus het begint een dingetje te worden.
0: Ja, maar het gebeurt niet naast de Volendammer kermis.
1: Nee, dat nog gebeurt.
0: Nee, oké.
1: Okay. Gelukkig niet.
0: Nee, gaat is er nog nooit iemand gevallen op het podium of zo, over de monitor heen of iets?
1: Nee, nog nooit.
2: Dat gebeurt alleen met kermis.
1: Ja. Maar ja, dan zijn we natuurlijk wel gewoon vrij, hè, Monique?
0: Ja, dat is dan geen officieel optreden, bedoel
1: je? Nee.
0: Oké. Okay. En welke collega komen jullie nou het meest tegen in het land?
1: Stef Eckel, vind ik.
0: Oh ja?
1: Ja, die komen we wel best wel vaak tegen, ja.
2: Maar Fons ook. Fons komen we ook wel vaak tegen.
1: Ja. Ik denk wel Stef Eckel wel ietsje meer.
0: Oké. Okay. Nou. Hey Mark, jij schrijft zelf alle liedjes.
2: Ja.
0: Een team om je heen inmiddels.
2: Ja.
0: Is er ook nog een artiest voor wie jij zelf een liedje wil schrijven? Behalve dan voor Likpep?
2: Goeie vraag.
0: Ja.
2: Nou,
0: wie heb je
2: voor
0: jou?
2: Voor jou zou ik wel een nummer willen schrijven.
0: Hé, dat vind ik leuk.
2: Ja.
0: Oh, dat vind ik serieus heel leuk.
2: Ja.
0: Nou, mannen, ik vond het ook geweldig dat jullie er waren vandaag. Jullie zaten dus toevallig voor een meeting hier in Hilversum. Omdat er nog veel meer muziek van jullie aan gaat komen. Daar zijn we heel blij mee. En super dat jullie even langskwamen in de studio.
2: Ja.
0: Ik vond het heel gezellig.
1: Super gezellig, toch?
2: Zeker.
0: En hartstikke leuk dat jullie je eigen favoriete plaat hebben aangevraagd. Maar mag ik dan ook een favorietje draaien van jullie?
1: Zeker.
0: Hier is Circus Tent van Likkepet.
3: Yes.
0: Dankjewel, jongens.
3: 1, 2, 3, hey!

0: Hugo Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De veroordeling van Willem Engel is definitief. Dat heeft de Hoge Raad bepaald nadat de voorman van Viruswaarheid in cassatie was gegaan. Engel heeft een taakstraf van 60 uur gekregen vanwege opruiing in coronatijd. Zo riep hij in een livestream mensen op om te komen demonstreren, terwijl de rechter de bijeenkomst had verboden. Een eerdere demonstratie liep uit op gevechten met de politie. Engel stapte na de veroordeling in maart vorig jaar naar de Hoge Raad. Er komt een nieuwe ronde van het noodfonds energie. Dat gaat 4 januari van start, maakt het kabinet zojuist bekend. Er is 193 miljoen euro beschikbaar, dat is ruim 3 keer meer dan vorig jaar. Het fonds is er voor mensen die een groot deel van hun inkomen kwijt zijn aan energie. De overheid verwacht dat er 500.000 huishoudens gebruik van willen maken. Als Meta niet binnen 2 weken stopt met de verkoop van zijn slimme camerabril, dan volgt er een rechtszaak. Dat zeggen meerdere organisaties, waaronder de Consumentenbond en hulporganisatie Off Limits. Zij staan slachtoffers van online misbruik bij en hebben mensen gesproken die op straat stiekem zijn gefilmd. De videobrillen lijken op gewone brillen, waardoor veel mensen niet doorhebben dat ze op beeld staan. De afgelopen jaren is de verkoop van de brillen flink toegenomen. Een deel van de Tweede Kamer wil een verbod, maar het kabinet vindt dat te ver gaan. Een man van 24 moet 10 jaar de gevangenis in omdat hij zijn vader heeft doodgestoken. Het gebeurde 2 jaar geleden in Amsterdam. Volgens de rechter heeft de man dat opzettelijk en met een vooropgezet plan gedaan. De man was verminderd toerekeningsvatbaar toen hij het deed. Zelf zegt hij dat hij zijn vader van 65 jaar heeft gestoken met een mes, maar dat hij dat niet vooraf had gepland. Naast de celstraf moet hij ook een schadevergoeding betalen aan zijn halfzus en halfbroer. Het weer, zon afgewisseld met wat sluierwolken. Alleen in het noordwesten is de bewolking wat zwaarder. Het is 23 graden op de Wadden tot 29 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Valt wel reuze mee met de files in Nederland op dit moment. Wat langzaam rijdend verkeer op de A7 vanuit Den Hoeven naar Heerenveen. Bij Kornwerderzand een klein kwartiertje vertraging. 2 kilometer langzaam rijdend verkeer daar. De A20, Hoek van Holland-Gouda bij Rotterdam-Overschie. Een kwartier vertraging door 5 kilometer langzaam rijdend verkeer. Het rijdt langzaam vanaf Vlaardingen. En op de N207, Alphen aan de Rijnberg-Ambacht. En Moordrecht 2 kilometer file met 10 minuten oponthoud.
1: Stem nu voor de Nederlandstalige top 1000 via de app NPO Luister of de website nposterren.nl. Monique Smit.
4: Ja, we zitten alweer in het laatste uurtje. En de jongens van Likkepep die zitten in de auto onderweg naar Volendam. Nou, ik ga straks achter ze aan, maar ik blijf voorlopig nog even bij jullie. En eerst Jeroen van Zelst met Ik ga niet van Roosje naar Roosje.

0: Een artiest die je nog nooit in de Nederlandstalige top 1000 hebt gehoord. Damien van Os. Want 2026 was zijn debuutjaar. En je hoort hem met Hard to Get op NPO SterrenNL. We zitten in het derde en laatste uur van de Kort en Klein Show. Niet met Corné, maar wel met mij, Monique Smit. Een hele goede middag. En speciaal voor de stemweek voor de Nederlandstalige top 1000 zit ik hier natuurlijk. En stemmen doe je via nposterren.nl of via de NPO Luister-app. Waar ook berichtjes binnenkomen. Ik vind het helemaal leuk. Ik zie net ook, dat wist ik niet, dat er ook foto's binnen kunnen komen, jongens. Ik krijg hier namelijk een foto doorgestuurd van Stefan. Ik heb vorig jaar een knuffel van je gekregen bij een optreden in Papendrecht. Dat was voor mij een fantastisch moment. Superleuke foto. En ik ben groot fan van jou. Nou, Stefan, wat leuk dat je luistert. Foto erbij. Ja, dan krijg ik inderdaad weer een soort flashback. Superleuk, zeg. En wat hebben we nog meer? Oh ja, we hebben natuurlijk ook nog de vraag liggen van een van mijn favoriete radio-dj's, Jan Paparazzi. Nou,
1: Jan... Hey, Monique. Kom. Ja, Janneman hier. Ja. Ik zit zo meteen na jou, hè. Dus laat studio een beetje heel tot 4 uur. Dan kan ik goed beginnen straks. Maar ik heb eigenlijk een vraag aan je. Want je zit nu bij ons op Sterren vandaag, vanmiddag. Superleuk. En mijn vraag aan jou is eigenlijk, stel, je zou een jaar lang niet in jouw geliefde Volendam mogen komen en kunnen komen en je wordt gedeporteerd naar een onbewoond eiland.
0: Zo.
1: Wie of wat zou je dan meenemen? Noem 3 dingen. Oeh. Ik ben heel benieuwd.
0: Voor een jaar lang? 3. Nou, ik heb al 3 kids. Ik heb een man, dat zijn er 4. Dat gaat dan niet lukken. Dan, dan wordt het in ieder geval wat te eten, want ik kan niets van eten. Ik ben ook niet gezellig zonder eten. Mijn telefoon, om daar toch wel sneller terug van te komen. Geen jaar lang. En dan neem ik wel gezellig een vriendin mee of zo. Dan maken we er gewoon even een leuk reisje van. Om vervolgens weer heerlijk terug te gaan naar mijn gezinnetje. En weer lekkere optredens op te pakken. Nou, Jan, ik vond het wel een lastige vraag, zeg. Jongen, maar hou mij voorlopig maar lekker in mijn geliefde Volendam. Nou, mocht je trouwens nog inspiratie nodig hebben voor jouw stemlijst, dan weet ik er nog wel een paar. Wat dacht je van Volumia bijvoorbeeld met Blijf bij mij? Of dit, een nieuw pareltje van Mart Hoogkamer, Kroegen in de Hemel of SterrenNL.

0: Ja, er wordt zelfs geluisterd in Zwitserland, zie ik hier net op de app binnenkomen. Dat is leuk. Je hoorde Henk Breda met Hou me nog één keertje vast. En hij kan jouw stem goed gebruiken. Want neem nou bijvoorbeeld 2022. Toen stond Henk maar liefst 13 keer in de top 1000. En het afgelopen jaar was dat nog maar 4 keer. Henk Breda op NPO Sterren NL. En zo kreeg ik net ook inderdaad nog een lijstje van Patrick. Ik heb net de lijst ingevuld, maar ik hoor nu alweer nummers die ik vergeten ben. Helaas kon ik er maar 25 invullen. Ja, Patrick, zo gaat dat. Ik moet je eerlijk zeggen, ik vind 25 heel veel. Maar goed, dat is dan weer aan mij. Hey, de Sterren NL stembus die rijdt door Nederland met daarin Robin. En Robin die was natuurlijk net nog bij Rutger van Barneveld. Hij is inmiddels onderweg naar Ammar. Maar in de tussentijd, toen ik de gasten van Likkepep hier te gast had in de studio, toen was hij bij een artiest die gisteren een nieuwe award heeft gewonnen bij de Buma NL Awards. Justin de Wild, luister even mee.
1: Ik moet toch even vragen, Justin, hoe is het met je? Want je hebt het vannacht natuurlijk laat gemaakt.
2: Ja, we hadden een latertje. We hebben gisteren de Buma Awards gehad en ik kreeg een hele mooie award van de René Karst Award. Het eerste officiële award. En het was toch wel dubbelzinnig, want het is het eerste award van René. En je houdt René daar zeker mee in ere. En het is zeker dat de familie dan dat liedje dan ook uitkiest samen met de Buma. Ja, en dat is toch wel heel speciaal dat het Cheerio is geworden.
3: Ja, want de award staat voor het beste refrein van het jaar. Wat maakt dat refrein nou zo sterk? Heb jij de oplossing?
2: Ik durf het niet te zeggen, want als ik het had geweten, had ik het al veel eerder gedaan. Maar ja, Cheerio, het is gewoon de kreet misschien. En de zinnen die ervoor afspelen van zolang ik geen vogels of fluiten, ga ik niet naar buiten. Oh, Cheerio. Ik denk dat dat het misschien is, maar ja, echt weten we nooit.
3: Wat is de leukste reactie die je gisteren hebt gekregen?
2: Van de familie van Karst. Dus ik kreeg van Thomas en van zijn moeder een hele dikke knuffel. En ze zeggen, het is zo gegund. En het is je echt zo gegund, omdat je gewoon zo'n lieve jongen bent. En ja, cheerio, niemand kan er meer omheen. Dat is wel het mooiste wat er was.
3: We zijn natuurlijk ook voor de Nederlandstalige top 1000, Justin. Welk nummer mag wat jou betreft absoluut niet ontbreken?
2: Nou ja, ik denk toch wel een Hazes met een... Hazes heeft zoveel mooie liedjes. En voor mij is dat toch wel de onbekende liedjes. Maar ik denk niet dat die de top 1000 halen. Maar zijn gelooft mij, die staat er sowieso wel in. En Jannes, en Frans Bauer, en Django Wagner. Noem eigenlijk het hele lijstje maar op waar ik van hou. En Koos Alberts, en Willy Alberti.
3: Maar we zijn natuurlijk ook om de luisteraars te tippen, om hun inspiratie te geven voor hun lijstje. Dus noem eens zo'n onbekende van Hazes die jij nou zo mooi vindt.
2: Nou ja, ik heb van Hazes is mij het lievelingsliedje Ik Red Me Wel. En het is een hele onbekende, maar ja, voor mij heeft het gewoon echt wel... ik vind het zo'n mooi liedje. En als ik het in de auto zit, dan luister ik het zo hard.
3: Kijk, want we kunnen de doekjes opwinden, maar... Het zal waarschijnlijk gebeuren dat Cheerio die lijst binnenkomt. Wat verwacht je ervan? Ja, weet je, sowieso op plek 1000. Maar wat verwacht jij ervan?
2: Nou ja, ik hoop wel natuurlijk dat hij hoger eindigt. Maar het is wel natuurlijk mooi, omdat het de top 1000 is toch wel een begrip in heel Nederland. En dat je dan tussen die namen mag staan, ja, gewoon bekend Nederland. Dat is al voor mij een... Ja, voor mij een voldoening. En ik zeg altijd, doe maar gewoon normaal, dan ben je al gek genoeg. En ik denk dat de top 1000 die echt wel aan mee kan werken.
0: Ja, zeer terecht, René Karstenhart. Voor Justin de Wild. En aanstaande vrijdag dan komt zijn nieuwe plaat uit samen met Donnie. Daar ben ik ook heel benieuwd naar. Ze zijn op zoek naar een partytent. Ik geloof dat ze hem wel gevonden hebben. En gisteren was er ook nog een heel mooi eerbetoon tijdens de BMNL Awards Show voor René Karst. Zijn zoon Thomas, die heeft een prachtige medley gezongen. En niet alleen samen met Stef Eckel. En ik mocht daar ook aan meewerken. En dat was heel leuk om te doen. Het was gevraagd door zijn vrouw, door Wendy. En als het goed is, zit Wendy ook te luisteren naar Sterren NL. Wendy, ik wil jou vandaag gewoon even een hele dikke kus hier geven vanaf mijn stoel bij Sterren NL Radio. Het was prachtig. En ik ben benieuwd wie hem volgend jaar gaat winnen, jongens. En dan gaan we toch even naar die hit. Ja, hij moet gewoon gedraaid worden natuurlijk op dit moment. Justin de Wild met Cheerio.

Jeroen van der Boom op NPO Sterrenl met betekenis. En ik heb het heerlijk naar mijn zin hier, maar hoe is het met jou? Laat het me weten via de NPO Luister-app. Je kan een appje sturen, een foto heb ik dus net gezien, een verzoekje of wat dan ook. Nou, en we blijven nog even in die J's. En dan denk je misschien de drie J's. Nee, die hebben we al gehad. Jan Smit hebben we ook al gehad. Jannes hebben we al gehad. Maar jongens, het gaat maar door met die letter J, hè. Wij hebben zometeen nog Jeffrey Hezen, Jan Biggel en Jan Keijzer. Ja, oké, okay, met Annie Schilder dan.

0: Oude Reten, SterrenNL Stembus nog langzaam. Jeffrey Hezen hoorde je op SterrenNL met Loco. En deze hele week rijdt de SterrenNL Stembus rond om stemmen op te halen voor die Nederlandstalige top 1000. En die bus die wordt bestuurd door onze eigen Robin. En Robin, jij bent nu bij de man die bekend staat als de Turk uit de kroeg. Maar staan jullie ook in de kroeg op dit moment?
1: Nou, wij staan lekker in het zonnetje, Monique. We staan hier niet in een kroeg, we staan een beetje warm bij.
0: Oh, je stoort een beetje, Robin, maar je staat lekker buiten, heb ik begrepen.
1: Ja, ja, ik sta lekker buiten. Het zonnetje dat schijnt ontzettend lekker hier voor een studio waar Amar op dit moment aan het schrijven is. Samen met Joey Nicolai, begreep ik, hè?
2: Ja, hey, we zijn
0: met
2: Joey. Ik ben een fan van zijn liedje Tinto de Verano. Ik dacht van, met een keer gaan schrijven. Dus we zitten nu, hij is nu beneden. Ik neem jullie straks wel even mee.
0: Heb je ook een plakje Serrano?
2: Even kijken en luisteren wat we aan het maken zijn.
1: Nou, dat plakje Serrano, dat zal er vast bij liggen. En een kleine Tinto misschien ook wel. Ik heb deze zomer voor het eerst Tinto de Verano gehad. Het was echt ontzettend lekker, Monique. Ja. Dus dat smaakt hartstikke goed. Amar, hoe gaat zo'n proces van het schrijven van een liedje dan? Want nu zitten jullie dus in de studio, maar is daarvoor dan een afspraak geweest? Ontstaat iets hier? Hoe moet ik me dat voorstellen?
2: Nou ja, ik kwam dus Joey tegen laatst bij Hart voor Muziek. En toen zei ik van, hey vriend, je lijkt me echt een topgozer. Zullen we samen gewoon wat proberen te maken? Hij zei, ja, let's go. En dan nodigen we tekstschrijvers uit, een muzikant, een producer. En dan ga je met z'n allen in een hockey. En dan probeer je iets moois van te maken. En kan je wat verklappen? Het werkt. Het werkt.
1: Want wat is hier ontstaan? Heb je een voorbeeld?
2: Ja, het is een uptempo liedje. En het gaat over elkaar tegenkomen ergens in het buitenland. Welke land mag jij invullen? Ik denk Turkije. En het is een stad in Turkije wat echt lekker bekt. En het is gewoon gigantisch vrolijk en catchy.
1: Wat goed, we gaan dat in ieder geval in de gaten houden. We zijn hier ook voor de Nederlandstalige top 1000. Hoe ziet jouw stemlijstje eruit, Amar?
2: Dan gaan we gelijk beginnen. Heel serieus. Dan doe ik top 3.
1: Ja, is goed. Ja.
2: Op 1 staat André Hazes natuurlijk. Ik leef mijn eigen leven. De plaat heeft gewoon mijn leven veranderd. 2, Guus Meeuwis, Brabant. En 3, mijn eigen nummer. Turk uit de kroeg.
1: Het zijn gewoon 3 klappers.
2: En
1: als ik zeg een vergeet me nietje, een liedje die misschien wat sneller vergeten wordt, maar die eigenlijk net zo mooi is.
2: Wauw, dat is een liedje ook van André Hazes. Het heet Alleen. Alleen weten niet heel veel mensen het liedje nog, maar dat gaat zo. Ik zit hier al zo lang, een kale cel in de gevang. Blijft dit mijn leven? Hoe lang moet dit nog verder gaan? Alleen van André Hazes.
1: Wat een tekst eigenlijk, hè?
2: Ja, dat gaat over, ik heb geen behang, maar een tralies voor mijn raam. Heftig, hè?
1: Echt, wat een ongelooflijk. Ja, dat is echt een tekstdichter gewoon eigenlijk, ja. André Hazes. Die staat niet voor niets heel vaak in de Nederlandstalige top 1000. Je noemde net al Turk uit de kroeg. Welke plaat van jezelf zou je nou echt een eer vinden om terug te vinden in de lijst?
2: Sportschool.
1: Ja, waarom?
2: Ja, ik heb Sportschool is echt geschreven. Het is gewoon een gigantisch autobiografisch liedje. En ik vind het nog steeds heerlijk om het te zingen. Belastingdienst trouwens ook. Jezus, als ik er zo over nadenk. Ja. Koning van de Nacht. Oh, Jezus.
1: Wat een hits heeft die man, hè?
2: Ja. Nou, het zijn allemaal platen wat echt is goed gelukt. Dat is mijn mening natuurlijk. Ja. Maar ik hoop dat er minimaal eentje in staat.
1: Allemaal liedjes waar mensen dus op kunnen stemmen. Tot en met vrijdag nog. Als ik nu een plaat voor je moet aanvragen bij Monique. Welke plaat word jij nou heel vrolijk van?
2: Nou ja.
1: René
0: Leblanc.
2: Sowieso René Leblanc. Want dat is een. Ja, ik hou van hem. Hij. Ras echt artiest. Ik hou ervan hoe hij voor een show is, na een show. Hij is gewoon lekker artiest. If I Tell You.
1: Nou, en het toeval wil, Monique, echt een seconde voordat wij gingen bellen, hangt hij dus René Leblanc op. En hij zegt, ja René, zometeen op SterrenL, ik ga je nummer aanvragen hoor. René zit te luisteren, dus zometeen.
0: Hij mag niet ontbreken.
1: Hij mag eigenlijk niet ontbreken vanmiddag.
0: Oh, jongens, dankjewel. Robin, dankjewel. Doe de groetjes aan Joey en Amar. Deze is speciaal voor jou, René Leblanc, If I Tell You.

0: de Graaf, ja, en mezelf, Monique Smit, met Beter Af Alleen. Het is mijn nieuwe single, toch wel met een van mijn favoriete Nederlandse zangers, Kido. Maar lieve mensen, ik moet helaas alweer afscheid van jullie gaan nemen. Ik vond het supergezellig, ik hoop jullie ook. En je weet het, hè, je mag mijn naam ook altijd stiekem invullen op jouw stemlijst. Bijvoorbeeld deze nieuwe met Kido, of misschien wel, ja, Twijfelaar, iets met Wesley Klein. Blijf je vanavond, of wat dacht je van een zomeravond met Tim Douwsma? Nou, je kan alle kanten met me op. En geniet lekker van misschien toch wel een van de laatste zomeravonden van dit jaar. En mocht je nou benieuwd zijn naar wat ik nog meer ga doen, je kan me natuurlijk altijd nog gaan volgen via Snap, Insta, TikTok, Facebook. Nou, noem maar op. Lijkt me gezellig. En dan mag ik nog mijn eigen tip gaan geven voor de top 1000. Ja, en dan kijk ik even naar mijn vriend hier voor mij, Jan Paparazzi, want die neemt het stokje van mij over zometeen.
1: Ja, maar dit is onze plaat, Monique.
0: Jan, ik heb hier jaren met jou gepresenteerd.
1: Superleuk.
0: Wild van muziek.
1: Ja.
0: Maar
1: ja,
0: we hadden altijd één plaat. En als we die hoorden, dan zetten we de radio echt op standje 100.
1: En dan was het bij wijze van spreken al weekend. Ja. Als je deze plaat hoort.
0: Lekker, hè?
1: Ja, heerlijk, heerlijk.
0: Ik wil hem gaan draaien voor jou.
1: Top! Ah, I love you,
0: Je weet wat het gaat worden, hè? Het is Je zit op rozen van Marco Borsato.

0: Avrotros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het minderheidskabinet heeft de begroting en het belastingplan aangepast in de hoop een meerderheid voor de plannen te krijgen. Een aantal punten is uitgelekt. Zo komt er vanaf 2028 een vermogenswinstbelasting die voor veel meer spaarders en beleggers gaat gelden. En de bezuinigingen op de sociale zekerheid zijn definitief van tafel. Het geld dat zo binnenkomt moet gebruikt worden om de inkomstenbelasting te verlagen. Hoe dat eruit gaat zien is niet bekend. Pro zegt de begroting van het ministerie van Sociale Zaken nu te steunen. Partner Volt is nog niet overtuigd. En Ja21 vindt de aanpassingen rondom vermogen onacceptabel. De hoeveelheid PFAS in het bloed van Nederlanders is de afgelopen 10 jaar afgenomen. Nog steeds heeft 3/4 te veel van deze schadelijke stoffen in het lichaam. Maar het is wel minder dan vroeger. Volgens het RIVM komt het door een verbod op 2 veel voorkomende en hele schadelijke PFAS-soorten. De 24-jarige Amsterdammer, die is aangehouden in het onderzoek naar hackersgroep Shiny Hunters, wordt ook verdacht van het geven van 2 moordopdrachten in het buitenland. Op de laptop van de verdachte zou informatie zijn gevonden over de moordplannen. Hij werd gisteren opgepakt voor betrokkenheid bij de hack op telecomprovider Odido. Er komt een nieuwe ronde van het noodfonds energie. Dat gaat 4 januari van start, maakt het kabinet vanmiddag bekend. Er is 193 miljoen euro beschikbaar. Dat is ruim 3 keer meer dan vorig jaar. Het fonds is voor mensen die een groot deel van hun inkomen kwijt zijn aan energie. De overheid verwacht dat er 500.000 huishoudens gebruik van willen maken. Het weer, zon afgewisseld door wat sluierbewolking. Alleen in het noordwesten is de bewolking wat zwaarder. Het is 23 graden op de Wadden tot 29 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De spits is begonnen. De meeste files staan in Zuid-Holland en bij Utrecht. In totaal alweer 230 kilometer. Zo heb je een half uur vertraging op de A15... als je vanuit Gorkum naar Rotterdam rijdt bij knooppunt Ridderkerk... na een ongeluk 8 kilometer file. A16 Breda-Rotterdam bij Dordrecht een half uur tijdsverlies. De A16 vanuit Breda naar Rotterdam staat bij de Drechttunnel een te hoge vrachtwagen. 1 tunnelbuis is dicht en dat veroorzaakt toch een uur vertraging. 4 kilometer file vanaf de Moerdijkbrug. De A58 Breda-Tilburg een kwartier vertraging bij Bavel. En op de N247 Hoorn-Amsterdam 10 minuten vertraging bij Broek in Waterland-Noord.
3: De Nederlandstalige top 1000.
0: Stem nu voor de Nederlandstalige top 1000. Via de app NPO Luister of de website NPO Sterren.

0: Jongen.
1: Nee, nee, nee, dat moet wegknippen. Dat is niks.
0: Dat kan nergens over.
2: Rode wijn en een pizza slice met z'n tweeën op terras. De zon die schijnt voor jou en mij. Wat een heerlijke dag. Ben

op een zonovergoten dinsdagmiddag. Het leven is waard om geleefd te worden. De toekomst lacht je toe. Het is fantastisch vandaag. Een mooie dinsdagmiddag. Het is eind september. Er is een wereld te winnen en daar hoort deze plaat bij. Ik draai hem al maandenlang. Ik vind het een van de beste platen van dit jaar 2026. En ook vandaag komt hij fantastisch uit de boxen. Met kippenvel. Misschien is het tijd. Dit is Yves Berendsen.

welke plaat hoorde je toen je net je eerste autootje had? Dat je op de snelweg reed? Bij welke plaat dacht je, ik heb een nieuwe woning? Welke plaat, welke herinnering heb je bij de platen? Laat het even weten. En doe het even via onze website www.nposterren.nl. www.nposterren.nl.

0: nachten.
1: Top 1000 Stemweek.
0: We zijn weer bezig. Ja, ja. Spannend bij Sterrendeel Radio. Annelies, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Waar bellen we jou?
2: Waar bel je mij? Ja, in Boskoop.
0: In welke plaats zeg je?
2: Boskoop.
0: In Boskoop, in het Groene Hart zogenaamd.
2: Ja, ja, precies.
0: En hoe is het wonen in Boskoop? Mooi?
2: Ja, absoluut. Heel
0: heerlijk.
2: Mooi.
0: Ja, lekker.
2: Ja,
0: en
2: zeker.
0: Jij woont er al een tijdje zo te horen, denk ik. Schat ik zomaar in.
2: Ja, ruim 30 jaar.
0: Ruim 30 jaar, ja. Dan ben je ben je dan een boskoper of een boskoopse? Hoe heet dat?
2: Nou, ik ben nog steeds in port, denk ik. Want de boskopers zijn wel echt boskopers, zeg maar.
0: Dat ben je dus niet? Nee? Okay.
2: Nee. Ik ben geboren in de Boddelstreek.
0: Oké,
2: dus
0: okay. En toen naar Boskoop gegaan?
2: Boskoper word ik nooit.
0: En ben je naar Boskoop gegaan voor de liefde of voor een baan?
2: Nee, voor de liefde.
0: Voor de liefde, ja. En tot op de dag van vandaag, dat merk ik aan, je geen spijt van gehad.
2: Nee, absoluut niet. Nee,
0: en je hebt een prachtig lijstje ingeleverd voor de Nederlandstalige Top 1000. Annelies, ik ga er 3 van draaien. En jij weet nog niet welke plaat ik ga draaien, maar ik ga als eerste draaien André Hazes met Geef mij je angst. Kan jij uitleggen waarom die plaat?
2: Waarom die plaat?
0: Ja,
2: nou, ik vind dat echt een nummer voor hoe je ook in je vel zit. We hebben allemaal wel periodes dat je wat onzeker bent. En hoe fijn is het dan dat je iemand bij je hebt die dat, die je omarmt en zegt van geef mij je angst. Ja,
0: dat doet me heel wat, weet je dat? Dat is mooi verwoord, Annelies.
2: Ja.
0: We gaan hem draaien. Een van de suggesties uit jouw keuzelijst voor de Nederlandstalige Top 1000. Vanaf 11 oktober bij SterrenL Radio. Deze prachtige plaat van de koning André Hazes. Dit is Geef mij je angst.

vriendje, mag ik even met je praten? Want het verwart me wat er met ons twee gebeurt. Heb jij dat ook? Gevoel van angst dat je bekruipt.

mij kan je wegdragen dit, hoor. Een traantje, kippenvel, het ligt allemaal binnen handbereik eigenlijk, hè, met deze plaat. Als je dit hoort, fantastisch. Uit de stemlijst van Annelies uit Boskoop. Willeke Alberti en Samen Zijn. De Jan-Paparazzi-show. Hou het dan maar eens droog als je een beetje gevoelig aangelegd bent, hè?

0: natuurlijk, dit kan niet anders. Die gaat hoog eindigen dit jaar, is mijn verwachting in de Nederlandstalige top 1000. Dankjewel Annelies, stuur nog even een appje. Dankjewel Jan, ga zo door. Ik geniet elke dag van jullie. Geweldig, met drie kusjes erbij. Dat is leuk. Dankjewel Annelies. En we gaan van Annelies naar Robin. Robin, goedemiddag.
1: Goedemiddag Jan.
0: Ja, onderweg met de caravaan van Ster NL Radio. Bij Vrood, waar sta jij nu? Daar ben ik zo benieuwd naar.
1: Ja, wij staan op het randje van Hilversum eigenlijk. Tussen Hilversum en Loosdrecht. En daar staan we bij een heerlijk terrasje. En daar heb ik inderdaad de loeier uit Loosdrecht opgezocht. Wesley Bronckhorst staat naast mij, Jan. Goedemiddag, Wesley.
2: Hey, goedemiddag.
1: Ja, Jan aan de andere kant van de lijn. Loeier uit Loosdrecht zijn volledig zijn woorden natuurlijk. Maar wel terecht natuurlijk.
2: Zeker, dat is toch wel een exclusieve naam die Jan Paparazzi bedacht heeft ooit. Ja, dat is wel mooi.
1: Ja, hij heeft er nog een aantal meer van die namen. Hoe is het, Wesley?
2: Heel goed. Ja, prima. Ja,
1: gisteren naar de Buurman L Awards geweest, hoe was het?
2: Ja, gezellig, leuk. Smiddags een panel gedaan en wat dingen verteld over de muziekrechten, et cetera. En 's avonds een leuk feestje gehad met allemaal collega's en mensen uit het vak. Dus was leuk.
1: Ja, superleuk, superleuk. En nu onderweg voor de Nederlandstalige Top 1000 en we zijn aangekomen bij jou. Wat staat er nou op jouw stemlijstje?
2: Op mijn stemlijstje staat onder andere de drie E's. Wat is dromen?
1: Mooie plaat.
2: Ja, het is een hele mooie plaat. Dat vind ik nog steeds heel mooi.
1: Wat is het dat je zo mooi vindt aan die plaat?
2: Ja, dat is meer over dat dromenverhaal. Op het moment dat je die plaat een paar keer geluisterd hebt, dan pas begrijp je waar het over gaat. En dat gaat dus eigenlijk over het uitleggen van een droom. Ja, dat kan je dus bijna niet. Het kan van alles zijn natuurlijk. Dat vind ik een ongelooflijk mooie muzikale plaat. Het was toen de tijd met Ellen ten Damme. En verder ben ik natuurlijk altijd nog een oude André Hazes fan. En Rob de Nijs en dat soort muziek vind ik altijd fijn om te horen. Ja. En de Cats, ja. Piet Veerman. Ja.
1: Prachtig. Allemaal nummers waar de luisteraars dus op kunnen gaan stemmen. En hun inspiratie vandaan kunnen halen.
0: Ja, behalve dan die Cats natuurlijk, Robin.
1: Want ja, dat nee, is, ja. Dat weet je, Amar zei net ook, If I Tell You. Ja, het is toch echt een Nederlandstalige top 1000.
0: Ja, inderdaad. Goed, ja.
1: Wesley, trots op jou. Stond vorig jaar als hoogste van jouw platen op nummer 14. Dat is ook wel echt een prachtige evergreen geworden eigenlijk. Waar zit hem dat in dat hij zo hoog eindigt, denk je?
2: Ja, dat is gewoon de inhoud van dat liedje. Dat kan van alles zijn. Alle emoties kan het met zich meebrengen. Dat is afscheid, maar ook een nieuw begin. Blij zijn met iemand, trots zijn op iemand. Mannelijk, vrouwelijk. En de melodie natuurlijk. Ja, dat is gewoon dat liedje dat omarmt heel veel liefde, denk ik.
1: Ja, absoluut. En bij heel veel luisteraars inderdaad. Daarom stond hij zo hoog vorig jaar. Wat zou net dit jaar een terechte nummer 1 zijn, vind jij?
2: Ik denk toch wel weer Samuel. Ja, nee. Ik moet even Rutger van Barneveld.
1: Oh ja, Zwoele Zomernachten.
2: Dat vind ik wel echt onwijs goed gevonden. En die jongen die gaat als een raket. En dat is fantastisch om te zien. En het liedje vind ik heel leuk. Maar mijn muziek is heel persoonlijk natuurlijk. Dus er zijn ook genoeg mensen die zeggen, ik vind het niet zoveel. Maar ik vind dat het helemaal goed in elkaar zit. En je ziet hoe iedereen, heel Nederland, het meezingt. Dus dat is mooi.
1: Nou, dat is misschien een suggestie voor jouw stemlijstje ook, Jan.
0: Ik had eigenlijk een andere plaat van Wesley in gedachten. Wat mij betreft, die er zeker in moet. Dat is namelijk een beukertje. En die heet De Eerste Kus.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Ondanks een afname heeft nog altijd bijna driekwart van de Nederlanders te veel PFAS in het bloed, blijkt uit metingen van het RIVM. Het gaat wel beter dan 10 jaar geleden. Toen kwam bijna iedereen boven de zogenoemde grenswaarde uit. Ook de totale hoeveelheid PFAS in het bloed van mensen is afgenomen. Volgens het RIVM komt dat door een verbod op 2 schadelijke PFAS-soorten. Het is nog steeds niet helemaal duidelijk wat het gevolg is voor de gezondheid van mensen. De vakbonden stoppen met stakingen tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Ze zijn blij dat in de begrotingsplannen van het kabinet de bezuinigingen definitief van tafel zijn. Eerder vanmiddag lekten aanpassingen in de begroting en het belastingplan uit. Daarin staat ook dat een grotere groep beleggers meer belasting gaat betalen. Pro zegt de begroting van het ministerie van Sociale Zaken nu te steunen. Partner Volt is nog niet overtuigd. En Ja21 vindt de aanpassingen rondom vermogen onacceptabel. De Amsterdammer, die is opgepakt in het onderzoek naar hackersgroep Shiny Hunters, wordt ook verdacht van een poging tot het uitlokken van 2 moorden. Op zijn laptop is informatie gevonden over 2 moorden die in het buitenland zouden moeten worden gepleegd. Volgens de politie zijn er aanwijzingen dat de man hiertoe opdracht heeft gegeven. Het gaat om de 24-jarige Pepijn van der S. Shiny Hunters zit onder meer achter de grote datadiefstal bij Odido. Het nieuwe noodfonds Energie gaat op 4 januari van start. Het kabinet wilde het noodfonds eigenlijk dit jaar nog openen, maar dat lukt niet. Er is 193 miljoen euro beschikbaar, ruim 3 keer meer dan vorig jaar. Het fonds is er voor mensen die een groot deel van hun inkomen kwijt zijn aan energie. De overheid verwacht dat er 500.000 huishoudens gebruik van willen maken. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog en zijn er opklaringen. Het koelt niet verder af dan 15 tot 20 graden. Morgen begint vrij zonnig, later neemt vanuit het westen de kans op buien toe. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden. Dit was het NOS.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Drukke avondspits, 600 kilometer file bij elkaar. De meeste vertraging toch echt wel bij Rotterdam en bij Eindhoven. Want op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven staat voor knooppunt Batadorp 14 kilometer file en dik een kwartier vertraging. Er is daar een aanhanger van een auto losgeschoten. Die is onder de vangrail terechtgekomen. De rechterrijstrook is daarvoor dicht. Daardoor ook file op de N2 vanuit Maastricht naar Eindhoven voor knooppunt Batadorp 8 kilometer. Vanaf knooppunt De Hoogte ruim een half uur vertraging. A4 Amsterdam-Rotterdam bij knooppunt Ypenburg een ongeluk. De rijbaan is daar dicht, de vertraging 20 minuten. Omrijden daar via de A13. Ook een ongeluk op de A10 vanuit knooppunt de Nieuwe Meer naar knooppunt Koenplein. Bij Zeeburg, dus op de A10 Oost, een kwartier vertraging. Rechterrijstrook is dicht. De A15 is weer vrijgegeven vanuit Gorkum naar Rotterdam. Dat is bij knooppunt Ridderkerk na een ongeluk. Nog wel 22 kilometer file. Vanaf Gorkum rijdt het langzaam dus met 40 minuten vertraging. A27 Utrecht-Almere voor knooppunt Eemnes 9 kilometer file met een half uur vertraging. Ook daar een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. En ook is de linkerrijstrook van de A28 dicht vanuit Utrecht naar Zwolle bij Hoevelaken. Daar vanaf Soesterberg 11 kilometer file en ook een half uur tijdsverlies.
1: Stem nu voor de Nederlandstalige Top 1000 via de app NPO Luister of de website nposterren.nl.

6 aan op Sterren NL Radio in de show van Janneman. Zometeen een bak voor 6 ga ik een hele mooie plaat draaien van Benny Nijman. Die is aangevraagd door Frank Heilen. Maar eerst even deze klassieker, deze kans hebben voor de Nederlandstalige top 1000. Als je dit een hele goede plaat vindt, zoals ik bijvoorbeeld, kan je

0: Sophie Leunenberg.
1: Ik slaap wel op de bank vannacht, van dit tot later dan verwacht.
0: En deze week is creditcard van staat.

0: de mooie.
1: Ja, lekker plaatje is dat. 13 voor 6, ik ga hem draaien. De dagelijkse plaat van Benny Nijman. Iedere maandag, dinsdag, woensdag en donderdag een plaat van Benny Nijman. Rond kwart voor 6 en vandaag een hele mooie, een hele emotionele... Ja. Ik hoop dat je het droog houdt onder de klanken van deze plaat van Benny Nijman. Dit gaat over zijn moeder. Hij vindt een foto van zijn moeder. Dit is Foto van Man.
2: Ik vind hier nog een foto van moeder van toen. Ze was net

0: Hugo Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De vakbonden stoppen met stakingen tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Ze zijn blij dat in de begrotingsplannen van het kabinet de bezuinigingen definitief van tafel zijn. Eerder vanmiddag lekten aanpassingen in de begroting en het belastingplan uit. Naast het schrappen van de bezuinigingen op bijvoorbeeld de werkloosheidsuitkering staat erin dat een grotere groep beleggers meer belasting gaat betalen. Pro en Volt zeggen de begroting van het ministerie van Sociale Zaken nu te steunen. Ja 21 vindt de aanpassingen rondom vermogen onacceptabel. Het lijkt erop dat het eigen risico voor de zorgverzekering komend jaar definitief omhoog gaat met €15 naar €400 per jaar. De Tweede Kamer gaat die geplande verhoging niet tegenhouden. Daarvoor zou de wet gewijzigd moeten worden en geen enkele partij heeft een overleg daarover aangevraagd, omdat de verwachting is dat een meerderheid waarschijnlijk alsnog in zal stemmen met de verhoging. De politie heeft een Nederlandse advocaat en een Russische softwareontwikkelaar opgepakt, omdat ze de sancties tegen Rusland zouden hebben overtreden. Het Nederlandse bedrijf waar ze voor werken zou diensten aan een Russische bedrijvengroep leveren. En die zou spionagesoftware ontwikkelen voor de Russische veiligheidsdienst FSB. De man en vrouw werden 2 weken geleden al opgepakt, maar dat is nu pas naar buiten gebracht. De politie heeft vanochtend een vermoedelijk drugsnetwerk rond een 42-jarige man uit Eindhoven opgerold. Arrestatieteams pakten hem samen met zijn 20-jarige zoon en nog 6 andere verdachten op, meldt Omroep Brabant. Bij 10 doorzoekingen in Eindhoven, Veldhoven, Alphen en het Belgische Pelt nam de politie vuurwapens, slag- en stootwapens en drugs in beslag. In het onderzoek werden eerder al 2 drugslabs ontdekt. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog en zijn er opklaringen. Het koelt niet verder af dan 15 tot 20 graden. Morgen begint vrij zonnig. Later neemt vanuit het westen de kans op buien toe. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De meeste files staan in Zuid-Holland en bij Utrecht en ongelukken veroorzaken het meeste oponthoud. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam tussen Hoogmade en Rijswijk 19 kilometer file rijden. Je hebt daardoor dan ook een uur vertraging. Dan wel de nasleep van een ongeluk. Nasleep van een ongeluk op de A28 vanuit Utrecht naar Amersfoort. Bij Amersfoort 9 kilometer file. Vanaf afrit Den Dolder een uur vertraging. Er zijn dan ook 2 rijstroken dicht. De rechter rijstrook van de A29 is dicht vanuit Bergen-op-Zoom naar Rotterdam bij Barendrecht. Na een ongeluk. Daar is de vertraging 30 minuten. En ook nog 30 minuten tijdsverlies voor het verkeer op de N2 vanuit Maastricht naar Eindhoven bij knooppunt Batadorp. Opruimwerkzaamheden houden daar een rijstrook dicht.
1: Stem nu voor de Nederlandstalige Top 1000 via de app NPO Luister of de website npo-sterren.nl.

0: ze. En liefde is magie. Dat is inderdaad waar. De liefde is magie. De energie die je voelt voor de een of voor de ander, dat kan dag en nacht verschil maken. En Guus Meeuwers heeft er ook een liedje over gemaakt. Een mooi liefdesliedje, zo tegen 6:30. En dat heet Dat komt door jou.
1: Ik laat vandaag de mensen lachen tot de nacht zal komen. Heerlijk dromen dat jij je bent en ik jou kan.

0: goede platen daarvoor avond voor in de boeken van Fons Veuring. En dan twee plaatjes na half zeven op deze dinsdagavond. Ik heb er eentje meegenomen. Een singeltje uit mijn eigen collectie. Een heel grappig singeltje van Dingetje. Dingetje, Frank Paardenkoper is zijn echte naam. De man die we hier kennen van de legendarische uitspraak. Ik denk dat ik Jan Paparazzi. Die Dingetje, deze Frank Paardenkoper, heeft heel wat leuke platen gemaakt. Altijd een grappige parodieachtige plaatjes. Het begon allemaal in 1977 met de Nederlandstalige uitvoering van Cocaine in My Brain van zanger Dillinger. Toen heette het nummer ineens in de Nederlands Ik ga wegleen en ik weet nog niet waarheen. En in de navolging daarvan, van die hit, kwamen er een aantal andere hele grappige plaatjes. En een van die plaatjes ga ik nu draaien uit de jaren 80. Dingetje met Schiet op. En dat zeg je misschien niks, maar als ik nou zeg dat dit een hele grappige uitvoering is van een oude hit van James Brown, de Sex Machine, misschien zeg je dat wel wat, dan denk ik dat de oortjes gespitst worden en dat je denkt, hey Janneman, kom op met die plaat in half zeven, half zacht. Dingetje en schiet op over de Steen. En ja, die is altijd te laat. En een heel grappig plaatje is het. Het komt uit mijn eigen collectie en ik draai altijd twee plaatjes na half zeven, zo'n plaatje uit mijn eigen collectie in de dagelijkse radiorubriek half zeven, half zacht. En ik heb in mijn grote verzameling van ruim 6600 singeltjes. Toch een beetje trots op. Dit plaatje vandaag meegenomen van thuis. En ik heb hem nog nooit op de radio gedraaid, maar ik ga het vanavond doen voor de allereerste keer. James Brown, Get Up, Get Out Up. Like a Sex Machine, maar dan in het Nederlands. Gezongen door Frank Paardenkoper, Dingetje en Steen. Schiet op in de dagelijkse radiorubriek.
1: Half zeven, half zacht.
2: Hey, kennen jullie mijn Steen?
3: Ja!
2: En weet je dan ook dat ze overal maar blijft praten en plakken?
3: Ja!
2: En weet je wat ik altijd tegen haar zeg?
3: Nee!
2: Wil je het weten?
3: Ja!
2: Wil je het echt weten?
3: Ja!
2: Ik bedoel, wil je het heel echt weten?
3: Ja!
2: Oké, daar gaat-ie. 1, 2, 3, 4. Schiet op!
3: Schiet nou op!
2: Schiet op!
3: Schiet nou op!
2: Kom nou, Steen!
3: Schiet nou op!
2: Een beetje sneller misschien?
3: Schiet nou op!
2: Schiet op!
3: Schiet nou op,
2: mens!
3: Schiet nou op!
2: Kom nou, Steen!
3: Nou
2: ik heb het duel gezien! Schiet op nou! Kom nou, Steen! Mijn oude seksmachine! Hé jongens, wacht even! Wacht. Kijk, mijn Steen! Die is niet zo snel! Want als hij gaat kletsen, ja, nou dan weet ik het wel! Ik neem ook vaak gewoon brood met me mee! Maar dat duurt dan meestal een dag of twee, zomaar!

Sjaak. Ja, je kan het wel even een pilsje halen. Nou, dat was goed raak. En zij maar kletsen. Ja, met dat joch. Maar ik ging pleiten. En voor mij zit ze er nou nog. Schiet op nou. Kom nou, Stien. Kunnen we gaan misschien, eindelijk. Schiet op. Schiet op, mens. Jongens, doen we hem naar de brug? Doen we hem naar de brug? Dan duwen we hem naar de brug. Oké, allemaal even dames, jongens. Grandioso. Schiet op nou. Kom nou, Stien. Kunnen we gaan misschien, eindelijk. Schiet op. Schiet op, mens.

Weet je nog een keer horen? Wel een beetje laat, hè? Maar het koortje wat sneller. Zo ja, daar gaat hij. Radon. Schiet op! Schiet op nou! Koor was ook al te laat. Schiet op, Stien! Stien, hè? Zal ik dan een lekker kopje koffie voor je zetten straks thuis? Hè? Met zo'n lekker zandgebakje erbij, waar heb je? Nee?

mensen blijven erop vragen, hè? De lach. Ja, de lach is geweldig. Jij krijgt die lach niet van mijn gezicht. Van de altijd bescheiden gebleven John de Wever. Daarvoor Houdini, de nieuwe van Sven Versteen. En dingetje in 7:30, half zacht. Een hey,

Berendsen. Alleen met jou. Aan het eind van de show van Janneman vandaag op deze dinsdag. Dinsdag de 29e september, zeggen de Fransen als ze Frans spreken. En daarmee komt er een eind aan 3 uur lang klimaatneutrale gezelligheid. Vanaf 4 uur op de nummer 1 voor gezellige mensen. We gaan de Bietenbrug op.

0: AfroTros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De grootste oppositiepartij PRO is tevreden met het schrappen van de bezuinigingen op de sociale zekerheid. Partijleider Klaver zegt daarom de begroting van het minderheidskabinet te willen steunen. Naast het schrappen van de bezuinigingen moeten vanaf 2028 meer spaarders en beleggers belasting betalen. Ja 21 en de SGP zijn daar niet tevreden over. De Amsterdammer die is opgepakt in het onderzoek naar hackersgroep Shiny Hunters wordt ook verdacht van een poging tot het uitlokken van twee moorden. Het gaat om Pepijn van der S van 24 jaar. De informatie over de moordplannen werd gevonden op zijn laptop, maar de politie wil er verder weinig over kwijt, zegt tegenredacteur Stan Hulsen.
2: Ze hebben wel gezegd dat het om casussen in het buitenland gaat, maar ja, hoe dat er dan precies uit heeft gezien, dat weten we eigenlijk niet. En het blijft ook een beetje bij die vage juridische termen, poging tot uitlokking van moord. Maar ik denk dat het in de toekomst wel duidelijk gaat worden wat er dan precies gebeurd zou zijn.
1: De politie sluit meer aanhoudingen niet uit. Opnieuw is door heel Frankrijk geprotesteerd tegen de problemen in het onderwijs. Zowel scholieren als onderwijspersoneel voeren actie tegen de hoge werkdruk, de grote klassen en het lerarentekort. In totaal waren er vandaag meer dan 170 demonstraties. Gisteren liepen protesten nog uit de hand. Daarbij werden 164 mensen opgepakt en raakten 27 mensen gewond. De politie heeft een Nederlandse advocaat en een Russische softwareontwikkelaar opgepakt omdat ze de sancties tegen Rusland zouden hebben overtreden. De man en vrouw werden 2 weken geleden al opgepakt, maar dat is nu pas naar buiten gebracht, vertelt Nieuwsuur-redacteur Mitchell van der Klundert.
3: Het OM verdenkt de twee van het leveren van verboden IT-diensten aan Rusland en het leveren van producten die op de sanctielijst staan. Die producten kunnen volgens het OM in verband worden gebracht met toepassingen voor de Russische defensieindustrie.
1: Maar wat precies hun rol zou zijn geweest, is niet bekendgemaakt. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Morgen begint zonnig, later kans op buien bij een graad of 25. Dit was het NOS Journaal.
0: Stem nu voor de Nederlandstalige Top 1000 via de app NPO Luister of de website nposterren.nl.

0: Avro Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De grootste oppositiepartij PRO is tevreden met het schrappen van de bezuinigingen op de sociale zekerheid. Partijleider Klaver zegt daarom de begroting van het minderheidskabinet te willen steunen. Politiek verslaggever Roel Bolsius.
3: Dat geeft ruimte om de gesprekken op te starten met de polder. Want nu de bezuinigingen uit de boeken zijn, dat betekent zeker niet dat er in de toekomst niet alsnog bezuinigd wordt op sociale zekerheid, denkt premier Jette.
2: Jette hoopt dat de werkgevers en de bonden alsnog tot een hervorming van de sociale zekerheid komen, die ook leidt tot een besparing. De Britse politie heeft geen explosieven gevonden in de bestelbusjes van de mannen die verdacht worden van het plannen van een terroristische aanslag op een luchtmachtbasis. De 5 werden afgelopen weekend opgepakt nadat een inwoner hen met bivakmutsen bij de legerbasis had gezien en alarm sloeg. Bij Zuidwolde in Drenthe zijn 2 vrachtwagenchauffeurs om het leven gekomen bij een ongeval. Dat gebeurde op de provinciale weg, de N48. Er waren 3 vrachtwagens en 3 auto's bij betrokken. Een van de vrachtwagens vervoerde afval. Dat ligt nu op de weg. Ook is er veel schade aan het asfalt en de vangrails. De N48 bij Zuidwolde blijft daarom tot morgenochtend dicht. Marokko heeft een nieuwe premier. Het is Fatima Zahra El Mansouri. Ze wordt de eerste vrouwelijke premier van Marokko. Mansouri is lid van de liberaal-centristische partij PAM, die bij de parlementsverkiezingen van vorige week de grootste werd. Ze was voor de verkiezingen al onderdeel van de regering van Marokko. Mansouri had in de verkiezingscampagne beloofd om de gestegen prijzen in Marokko aan te pakken en voor meer banen te zorgen. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Morgen begint vrij zonnig. Later neemt vanuit het westen de kans op buien toe. Voor de buien wordt het nog 23 tot lokaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Stem nu voor de Nederlandstalige Top 1000 via de app NPO Luister of de website nposterren.nl.

0: Avrotros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Premier Jette denkt dat er in de toekomst alsnog bespaard moet worden op de sociale zekerheid. Zijn minderheidskabinet schrapt de geplande bezuinigingen, maar Jette waarschuwt dat ze daarmee niet definitief van tafel zijn. Hij hoopt daarom dat werkgevers en de vakbonden tot een akkoord zullen komen om het stelsel van uitkeringen te veranderen. En dat dit ook tot een besparing zal leiden. De vakbonden willen in ieder geval weer aan tafel nu de geplande bezuinigingen zijn geschrapt. De Marokkaanse koning Mohammed heeft Fatima Zahra Al-Mansouri benoemd tot premier. Ze is nu burgemeester van Marrakesh en wordt de eerste vrouwelijke premier van Marokko. Correspondent Samira Shadir.
2: En wat mij hier opvalt is dat vooral veel vrouwen heel enthousiast reageren. Dat zijn jongere vrouwen, oudere vrouwen, vrouwen met en zonder hoofddoek. Tegelijkertijd is het ook wel belangrijk om die symboliek te scheiden van de vraag van hoeveel er politiek gaat veranderen.
1: In de campagne beloofde El-Mansouri wat aan de inflatie te doen en meer banen te creëren. In Slowakije heeft een jongen van 13 op zijn school een leerkracht doodgestoken. De politie was er snel bij en heeft de tiener opgepakt. Het dodelijke slachtoffer is een docent van 61. Twee anderen raakten gewond, een collega van het slachtoffer en een meisje. Waarom de leerling de docenten neerstak is niet duidelijk. Premier Fico van Slowakije heeft zijn medeleven betuigd aan de families van de slachtoffers. Opnieuw is door heel Frankrijk geprotesteerd tegen de problemen in het onderwijs. Zowel scholieren als onderwijspersoneel voeren actie tegen de hoge werkdruk, de grote klassen en het lerarentekort. In totaal waren er vandaag meer dan 170 demonstraties in Frankrijk. Het weer droog, het koelt af naar 15 tot 20 graden. Morgen begint vrij zonnig, later neemt vanuit het westen de kans op buien toe. Vooral voor de buien wordt het nog 23 tot lokaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Stem nu voor de Nederlandstalige Top 1000 via de app NPO Luister of de website nposterren.nl.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het kabinet dreigt te bezuinigen op onderwijs als de gesprekken met de vakbonden over de sociale zekerheid te weinig opleveren. De geplande bezuinigingen op deze uitkeringen zijn voor nu van tafel, maar de gesprekken moeten volgens premier Jette uiteindelijk wel gaan leiden tot een besparing. Als dat niet lukt, hebben de coalitiepartijen een geheime afspraak gemaakt hoe dat tekort van 3 miljard euro moet worden verdeeld over alle ministeries. In het uiterste geval zou er dan 1,2 miljard euro worden bezuinigd op onderwijs. Op het ministerie van Defensie wordt juist niet bezuinigd. Opnieuw is door heel Frankrijk geprotesteerd tegen de problemen in het onderwijs. Door heel het land waren er meer dan 170 demonstraties. Correspondent Saskia Houtuin bezocht een van die deelnemende scholen.
3: Ze had het over de slechte staat van hun schoolgebouw, waardoor er een deel van de lessen nu in slecht geïsoleerde noodgebouwen zijn. In de winter is het extreem koud, in de zomer weer extreem heet. Het is er vies. Leerling had het over ratten die rondlopen, klassen die overvol zijn.
2: De protesten verliepen niet overal rustig. In totaal werden vandaag 440 mensen opgepakt, voornamelijk voor vernielingen. Er zaten uiteindelijk toch geen explosieven in de busjes die afgelopen weekend werden gezien bij een Britse luchtmachtbasis, zegt de Britse politie. Er werden afgelopen weekend 5 mannen opgepakt voor het voorbereiden van een terroristische aanslag op de basis. Het motief daarvoor is nog onduidelijk. De VS wijst naar Iran omdat er Amerikaanse bommenwerpers op de basis staan. De directeur van de Eiffeltoren in Parijs stapt eind dit jaar op. Zijn positie werd onhoudbaar nadat de directeur vrouwelijke medewerkers begin deze maand wegstuurde. Dat deed hij op verzoek van een groep conservatieve hindoes die dag de Eiffeltoren wilde bezoeken. Het weer droog, het koelt af naar 15 tot 20 graden. Morgen begint vrij zonnig, later neemt vanuit het westen de kans op buien toe. Voor de buien wordt het nog 23 tot lokaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Stem nu voor de Nederlandstalige Top 1000 via de app NPO Luister of de website nposterren.nl.

0: Je wordt wakker op een morgen.
1: If you hear work late.
0: En je hebt al jarenlang geen werk meer.
1: And the mother to the table.
0: En je oude moeder dekt de tafel.
1: You see the same old thing.
0: En je ziet al die oude dingen weer op tafel komen. Hands, corn, flakes.
1: Lay your foot by the table.
0: Je legt allebei je voeten op de tafel.
1: And you have ever been in pain.
0: Oh, je vrek je rug.
1: Have you ever seen a rainbow?
0: Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven.
1: You got in trouble with me.
0: En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan?
1: Let the

0: Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Het kabinet denkt te bezuinigen op onderwijs als de gesprekken met de vakbonden over de sociale zekerheid te weinig opleverden. De geplande bezuinigingen op deze uitkeringen zijn voor nu van tafel. Maar de gesprekken moeten volgens premier Jetten uiteindelijk wel gaan leiden tot een besparing. Als dat niet lukt, hebben de coalitiepartijen een afspraak gemaakt hoe dat tekort van 3 miljard moet worden verdeeld over alle ministeries. In het uiterste geval zou er dan 1,2 miljard euro worden bezuinigd op onderwijs. Op het ministerie van Defensie wordt juist niet bezuinigd. Er zaten uiteindelijk toch geen explosieven in de busjes die afgelopen weekend werden gezien bij een Britse luchtmachtbasis, zegt de Britse politie. Er werden afgelopen weekend 5 mannen opgepakt voor het voorbereiden van een terroristische aanslag op de basis. Het motief daarvoor is nog onduidelijk. De Marokkaanse koning heeft Fatima Zahra El Mansouri benoemd tot nieuwe premier. Ze wordt daarmee de eerste vrouw die functie bekleedt in Marokko. El Mansouri is nu nog burgemeester van Marrakesh. En eerder was ze minister van Huisvesting. Haar partij PAM won vorige week de verkiezingen. Ze beloofde onder meer iets te doen aan de gestegen prijzen en de hoge werkloosheid. En de directeur van de Eiffeltoren in Parijs stapt eind dit jaar op. Begin deze maand stuurde hij zijn vrouwelijke medewerkers weg. Op verzoek van een groep conservatieve hindoes die dag de Eiffeltoren wilden bezoeken. De vrouwelijke werknemers kregen van de directeur de opdracht om zich onzichtbaar te maken om de delegatie te kunnen ontvangen. Het verzoek leidde tot veel boosheid. Het bedrijf achter de Eiffeltoren liet vervolgens een onafhankelijk onderzoek doen. En de onderzoekers noemen het handelen van de directeur daarin een onaanvaardbare situatie. Het weer droog en op veel plekken rond de 20 graden nog. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar minimaal een graad of 15. Morgen dan opnieuw een warme dag met veel zon en 23 tot lokaal 29 graden. Pas in de avond volgen enkele buien, waardoor het ook weer wat koeler wordt. Dit was het NOS Journaal.
1: Stem nu voor de Nederlandstalige Top 1000 via de app NPO Luister of de website nposterren.nl.

could.

Avro Tros presenteert de nummer 1 in Nederlandstalige muziek.

0: Avro Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. In het centrum van Arnhem zijn meerdere gewonden gevallen bij een steekincident. Dat zegt een woordvoerder van de politie. Kort na 9:30 werden er op 3 plekken in het centrum steekincidenten gemeld. Volgens de Gelderlander zou daar een grote ruzie aan vooraf zijn gegaan en zijn er zeker 3 mensen aangehouden. De politie rukte met veel wagens uit en veel agenten liepen in kogelwerende vesten, schrijft de regionale krant. Als er geen akkoord komt over besparingen op sociale zekerheid, denkt het kabinet 1,2 miljard euro te moeten bezuinigen op onderwijs. Uit stukken in handen van de NOS blijkt dat de coalitiepartijen een geheime afspraak hebben gemaakt. Daarin staat hoe het tekort van 3 miljard over de ministeries moet worden opgevangen als er niets uit de gesprekken komt met de vakbonden. De directeur van de Eiffeltoren in Parijs stapt eind dit jaar op. Zijn positie werd onhoudbaar nadat de directeur vrouwelijke medewerkers begin deze maand wegstuurde. Dat deed hij op verzoek van een groep conservatieve hindoes die dag de Eiffeltoren wilde bezoeken. De Britse politie heeft geen explosieven gevonden in de bestelbusjes van de mannen die verdacht worden van het plannen van een terroristische aanslag op een luchtmachtbasis Fairford. De 5 werden afgelopen weekend opgepakt nadat een inwoner hen met bivakmutsen bij de legerbasis had gezien en alarm sloeg. Volgens de Britse politie lag er wel een onbekende hoeveelheid brandstof in de busjes. Het motief is nog steeds onduidelijk. De VS wijst naar Iran, omdat op de basis Amerikaanse bommenwerpers staan die gebruikt zijn voor aanvallen op Iran. En het weer, het koelt vannacht af naar 14 tot 18 graden. Morgen opnieuw warm nazomerweer met veel zon. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden. Pas in de avonden volgen enkele buien, waardoor het ook weer koeler wordt. Dit was het NOS-journaal.
3: De Nederlandstalige top 1000.
1: Stem nu voor de Nederlandstalige top 1000 via de app NPO Luister of de website nposterren.nl.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt een luchtvaartbesluit van het kabinet. Daarin staan nieuwe regels voor geluidshinder en het aantal vluchten van en naar Schiphol. Zo komt er een maximum van 478.000 vliegbewegingen per jaar. Dat is zo'n 20.000 minder dan het aantal vluchten nu. Ook gaat het maximum voor het aantal vluchten 's nachts met enkele duizenden omlaag. Daarnaast komen er regels over het terugdringen van geluidsoverlast en over veiligheid, het gebruik van start- en landingsbanen en de uitstoot van stoffen. Er zijn maatregelen nodig om NS-medewerkers te beschermen tegen agressieve reizigers. Dat schrijft de vakbond voor spoorpersoneel VVMC in een brandbrief aan de politiek. Conducteurs en ander personeel worden volgens de vakbond steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. In 2023 kwamen er bij de NS zo'n 2700 meldingen binnen van agressie en geweld tegen medewerkers. Dat aantal is dit jaar al verdubbeld. De bond roept de politiek daarom op om snel maatregelen te nemen. Bij een steekincident in het centrum van Arnhem zijn meerdere gewonden gevallen. Dat zegt een woordvoerder van de politie. Kort na 9:30 werden er op 3 plekken steekincidenten gemeld. Volgens de Gelderlander zou daar een grote ruzie aan vooraf zijn gegaan en zijn er zeker 3 mensen aangehouden. De directeur van de Eiffeltoren in Parijs stapt eind dit jaar op. Zijn positie werd onhoudbaar nadat de directeur vrouwelijke medewerkers begin deze maand wegstuurde. Dat deed hij op verzoek van een groep conservatieve hindoes die die dag de Eiffeltoren wilde bezoeken. En het weer, het koelt vannacht af naar 14 tot 18 graden. Morgen opnieuw warm met veel zon. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden. Pas in de avond volgen enkele buien, waardoor het ook weer koeler wordt. Dit was het NOS Journaal.
1: Stem nu voor de Nederlandstalige Top 1000 via de app NPO Luister of de website nposterren.nl.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt een luchtvaartbesluit van het kabinet. Daarin staan nieuwe regels voor geluidshinder en het aantal vluchten van en naar Schiphol. Zo komt er een maximum van 478.000 vliegbewegingen per jaar. Dat is zo'n 20.000 minder dan het aantal vluchten nu. Ook gaat het maximum voor het aantal vluchten 's nachts een paar duizend omlaag. De Israëlische premier Netanyahu heeft een smaadzaak aangespannen tegen media en journalisten in zijn land. Aanleiding is het bericht dat Netanyahu persoonlijk was gewaarschuwd voor de aanval van Hamas op 7 oktober 2023. Hij zou die waarschuwingen niet door hebben gegeven aan zijn veiligheidschefs. Journalisten van de Israëlische krant Haaretz kwamen begin deze maand met die